0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: One better take back the night.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.
1: Let me say the same.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Yes, het is 6:00. Je luistert naar Radio Rijnmond. Je bent erbij.
3: Een hele goede morgen met zometeen muziek van Samber en Bruce Springsteen voor je.
2: Maar eerst het laatste nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
4: Goedemorgen. De politie is al sinds gisteravond bezig met het onderzoek naar de vondst van een dode in de Dordtse Vogelbuurt. Het lichaam werd gisteravond rond 8:30 aangetroffen in een huis aan de Pluvierstraat. Er kan niet met zekerheid vastgesteld worden of er sprake is van natuurlijk overlijden of van een misdrijf. Waarschijnlijk komt er vandaag in de loop van de dag meer helderheid over. Er zijn, voor zover bekend, nog geen aanhoudingen verricht. De Verenigde Staten hebben 12 bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Amerikaanse media schrijven dat nieuwe dreigingen van Iran de reden zijn. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Premier Burnham van het Verenigd Koninkrijk en president Trump van de Verenigde Staten denken allebei dat Iran erbij betrokken is. Er zou nu opnieuw een dreiging zijn vanuit Iran. Daarop zijn de bommenwerpers hals over kop weggehaald. Ze werden onder meer door de VS gebruikt om Iran aan te vallen. China heeft een te machtige positie in de Rotterdamse haven. Niet alleen komen veel spullen uit het Aziatische land, ook zijn de Rotterdamse terminals voor 60% in Chinese handen. Dat zegt haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit bij zijn afscheid. Als voorbeeld noemt Kuipers dat China hier 40% van de elektronische onderdelen levert. Als dat land niet kan of wil leveren, hebben we hier in Europa een probleem. Zo'n 60% van de terminals heeft een Chinese eigenaar, zegt Kuipers. Bijvoorbeeld Hutchinson vanuit Hongkong. Het Chinese staatsbedrijf Costco heeft veel aandelen in de Euromax-terminal. En afvalverwerker AVR is ook in Chinese handen. Het Nederlands elftal heeft ook de tweede wedstrijd tegen Servië in de Nations League nipt gewonnen. In Eindhoven werd het 2-1. Nederland gaat daardoor wel aan de leiding in de groep. Aanvoerder Van Dijk speelde zijn 100ste interland. Teun Koopmeiners maakte de 1-0 vanuit een vrije trap. Servië kwam daarna gelijk, maar Schiedammer Joshua Zirkzee maakte de winnende goal. Oranje heeft nu 8 punten uit 4 wedstrijden. Dat zijn er net zoveel als Griekenland, dat met 0-0 gelijk speelde bij Duitsland. Het doelsaldo van Oranje is wel beter. Het weer, de dag begint bewolkt, maar al snel komt de zon tevoorschijn. Het blijft droog en het wordt 21 graden. Vanavond is het helder. Morgen begint mogelijk met mist, daarna af en toe zon en vrijwel droog. In de middag wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
3: Dankjewel Dave. Er staat op dit moment nog 1 file bij ons in de regio. Namelijk op de A15 Rotterdam richting Europort tussen afrit Brielen en de Zuurhofbrug. En dan doe je 8 minuten lang over.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Eruit. Met Peter en Milou.
1: Radio met een grote R.

0: hoop dat je lekker geslapen hebt, dat je zin hebt in je dag. Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in vandaag. Een hele goede morgen. Je bent er weer bij, hoor.
1: Het is weer maandag. Je week is goed begonnen bij ons.
0: Een nieuwe bladzijde is opengeslagen uit je leven. Je luistert naar Peter en Milou vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Na het ochtendgrijs, een beetje mist vandaag, flink wat zon en droog. Middagtemperatuur 21 graden.
1: En die Zuurhoefbrug die zorgt nog steeds voor files. En dan heb je nu een klein kwartier vertraging.
0: En de Oranje won gisteravond dankzij Schiedammer en de oud Feyenoord jeugdspeler Joshua Zirkzee. Daar mogen we toch wel heel erg trots en blij mee zijn, hoor.
2: Snel onder controle. Zegiel. Somerville, Dumfries, dat ziet er goed uit. En bij de tweede paal kan de bal nog worden teruggelegd. En is het 2-1 na een lange geduldige aanval van Oranje. Nieuwe voorsprong voor Oranje.
0: Bob Geldof die is vandaag 75 geworden. Wie was dat ook alweer? Nou, dat is een Ierse zanger van de Boomtown Rats. Natuurlijk ook initiatiefnemer van Live Aid. Maar jarig zijn op een maandag blijft voor Geldof toch een beetje ongelukkig. Want uitgerekend hij zong ooit dit.

0: day down.
1: Het is trouwens helemaal geen fijn maandaglied, want hij heeft het geschreven na een schietpartij op een Amerikaanse basisschool in 1979. Toen de 16-jarige schutter werd gevraagd waarom ze het had gedaan, antwoordde zij: I don't like Mondays.
2: Nou, lekker dan.
1: Ja. Wat zit er in de show vandaag, Milou?
2: Nou, we gaan zo meteen bellen met Kiara van Rotterdam Food Club. Ik kwam hem dus tegen op Instagram en ik vind het zo leuk, want normaal heb je echt van die gelikte foto's van bijvoorbeeld je pornstar Martini en een hele mooie stuk vlees op Instagram, dat je denkt, daar moet ik heen. Ja. Maar dat zijn vaak de plekken die helemaal niet zo heel lekker zijn. Ze zien er alleen mooi uit. Okay. Nou ja, Kiara en haar man, die maken daar een grap van. Want die denken, wij gaan juist niet voor die gelikte plaatjes, maar voor waar het lekkere eten is in Rotterdam.
1: Ja, ze zijn smoor verliefd op elkaar en ze gaan dan langs al
2: eten.
1: Die tentjes.
2: Ja.
1: En dan posten ze dat dus op TikTok en op Instagram. En zo meteen krijgen we de top 3 van hun eetentjes. Hè?
2: En we gaan natuurlijk ook puzzelen.
1: Ja, de Peter en Milou puzzel komt eraan. En het is stoptober. Heel veel mensen die proberen deze maand te stoppen met roken en vapen. En daarom bellen we straks met bestseller-auteur Jan Geurts. Hij schreef De Opluchting, een boek waarmee tienduizenden Nederlanders stopten met roken. En ik kan uit eigen ervaring zeggen, het werkt. Want dankzij Jan ben ik al 9 jaar gestopt met roken.
2: Ben wel benieuwd.
1: Ja, ik ben ook benieuwd. We maken deze show natuurlijk ook weer met jou en voor jou. Dus ben je al wakker? Geef dan even een teken van leven. App even goedemorgen. Een plaatje of een smiley naar de Rijnmond-app. Dan weten we in elk geval dat je erbij bent deze ochtend. Dit is

0: zit jij meteen al aan te kijken met van die hungry eyes. Want zo meteen krijgen we die top 3 van die eetentjes uit Rotterdam. Daar heb ik toch wel heel veel zin in, hoor.
1: Ik ook.
0: Ik ben benieuwd op deze vroege maandagmorgen. Eric Carmen hoorde je bij Radio Rijnmond.
2: FC Rijnmond Nieuws.
0: Je weet het van ons, elke dag rond deze tijd dan krijg je van ons het laatste voetbalnieuws uit de regio. En dan beginnen we natuurlijk vandaag bij Oranje. Nederland won gisteravond met 2-1 van Servië. De winnende treffer die kwam op naam van invaller Joshua Zirkzee.
3: Snel onder controle. Zegiel. Somerville. Dumfries. Dit ziet er goed uit. En bij de tweede paal kan de bal nog worden teruggelegd. En is het 2-1. Na een lange geduldige aanval van Oranje. Nieuwe voorsprong voor Oranje.
1: Zirkzee komt uit Schiedam, is oud-jeugdspeler bij Feyenoord en speelt momenteel bij Manchester United. En Crescencio Somerville was opnieuw belangrijk in de aanval en Feyenoord-lid Givay Zegio die viel na een uur spelen in. En door die zegen die gaat Nederland nu aan kop in de Nations League groep. Ja, Oranje heeft net zoveel punten als Griekenland, maar staat toch bovenaan omdat Grieken die speelden 0-0 tegen Duitsland.
0: Zo is het maar net. En dan nog Feyenoorder Gaucho Diarra. Die scoorde voor Mali tegen Marokko. Met een volley bepaalde hij de eindstand op 1-1. Zijn ploeggenoot uit Rotterdam, Oussama Targalini, bleef bij Marokko op de bank. Aan de interlandperiode zorgt ook voor wat blessures bij Feyenoord. Tsuyoshi Watanabe die keerde geblesseerd terug uit Japan. En ook Anis Hartsmoussa die keerde voortijdig terug met een blessure. De ernst van deze kwetsure is nog onduidelijk. En dan Excelsior, Alireza Jahanbakhsh, die is nog lang niet klaar. De 33-jarige Iranier speelde natuurlijk ook 3 seizoenen voor Feyenoord. 106 wedstrijden, 17 goals, 16 assists, een landstitel en een beker. In het AD zegt hij nu dat hij bij Excelsior voor een basisplaats wil gaan.
1: En tot slot verdrietig nieuws vanaf Varkenoord. Scheidsrechter Paul Ramdayal is overleden. Nou, hij werd zaterdag onwel tijdens Feyenoord onder 13 tegen FC Utrecht onder 13. En overleed later in het ziekenhuis. Ja, Feyenoord wenst familie en naasten heel veel sterkte.
2: Ga voor meer voetbalnieuws naar Rijnmond.nl of de Rijnmond app.

0: Any place, anywhere, anytime bij Radio Rijnmond. Het is 8 minuten voor 6:30. Het is al gezellig, hè, op de Rijnmond-app ook, zie ik.
1: Nou, zeker weten. Ruud is alweer aangekomen in de botlek waar hij werkt. Pia die appt ons ook. Die zegt, nou, mijn maandag is goed begonnen. Want ik ga deze week naar Feyenoord. Zij heeft die kaartjes gewonnen voor Feyenoord AZ.
0: Ah,
1: die we vrijdag weggaven,
0: ja, inderdaad.
1: Nou, Ted is erbij. En Ted die zegt dat hij snoepjes heeft gegeven aan zijn kat. Want het was natuurlijk dierendag.
0: Ja,
1: die van mij kreeg trouwens geen snoepjes, maar graskuit. Want ik dacht, ja, weet je, die snoepjes, daar worden ze alleen maar dik van. Nou, onder andere die zegt Tim een schönen guten Morgen vanuit Zwitserland. Hans die stuurt al een gifje van een aap die het maar moeilijk heeft op de maandagochtend. Die is aan het gapen. En ook Aslet zegt goedemorgen Peter en Milou.
0: En wij vertelden je afgelopen vrijdag over de nieuwe expositie van radio-dj en kunstenaar Ruud de Wild aan de Witte de Witstraat in Rotterdam. Dat is een bijzondere plek voor hem, vertelde hij ons eerder in de show.
2: Want Rotterdam is qua kunst echt mijn favoriet. Al jaren hoor. Dat is al. En ik vind het echt een waanzinnige stad. Omdat het principe niet lullen, maar poetsen, dat past mij. En Rotterdammers zijn lekker rauw.
0: Ja.
2: En in Amsterdam mag je dat nooit zeggen, maar Rotterdam is stiekem natuurlijk gewoon de hoofdstad.
0: Ja, nou, wat leuk dat je dit zegt. Of zeg je bij AT5 precies het tegenovergestelde?
2: Nee. Dan weten ze heel goed hoe ik erover denk.
0: Oké, ja, even dubbel checken natuurlijk. Hé, maar wat leuk. Wat maakt het dan dat je niet in Rotterdam woont?
2: Nou, omdat ik ben ook praktisch. Mijn kinderen wonen in Amsterdam. Ja. Maar het grappig is dat je dat zegt, want ik ben veel, veel in Rotterdam. En laatst dacht ik wel van, ja, wauw, het zijn wel buurten waarvan ik denk, nou, daar zou ik prima kunnen wonen.
0: Zou die prima kunnen wonen? Dus ik dacht van, nou, deze Rotterdammer, hij is eigenlijk een soort van Rotterdammer.
1: Eigenlijk
0: ik ga toch maar even kijken. Dus zaterdag stond ik keurig om 12:00 binnen bij Cobra. Ruud niet.
1: Oh.
0: In geen Veldhof weet te
1: bekennen. Want daar was de expositie waar we hem hebben over geïnterviewd.
0: Bij Cobra Art and Living. Daar zou hij dus een expositie hebben. Hij was in geen Veldhof weg te bekennen. De eigenaar die verontschuldigde zich meteen. Die zegt, ja, Ruud had laten weten dat hij een 30 minuten later kwam. Geen probleem. Wij alvast kijken natuurlijk lekker rondlopen. Ik moet zeggen, ook echt wel mooi werk heeft hij gemaakt, hoor. Hij heeft veel songteksten verwerkt in zijn schilderijen. Dat hangt ook heel groot bij de ingang. You Never Walk Alone, weet je wel. Met
1: van de
0: Lee Towers zongtekst. Mijn vrouw die was wel gecharmeerd voor Nobody Said It Was Easy van Coldplay. Alleen dat 30 minuten van Ruud, dat werd een uurtje. En uiteindelijk we zijn gaan lunchen aan de overkant. Want ik dacht, het is wel leuk om Ruud de Wild te kunnen zelf nog even te ontmoeten natuurlijk. Nou, om 2:30 kwam hij uiteindelijk toch aangelopen. 1.5 uur na de opening. Ja, ik heb hem uiteindelijk wel een hand gegeven en nog heel kort even 12 seconden iets uitgewisseld. Maar hij stond er ook een beetje ongemakkelijk bij. Alsof hij er geen zin in had. Misschien had hij wel net ruzie gehad met zijn vriendin. Ik weet
1: alles
0: het niet.
1: Alles
0: kan inderdaad. En ja, dat schilderij met Nobody Said It Was Easy hebben we maar laten hangen. Want ik vind kunst, ja, ik vind het niet alleen, het moet niet alleen mooi zijn vanwege wat erop staat. Ik vind het ook leuk als er voor mij een verhaal aankleeft. Weet
1: ja,
0: je wel?
1: Dit was net geen leuk verhaal.
0: Dit was net geen leuk verhaal, inderdaad. Het was wel een verhaal, maar net geen leuk verhaal.
1: Nee, niet leuk om te vertellen als iemand langskomt.
0: En ik had er sowieso al even moeten sparen, hoor, voor dat kunstwerk. Dus kunst kopen, Nobody Said It Was Easy, zullen we maar zeggen. Dat bleek maar weer afgelopen zaterdag aan de Witte de Witstraat in Rotterdam. Bij de expositie van Ruud de Wild. Dit is David Bowie en Changes. Oh, yeah.

0: David Bowie op je favoriete radiozender. Heerlijk wakker worden met die Britse legende. Changes bij Radio Rijnmond.
1: En het is bijna tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En ik krijg je deze ochtend weer van Dave Datema.
2: Het is vandaag een spannende dag voor topkoks in Nederland. Want de Michelinsterren worden vandaag verdeeld. Straks meer.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
5: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Voordeeluitjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf 39 euro per nacht.
6: Voordeeluitjes.nl. Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
8: Download

0: Rijnmond Veilig. Weet wat je moet doen.
1: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
2: Bouw aan je merk met Rijnmond Reclame. Met ons bereik je meer dan 80% van de inwoners uit de regio. Je adverteert al vanaf 1000 euro. Kijk op rijnmondreclame.nl. Rijnmond Reclame, jouw partner voor regionaal succes.
3: Wilt u ook een luxe schuifdeur of inloopkast voor de beste prijs? In oktober, november en december met gratis montage. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardijen Rotterdam.
4: Een hele goede morgen, 1 over half 7. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg van mij de 4 langste files op dit moment bij ons in de regio. Waarvan 3 op de A15, A15 Gorkum richting Rotterdam, tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld Giessendam. 5 kilometer, 5 minuten langer doe je daar ook over. Dan een file op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Hardingsveld Giessendam en Sliedrecht West. 3 kilometer, 6 minuten. Dan de A15 bij de Zuurhofbrug tussen de Thomassen Tunnel en de Zuurhofbrug. 8 kilometer doe je nu een klein half uurtje langer alweer over. En tot slot ook een file op de A16 Breda richting Rotterdam tussen de Zevenbergse Hoek en Dordrecht. 7 kilometer en daar doe je 10 minuten langer over.
5: Ed Aldus, onze weerman, een hele goede morgen.
6: Goedemorgen.
5: Wat voor weerbeeld krijgen we vandaag te zien?
6: Ja, het is aanhoudend steeds hetzelfde, hè, wat dat betreft. We hebben opnieuw te maken met een hele mooie dag. Ja, op de velden kan de dag beginnen met mist of mistbanken. Maar verder, als dat is verdwenen, krijgen we weer een dag met flink wat zon en bijzonder aangename temperaturen. Het wordt vanmiddag wel zo'n 20, 21 graden. Dus ja, nog steeds zonder jas gewoon naar buiten. Het is gewoon warm voor de tijd van het jaar. Het blijft verder de hele dag ook droog weer. Staat wel net wat meer wind dan afgelopen weekend. Ietsjes. De wind neemt toe tot matig uit het zuidwesten. Ja, en morgen kan de dag ook met mist beginnen. En dan daarna zien we af en toe zon. Dus duidelijk minder zon. Dan blijft het vrijwel droog. Misschien dat er een druppie motregen op een enkele plek valt. Maar ja, met 21 graden blijft het aanhoudend warm.
5: Dankjewel. Ed Aldus was dat. En over een uur hoor je nog meer verwachtingen van hem. Het is 6:53. Hoogste tijd dus voor de hoofdpunten. En die krijg je van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
7: Goedemorgen. De politie is al uren bezig met een onderzoek naar een vondst van een dode in de Dordtse Vogelbuurt. Dat lichaam werd rond 8:30 aangetroffen in een huis aan de Bluvierstraat. Omdat niet met zekerheid vastgesteld kan worden of er sprake is van natuurlijk overlijden of een misdrijf, wordt er dus onderzoek gedaan. Waarschijnlijk komt in de loop van de dag meer helderheid. Oud-Feyenoord-trainer Dick Advocaat heeft zich voor het eerst met Curaçao geplaatst voor de kwartfinale van de Nations League in Noord-Amerika. Tegen Trinidad en Tobago werd het 1-1. In de 4 eerdere edities van de Nations League lukte het Curaçao steeds niet om de groepsfase door te komen. Nou, nu voegt de ploeg van Advocaat zich bij de beste 8. Als het in de kwartfinale weet te winnen, dat is belangrijk, is ook een plaatsing voor de Gold Cup een feit. Dat is het kampioenschap van Noord- en Midden-Amerika.
5: Zou u nog wakker zijn? Ik zit even te rekenen. Hij is nog niet zo lang klaar met die wedstrijd,
7: volgens mij.
5: Voor mij
7: 7, 8 uur geleden. Dus het zal daar een uur of 10 s'avonds zijn. Die 11 uur s'avonds misschien.
5: En proberen we toch nog even te bellen. Misschien wilde u wel onze vroegste vogel zijn.
7: Wie weet. En het is ook een speciale dag voor Horeca Nederland. Want vandaag worden de Michelinsterren uitgedeeld. Komt er eentje bij of gaat er eentje af? Het is allemaal heel spannend. Het wordt straks bekend rond een uur of 11. Dat gebeurt in Maastricht in het MEC. Onze regio heeft 10 restaurants met Michelinsterren. De meeste zitten in Rotterdam. Er zitten bijvoorbeeld 3 restaurants. Restaurants bij met 2 sterren, Fred, FG en Parkheuvel. Nou, daarnaast heb je dus nog 7 1-ster restaurants in onze regio. 4 in Rotterdam. In Capelle heb je nog Demain en Perceel. En in Noordloos heb je natuurlijk nog, en die heeft al zo ongelooflijk lange Michelinster, de Gieze Wildeman.
5: Kijk, en dat wordt allemaal uitgereikt in de Mac.
7: Ja, niet de McDonald's, voor alle duidelijkheid. Die zit daar niet ver uit de buurt.
5: Oh, okay.
7: Ja,
5: ik dacht al.
7: Ja, nee, dit is echt waar mensen heel lang naar uit zitten te kijken.
5: Ja, tuurlijk.
7: Af en toe lekt er wel eens uit. Ja. Er is van 2 restaurants niet in onze regio bekend dat zij een ster kwijtraken.
8: Oh.
7: Er zit er eentje bij, die had er zelfs 2. En die raakt nu ook de laatste kwijt.
8: Ouch.
7: Ja, nou,
5: dat
7: ja,
5: is
7: goed,
5: toch
7: ja,
5: nieuws.
7: Maar, nou ja, dat niet alleen. Het is ook voor zo'n restaurant, is het echt een, ik wil zeggen, een verdienmodel. Want omdat je een ster hebt, komen de klanten.
5: Ja, precies. Ja. En er zijn ook klanten die denken, als ze een ster hebben, zullen ze wel mega duur zijn. Die sla ik even over. Die klanten heb je gelukkig ook.
0: Dit is Radio

0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Rijnmond met Hoeba Stenk en The Reason For You.
1: Het is Stoptober, dus de maand waarin heel veel mensen proberen te stoppen met roken. En met vapen tegenwoordig ook natuurlijk. Maar als we dan toch bezig zijn, we hebben natuurlijk allemaal wel van die dingen waarvan we zeggen, daar moeten we eigenlijk mee stoppen. Mm-hmm. Jij natuurlijk niet, want jij nadert de perfectie.
0: Nou, het scheelt niet veel, hè?
1: Echt, hè? Want ik vroeg jou laatst, heb jij niet iets waar je mee wil stoppen? Nou, hoe lang moest je erover nadenken?
0: Nou, ik denk toch al goed 3 dagen, maar ik heb iets gevonden.
1: Nou, oké, dat zo meteen. Ik ben zelf 9 jaar geleden gestopt met roken. Nooit meer naar een sigaret verlangd, dankzij de opluchting van Jan Geurts. Die gaan we zo meteen bellen. En 3 weken geleden ben ik natuurlijk hier in de ochtendshow van Radio Rijnmond gestopt met mijn energiedrankverslaving.
0: Hoe gaat het daar nu mee?
1: Dat gaat hartstikke goed. Ik heb geen druppel meer gedronken in de ochtend. Dus dat is wel hartstikke goed. En ook niet in de middag en de avond, hoor.
0: Nee.
1: Alleen s'nachts. Je wil niet weten.
0: Nou, ik heb gehoord dat jij zelfs nog een treetje van dat energiedrankje hebt staan in je gang. En dat je dat niet eens aanraakt.
1: Ik heb het niet aangeraakt, inderdaad. Maar Milou, waar zou jij nou eigenlijk mee moeten stoppen?
0: Nou, als ik mijn oma mag geloven, moet ik stoppen met aan mijn gezicht pulken. Als je dan een wondje hebt of een puistje of een pukkeltje, dan vind ik dat lekker om dat eraf te halen.
1: Nee.
0: Weet je? Dat
1: er dan,
0: dat is toch een beetje iets slechts wat ik doe. Want dan wil ik er vanaf. Ik vind dat gewoon lekker, pulken aan wondjes.
1: En dan gaat het weer bloeden en zo.
0: Ja, dan gaat het niet weg, krijg je littekens van, moet je niet doen.
1: Nee, kijk, zo heeft iedereen dus zijn eigen dingen. Nagelbijt, eindeloos op je telefoon zitten, iedere avond iets zoets pakken, te laat naar bed gaan.
0: Oh,
1: dat zijn allemaal dingen die beter kunnen. En we leren jou als luisteraar natuurlijk ook graag een beetje beter kennen. Dus waar zou jij mee willen stoppen?
0: Het mag natuurlijk ook gewoon roken zijn. Als jij bent begonnen met stoppen met roken, om het zo te zeggen, dan mag

0: dat ook laten weten.
1: Of misschien nog leuker. Misschien ben je al ergens mee gestopt. Is het je gelukt om te stoppen met drinken of met roken of met wat dan ook? Ja. Laat het even weten via de Rijnmond-app. Die staat voor je open rechtsboven de app ons button. En dan kom je zo bij ons in de studio. En dan ben ik heel benieuwd naar jouw verhaal. Dus waar ben jij ooit mee gestopt? Of waar zou je eigenlijk mee moeten stoppen? Laat het maar weten op de Rijnmond-app. Het is de Stoptober, hè, voor de duidelijkheid. Blast in Music, dit is Sister Sledge voor je.

0: Wat een koortsdroom is het toch, dat einde van de Olivia Rodrigo en de Stupid Song bij Radio Rijnmond. Een hele goedemorgen. En het is Stoptober. Waar zou jij nou heel graag mee willen stoppen in het leven?
1: Ik zou willen stoppen met aan mezelf pulken. En dan vooral die puistjes en die pukkeltjes en die wondjes die je ervan krijgt. Dat moet ik gewoon niet meer doen. En Rini zegt, ja Milou, puistjes knijpen is typisch een vrouwending. Mijn vrouw en dochter doen het ook. Zelf wil ik stoppen met velletjes bijten van mijn vingers. En Brian die zegt, ik ben bijna gestopt met roken. Mede door dat boek waar Peter het over had. En zometeen gaan we ook bellen met de schrijver van het boek, Jan Geurts. Hij zegt, ik ben er bijna, maar ik moet nog even doorzetten.
0: Even doorzetten dan. Nou, heel veel succes, Brian. Ik wil graag stoppen met werken, zegt Danny. En René die zegt, goedemorgen, ik ben gestopt met stoppen.
1: En Ben, een hele goede morgen.
2: Ja, goedemorgen Milou.
1: Waar ben jij mee gestopt?
2: Met mijn wijf.
0: Met je wijf?
2: Ja.
1: Met je relatie?
0: Je relatie is voorbij.
2: Ja.
0: Ach, en wanneer is dat gebeurd?
2: Ja, zaterdag op een bruiloft eigenlijk.
0: Oh, wacht even. Je hebt je relatie beëindigd op een bruiloft?
1: Ben, wat een verhaal.
2: Ja.
0: Dit moet je echt even uitleggen. Vertel, hoe is dat gegaan?
2: Ja, we hadden een bruiloft van de nichtje van mijn partner nog toen zaterdag. En ja, dus er kwamen wel mensen bij ons en die zeiden van, en wanneer gaan jullie trouwen? Ik zei, dat duurt nog wel even. En die van mij kijkt me aan en ze zegt van, ja hè, maar dat gaat wel gebeuren, want we willen ook een huis kopen en alles. En ik kijk ze zo aan, ik zeg, ik koop nog geen fiets met je. Ik zeg, ik weet het niet, ik zeg, dat klopt toch niet helemaal.
1: Maar Ben, dit klinkt niet of het een gezonde relatie was.
2: Het was, ik ben er liever kwijt dan rijk, laat ik het zo zeggen.
1: Maar was je dan niet veel te laat met het uitmaken ook, als je al op een bruiloft zat van iemand?
2: Ja, ik werd uitgenodigd. Ja, gratis biertjes laat ik niet heel snel af. Dus.
0: Ja. Hey, maar Ben, jij woont in België volgens mij. Je bent van oorsprong Rotterdammer, ja. Dat is wel te horen. Ben je nou ook, woon je al samen met haar? Hoe lang had je een relatie met haar?
2: Of 3,5.
0: Nee.
1: Oh, jeetje.
0: En je zegt gewoon tegen haar op een bruiloft, ik zou nog geen fiets met je kopen.
1: Ben.
0: Zo hard.
2: Het was niet nieuw voor haar.
0: Oké, zij wist het wel.
2: Ja. Dus, ja, dan had ik ook zoiets. Nou, volgens mij heb je dan nog niet echt gesnapt dat we toch nog wel ergens aan moeten werken. Dus ja, dan houdt het voor mij ook even op.
0: Ja, ik begrijp het, Ben. En wat was nou het grootste nadeel van die relatie en eigenlijk dus van haar?
2: Goh, dat is een nadeel.
0: Waarom werkt het niet?
2: Ja, heb je een uurtje.
0: Nou ja, als je één ding noemt. Als je één ding noemt.
2: Eén dingetje noemt. Vooral het gebrek aan meeleven. Medeleven.
0: Okay. Oh, oké. Okay.
2: Het was alleen maar haar en haar problemen en al dat soort shit. En de rest, dat was bijzaak.
1: Oh, okay. Hey, maar Ben, ik zou wel eventjes om je heen kijken. Misschien je telefoonnummer veranderen, je adres wijzigen, sloten veranderen.
0: Hoezo?
1: Nou ja, als zij... Ze klinkt boos als Ben zo tegen haar doet.
0: Nee, Ben, ze gaat je toch niet achtervolgen, of wel?
2: Ja, nou ja. Ik zou er niet graag van zijn opkijken, maar ja, we zullen wel zien.
0: Oh ja, nee, inderdaad. Nee, dan moet je wel oppassen, inderdaad. We gaan een vogel naar je toe sturen. Waar zit je op dit moment? In België?
2: Ik zit nou in België, ja. Bij Genk in de buurt.
0: Bij Genk in de buurt.
2: Dan
0: moet hij wel een end vliegen.
1: Maar dat kan niet.
0: Maar dat komt helemaal goed. We sturen een navigatie mee, dan komt hij aangeplant. De vroegste vogel onderweg naar Rotterdam. Ben in België.
1: Heb je hem?
2: Ja, hij komt net binnen vliegen.
0: Kijk, en heeft hij nog wat in zijn snaveltje voor je?
2: Ja, een klein stukje hout, maar ik denk niet dat ik het daarmee ga redden in dat netje van
0: me. Nee, denk het ook niet. Nou, fijne dag en geniet ervan.
2: Dankjewel.
0: En sterkte.

0: Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's bij Radio Rijnmond. Het is inmiddels 4:04.
1: Andere luisteraars moeten trouwens zo hard lachen om het verhaal van Ben. We vroegen, stoptober, waar stop jij mee? Wil je stoppen of ben je gestopt? Nou, Ben vertelde ons dat hij met zijn relatie is gestopt. Gelukkig voor hem, want het was niet zo'n hele leuke relatie.
0: Met mijn wijf, zei hij ook.
1: Ja,
0: met mijn wijf gestopt.
1: Ja, Danny die zegt, ik ben sinds 2001 gestopt met roken. En Aati zegt, ik snoep te veel, dus daar wil ik eigenlijk ook mee stoppen.
0: Nou, allemaal goede dingen om mee te stoppen, inderdaad. Misschien heb je ook wel iets waar je mee gestopt bent of waar je graag mee zou willen stoppen. Laat het dan maar even weten via de Rijnmond-app. Bellen wij zo meteen met Kiara van Rotterdam Food Club over de beste OG-toko's, de original toko's op Zuid en de lekkerste bakjes pleur in de stad. En spoiler, ze geeft ook haar persoonlijke top 3 van eettenten in Rotterdam die niet te missen zijn. Zometeen hier bij Peter Milou.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Bouw samen met Rijnmond Reclame aan je merkennaamsbekendheid. Met ons bereik je meer dan 80% van de inwoners uit de regio. Radio, tv, online of juist crossmediaal. Je adverteert al vanaf 1000 euro. Plan vandaag nog jouw campagne in. Neem contact op met een van onze mediaadviseurs. Samen laten we jouw merk effectief groeien. Kijk op rijnmondreclame.nl. Rijnmond Reclame. Jouw partner voor regionaal succes.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: In de podcast Redders op Zee hoor je de meest bijzondere en aangrijpende reddingsacties van de KNRM. Alsof je erbij bent.
8: Het zijn engelen die komen. Die komen jou redden uit je ellende.
7: Redders op Zee vind je vanaf nu elke dinsdag in alle podcast-apps.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Luister nu naar Redders op Zee in je favoriete podcast-app.
9: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
10: Van meezingers tot danceklassiekers. Op 15 oktober staat Schouder aan Schouder live in RTM Stage Rotterdam Ahoy. Met Gerard Joling, Paul Elfstak, Snap, Johnny Logan, Wim Dalmee en vele anderen. 15 oktober, Schouder aan Schouder live. Score je tickets nu op saslive.nl.
1: Een hele goeiemorgen, 7:01. Je luistert naar Radio Rijnmond.
0: Het is oktober, betekent dat stoptober officieel begonnen is. Heel veel mensen die stoppen dan met roken of met vapen of met andere dingen. Misschien heb je ook wel iets waarvan je zegt, daar wil ik mee stoppen. Misschien kun je een hart onder de riem steken. Laat het dan maar even weten via de Rijnmond-app. Eerst het laatste nieuws, Dave Datema. Goedemorgen.
11: Goedemorgen. De politie is al sinds gisteravond bezig met onderzoek naar de vondst van een dode in de Dordtse Vogelbuurt. Het lichaam werd gisteravond rond 8:30 aangetroffen in een huis aan de Pluvierstraat. Er kan niet met zekerheid vastgesteld worden of er sprake is van natuurlijk overlijden of van een misdrijf. Waarschijnlijk komt daar vandaag in de loop van de dag meer helderheid over. Er zijn, voor zover bekend, geen aanhoudingen verricht. De politie heeft dit weekend in Hellevoetsluis iemand opgepakt die bijna 100 zakjes met drugs bij zich had. Volgens de politie stond de man bekend als dealer. Ze zagen hem rijden en gingen er daarom achteraan. Maar nog voordat ze een stopteken konden geven, was de man al uit de wagen gesprongen en ging die er te voet vandoor in de vesting van Hellevoetsluis. Korte tijd later werd hij achterhaald. De man had onderweg een tas laten vallen. Daar zaten kleine zakjes met drugs in. In Brazilië is een tweede ronde nodig om een winnaar aan te wijzen van de presidentsverkiezingen. De rechtsradicale Flavio Bolsonaro kreeg met 47% de meeste stemmen, maar dus geen absolute meerderheid. Zittend president Lula werd tweede met 45%. De linkse Lula staat voor een progressieve en sociale agenda en het beschermen van het Amazone-regenwoud en noemt de uitkomst onverwacht. Bolsonaro is radicaal rechts en heeft een conservatieve agenda. Een van de dingen die hij wil doen als hij president is, is amnestie verlenen aan zijn vader Jair. Die zit een gevangenisstraf uit voor het leiden van een coup-poging. Het Nederlands elftal heeft ook de tweede wedstrijd tegen Servië in de Nations League nipt gewonnen. In Eindhoven werd het 2-1. Nederland gaat nu wel aan de leiding in de groep. Aanvoerder Virgil van Dijk speelde zijn 100ste interland. Teun Koopmeijers maakte de 1-0 uit de vrije trap. Servië kwam daarna gelijk, maar Schiedammer Joshua Zirkzee maakte de winnende goal. Oranje heeft nu 8 punten uit 4 wedstrijden. Net zoveel als Griekenland, dat met 0-0 gelijk speelde bij Duitsland. Maar het doelsaldo van Oranje is beter. Het weer. De dag begint bewolkt, maar al snel komt de zon tevoorschijn. Het blijft droog en het wordt 21 graden. Vanavond is het helder. Morgen begint mogelijk met mist. Daarna af en toe zon en vrijwel droog. In de middag wordt het zo'n 21 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Krijg van mij de 4 langste files bij ons in de regio op dit moment. Met de langste op de A15, Gorkum richting Rotterdam. Tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 4 kilometer heb je iets meer dan een half uur vertraging op dit moment. Dan de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen knooppunt Rozenburg en de Zuurhofbrug. 10 kilometer, 18 minuten vertraging. Een kleine file op de A27, Breda richting Gorkum. Tussen Geertruidenberg en Nieuwerijk. 4 kilometer, 5 minuten. En dan tot slot ook een kleine file op de A27, Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwerijk en industriegebied Avelingen. 4 kilometer en daar doe je 3 minuten over.
0: En zometeen in de file lekker meezingen met Abba, jongens.
3: Jouw recept voor een goede start van de dag.

0: eruit.
1: Met Peter en Milou.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Rijnmond gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 93.4 FM op. Dat is jouw frequentie van Radio Rijnmond. Denk vooruit.
4: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
5: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
5: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
7: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
13: Echt waar, joh?
12: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
14: Dit is Radio Rijnmond.
1: Eruit! Met Peter en Milou.
14: Radio met een grote R.

0: Depeche Mode. Enjoy the silence bij Radio Rijnmond. Van harte welkom op deze heerlijke nieuwe dag.
1: Je week is goed begonnen bij ons, hoor.
0: En we gaan hem heel gezellig maken voor je vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Na het ochtendgrijs flink wat zon en droog. Middagtemperatuur 21 graden.
1: En de langste file die vind je bij de Zuurhofbrug op de A15 bij de Thomassen Tunnel en de Zuurhofbrug dus. En daar doe je 19 minuten langer over.
0: Het Nederlands elftal heeft gisteren moeizame zegen geboekt op Servië in de Nations League. Het elftal van Xavi Hernandez won met 2-1. De bondscoach die blikt dan ook met een goed gevoel terug op zijn eerste interlandperiode.
2: Well, I'm satisfied, of course. I'm happy because, you know, now we know the players. We know that the quality of, in terms of human being, they are amazing, amazing. They suffer, they run. The attitude was top. And that's why we got 8 points. We need to attack better, to defend better. But it's a nice beginning.
0: Heerlijk, dat Spaanse Engels. Hij zegt dus eigenlijk dat hij tevreden is en de spelers strijdlustig zijn. Maar hij vindt wel dat ze beter moeten worden in aanval en verdedigen. Maar het begin is er, zegt hij.
1: En in Frankrijk blijven vandaag zo'n 500 scholen dicht of gaan beperkt open vanwege onrust richting scholierenprotesten. Nou, sinds vorige week wordt verspreid door het land geprotesteerd tegen problemen in het onderwijs, waarbij bij sommige demonstraties tot geweld kwam.
0: En boze Rotterdammers die willen het stadsbestuur voor de rechter slepen vanwege de uitbreiding van betaald parkeren. Een actiegroep die heeft nu geld ingezameld om dat te bekostigen. Er is al 10.000 ingezameld, dat is het streefbedrag geweest. Maar ze gaan nu door tot de 15.000. Ja, om het mogelijk te maken om juridisch te procederen, dus tegen de gemeente. Nou heb ik gisteren even die initiatiefnemer gebeld, Auke, wijkraadslid te zijn. Maar hij wil nog niks zeggen. Hij zegt, ja, we hebben nu dat geld ingezameld, maar we weten eigenlijk nog niet wat we ermee moeten. Dus we weten ook nog niet hoe juridisch sterk we staan bijvoorbeeld. Dus hij durft het nog niet aan om op de radio iets te zeggen daarover.
1: En waar hou je nou de lekkerste en meest authentieke maaltijd van Rotterdam? Nou, zometeen verklapt Kiara dat voor Rotterdam Food Club. En ze geeft gelijk een persoonlijke top 3.
0: En, over top 3 gesproken. Heerlijke muziek onderweg. ABBA, Robbie Williams, maar eerst Taylor

0: Robbie Williams en Come On Down bij Radio Rijnmond. Het is inmiddels alweer 19 minuten over 7. Wat gaat de tijd toch snel als je het gezellig hebt met elkaar?
1: Nou, weet je wanneer de tijd ook snel gaat? Als je loopt te scrollen door Instagram of TikTok. Ja, daar maak ik me ook al eens schuldig aan. Heerlijk.
0: Zeker.
1: Vind ik dat.
0: Daar moet je mee stoppen misschien.
1: Nee, daar wil ik niet mee stoppen. Daar wil ik niet mee stoppen. Want ik kwam zo'n leuk account er tegen. Een heerlijk Rotterdams account was het van Kiara en Bob. Rotterdam Food Club. En dan denk je, oké, nou, wat maakt het nou zo leuk dan? Nou, het is gewoon lekker Rotterdams, authentiek. Het gaat over eten. Dat vind ik al heel leuk. En het is niet zo hipper. Pip. Dus het zijn niet van die gelikte foto's van pornstar martinis en weet ik veel wat voor sushi er op die foto's staat. Maar gewoon de lekkere plekken waar je moet zijn bij ons in Rotterdam. En Kiara, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Rotterdam Food Club, hoe is dat ontstaan?
2: Nou ja, je hebt eigenlijk al een beetje in het kort mijn verhaal verteld. Maar ik doe het dus samen met Bob. En ja, wij ergerden ons eigenlijk echt mateloos aan al die, ja, een beetje lullig gezegd, aan die hotspot wijfies. Want alles is tegenwoordig perfect en goed en esthetisch. Maar ja, weet je, we zijn gewoon in Rotterdam en hier is het gewoon alles behalve perfect. Dus Bob's idee was eigenlijk om daar wat mee te gaan doen. Maar hij wilde niet voor de camera. En ik vond het juist wel weer heel erg leuk om voor de camera te staan. En samen vinden we het dus heel erg leuk om Rotterdamse restaurants te ontdekken. Dus ja, 1 en 1 weer 2.
1: Nou, precies. En in jullie bio op jullie social staat ook geen hype, alleen smaak. Hoe pik jij en Bob de echte Rotterdamse parels uit als het geen hippe tentjes mogen zijn?
2: Nou, wij wandelen en fietsen best veel, gewoon wekelijks door Rotterdam. En we doen altijd eventjes een nieuwe wijk of een nieuw straatje waar we nog nooit geweest zijn. Of wel eens geweest zijn met de auto, maar dat je niet echt even de tijd neemt om te kijken wat er nou allemaal is. En eigenlijk maken wij nooit iets van een planning of zo waar we naartoe gaan. En als we iets zien waarvan we denken, oh, nou, dat ziet er wel leuk uit. Dan gaan we gewoon zitten, gaan we wat eten en gaan we wat drinken. En dan denken we, nou, dit past eigenlijk best wel goed bij de foodclub.
0: Wat leuk zeg. En jullie worden niet gesponsord, hè, stiekem?
2: Nee, we worden niet gesponsord.
0: Oké. En jullie maken nu een miniserie over de OG toko's op Zuid. De original toko's op Zuid. En de lekkerste bakkies pleur van de stad. Wat maakt die authentieke buurtzaken nou zo bijzonder vergeleken met die nieuwkomers in het centrum bijvoorbeeld? Waar ik ook soms wel stiekem van hou.
2: Nou, ik denk dat het bijna, ja, hoe moet ik dat zeggen? Als iets bijna al nostalgisch voelt, vind ik het al bijna authentiek Rotterdams. Omdat je heel weinig van die plekjes hebt waar waar er een vrouwtje naar je toe komt en die zegt, zo wijfie, heb je zin in een bakje koffie of een bakje pleur?
0: Ja, precies.
2: Ja, dat is gewoon nog heel weinig in Rotterdam.
0: Oh, ben je al in het eethuisje van Delfshaven geweest? Daar was ik van de week toevallig.
2: Ja, daar zijn we geweest en het is waanzinnig.
0: Bea en Martin, hè? Meteen een knuffel bij binnenkomst. Ja, dat is geweldig.
2: Waanzinnige mensen.
0: Ja. Nee, heel goed. We willen natuurlijk wel een beetje hongerig de ochtend in natuurlijk. En we hebben honger naar een top 3. Dus kom maar op met die top 3 van eetenten in Rotterdam, waar we na de uitzending meteen naartoe moeten volgen. Jou.
2: Nou, als je dan toch goed gelijk je dag wil starten, dan ga je gelijk een broodje dadelijk halen bij Croissanterie de Snoor. Die heeft echt waanzinnige vers belegde broodjes. Als je dan denkt, nou, vanavond heb ik misschien ook wel zin in wat lekkers. Hij is niet open, maar ik ga hem toch benoemen. Ophalen in Delfshaven.
0: Van mijn grote vriend Albert.
2: Indisch eten.
0: Ja, huisgemaakt Indisch eten. Fantastisch. Een heel klein plekje. Waar net genoeg ruimte is voor één stel om te gaan eten.
2: Precies.
0: En voor de rest moet je het gewoon afhalen, inderdaad. Fantastisch.
1: Precies. En die derde.
2: Ja, een derde vind ik dan toch, daar ga ik toch een beetje op drinken zitten in plaats van eten. Want Harry van Harry's, die komt altijd met iets van eten aan, terwijl hij helemaal geen eten verkoopt. Hij verkoopt wijn. Maar het is een hele leuke, gezellige tent. En als je de licht tipsy wil worden, dan kan dat. Als je hartstikke dronken wil worden, kan ook. Maar als je gewoon een leuke avond wil beleven met Harry, kan dat ook.
0: Wat leuk. Dus, en Harry's, waar zit dat?
2: Op de Hoogstraat.
0: Op de Hoogstraat. En heb je daar ook wel een beetje tent omheen? Dat als Harry een keer dicht is, dat je ergens anders naartoe kan?
2: Nou, dan ga je naar zijn buurman. Dat heet Tim bij Harry's. En,
0: geweldig.
2: Ja, Tim is een waanzinnige kok. Daar ga ik ook echt zo vaak heen samen met Bob. Want Tim kan echt waanzinnig koken.
1: Mag ik een keertje third wheelen? Ik wil zo graag een keer met jou en Bob uiteten. Lijkt me heel gezellig.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Kiara, dankjewel hè.
2: Jij bedankt.
0: Oké, wil je meer leuke eten- en drinktips? Ga dan naar hun Insta en TikTok Rotterdam Food Club. Dit is Radio Rijnmond met ABBA, Mamma Mia.

0: staat ook op het album Ed Aldus Favorieten natuurlijk. ABBA en Mamma Mia bij Radio Rijnmond.
1: En zometeen is het tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En ik krijg je van Dave Datema.
2: Ja, in de Verenigde Staten is dit weekend een heel bijzonder dier ontdekt. Maar is het nou één dier of zijn het er twee? Nou ja, meer zometeen.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Klachten door de verkeerde zithouding? Bij Voorbroodmeubelen in Zevenhuizen ontdekt u de beste relax- en stouwopstoelen. In elke stijl en speciaal op maat gemaakt. Test het zelf in onze 6000 vierkante meter showroom. Of op voorbroodmeubelen.nl.
5: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
4: Wonen, slapen en relaxen. In alle stijlen. Voorbroodmeubelen.nl.
5: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
6: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
7: Of het nu wandelen, klussen of sporten is. Soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Vrijdag 9 oktober in Ahoy Rotterdam. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
7: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
10: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niets lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 010 307 4015. Of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
11: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
10: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 010 307 4015.
12: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
13: WOMO Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom lekker hangen bij het gratis bankhangconcert. Alleen dit weekend, want live muziek beleef je nog beter als je lekker zit. Maar dansen mag ook. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
1: Het is 7:30, een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond. En je krijgt van mij de vier langste files op dit moment bij ons in de regio. Te beginnen met de A15, Gorkum richting Rotterdam, tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 6 kilometer, een klein half uur vertraging heb je daar. Ook file op de A15 Rotterdam richting Europoort, tussen afrit Brielen en de Zuurhofbrug. 6 kilometer, doe je nu iets langer dan een kwartier over. Dan nog een file op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen Vlaardingen-West en Rotterdam-Delfshaven. 6 kilometer, ook daar 10 minuten vertraging. En dan nog een file op de N210, Schoonhoven richting Rotterdam, tussen Krimpen aan de IJssel en de aansluiting met de N219. 2 kilometer, en doe je iets langer dan een kwartier over.
0: En dan gaan we naar het weerbericht met Ed Aldus. Goedemorgen Ed, is de mist al een beetje opgetrokken deze ochtend?
14: Nee, nog niet. Op dit moment komt er nog her en der mist vol voor, met name in de polders. Hè, hier en daar is zelfs een zicht maar zo rond 50 meter. Dan praat je zelfs over zeer dichte mist. Ja, wat overblijft vandaag is een mooie dag, want na het verdwijnen van het ochtendgrijs krijgen we veel zonneschijn, overal droog. Op dit moment varieert die temperatuur nogal. Het is 14 graden aan zee, 7 graden landinwaarts. Nou, vanmiddag wordt het weer knap warm voor de tijd van het jaar. We krijgen temperaturen van zo'n 20 of 21 graden en dat bij een iets aantrekkende wind uit het zuidwesten. Die wordt meest matig van kracht. Ja, en morgen kan de dag opnieuw beginnen met mist. Daarna slechts af en toe zon, dus zeker niet meer zoveel zon als vandaag. Er zou een drupje motregen kunnen vallen, maar blijft vrijwel droog morgen. En dat bij een temperatuur weer oplopend naar 21 graden. Dat kan allemaal niet op. En morgen waait het nauwelijks. Ja, en woensdag ook weer eerst mist. Dan soms nog een beetje zon. En dan vooral aan het eind van de dag, ik denk in de avond, dan gaat het van het westen uit regenen. Het kan woensdag nog 19 graden worden. Daarna volgt de grote omslag.
0: Dankjewel, Ed. Aldus hoorde je met het weerbericht. Zometeen nog Dolly Parton en Bryan Adams. Maar eerst de hoofdpunten van het nieuws met Dave Datema.
15: In de vesting van Hellevoetsluis is dit weekend een man opgepakt met bijna 100 zakjes drugs bij zich. Hij stond bekend als dealer en de politie zag hem rijden. Hij sprong uit de auto, ging er te voet vandoor. Agenten hebben hem weten op te pakken. Tijdens de achtervolging gooide hij een tas weg. Daar zat drugs in. Een bijzondere avond voor Oranje aanvoerder Virgil van Dijk gisteravond. Nederland won met 2-1 van Servië in de Nations League. En het was Van Dijk's 100ste wedstrijd voor het Nederlands elftal. Daarmee komt hij in een rijtje met grote voetballers. Ja, Van Dijk kan het zich nauwelijks nog voorstellen.
16: Ik ben trots. Het is een mooie mijlpaal. Het is iets wat ik nooit heb durven dromen. Omdat het voelde gewoon veel te ver weg. Om het ook maar in mijn hoofd, te laten toen ik jong was.
15: Nou, Wesley Sneijder is nog altijd record international. Die heeft 134 interlands op zijn naam staan. Of Van Dijk dat aantal haalt, durft hij niet te zeggen. Maar hij is inmiddels 35.
0: 36 dacht ik zelfs.
15: Ja. Nou ja, ja, goed. Dat aantal is 134 wel heel veel. Dierenliefhebbers hebben een zeldzame tweekoppige schildpad ontdekt in de Verenigde Staten. Het dier is tegen alle verwachtingen in kerngezond, schrijft nu.nl. Het gaat om diamantrugschildpad. En het heeft bicefalie. Een stoornis waarbij de celdeling niet goed verloopt, waardoor het dier meestal niet levensvatbaar is. Maar deze schildpad heeft dus twee hoofden en is helemaal gezond. Nou, hoe gaat dat nou? Nou, de koppen functioneren onafhankelijk van elkaar, maar delen dus wel één lichaam. Je ziet dus zo'n schild en er komen twee kopjes naar buiten. Het hele beestje weegt net 6 gram, is dus heel erg klein. Het gebeurt de laatste tijd wel vaker dat soort rare beestjes met twee hoofden worden gevonden. Nou, bicefalie kan meerdere oorzaken hebben, schrijft nu.nl. De lange levensduur van schildpadden, beperkte verscheidenheid aan genen vanwege de beschermde status, die spelen bijvoorbeeld een rol. Maar ook de temperatuur van nestplaatsen kunnen van invloed zijn. Voor de Nederlandse kust werd ooit wel eens een keer een bruinvis gevonden met twee hoofden. En op het Turks strand spoelde ooit wel eens een keer een tweekoppige dolfijn aan.
0: Ja, dit is toch gewoon een Siamese tweeling eigenlijk?
15: Ja, feiten wel, ja.
0: Ja, precies. Een Siamese schildpad.
15: Nou, wel
0: bijzonder. Ja. Virgil van Dijk is trouwens 35, toen we even opgezocht. Dus hij had gelijk.
17: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met zometeen de puzzel. Maar eerst Bryan Adams, Summer of 69.

0: Bryan Adams en de Summer of 69 bij Radio Rijnmond.
1: Oh, wat krijgen we trouwens een mooie foto. Zegt van Dominique uit Heerjansdam. En die stuurt een hele mistige polder met een hele mooie roze zonsopgang.
0: Ja, uit Heerjansdam inderdaad. Dominique, dankjewel voor de foto.
2: De Peter en Milou puzzel.
0: Yes, je kunt weer meedoen met de Peter en Milou puzzel. Puzzel is natuurlijk super populair. De puzzelboekjes die vliegen de toonbank over. En wij hebben er eentje, nou die is zo speciaal.
1: Nou zeker, wij hebben het enige echte Peter en Milou puzzelboekje. En die kan je winnen als je zometeen de opgave juist weet te raden. En er staat van alles in, een sudoku, kruiswoordpuzzels, Zweedse puzzels, voor ieder wat wils.
0: Gisteren was het natuurlijk dierendag en daarom hebben we vandaag alsnog een dierenpuzzel. Een dierenpuzzel. Er zitten vier dieren verstopt in de vier liedjes die je zo meteen hoort. Dus ook al zit je in de auto, moet je even goed opletten. Weet jij de meeste dieren te ontdekken en te sturen naar de Rijnmond-app? Dan ding je dus mee naar dat Peter en Milou puzzelboek. Herken de vier dieren in de titels van de liedjes die nu voorbij komen.

0: wat is hier spannend zeg. Ja, er zaten dus vier dieren verstopt in de liedjes die je net hoorde, in de titels. En die laatste was natuurlijk een beetje een strikvraag. Ja, het is best wel moeilijk, ik kan me voorstellen. Zullen we nog één keer doen?
1: Nog één keertje.
0: Ja, nog één keertje even laten horen. Dus ik zou zeggen, pak even een notitieblok bij of je telefoon of iets dergelijks om het bij te houden. Maar je hoort dus, in het Engels hoor je de vier dieren voorbij komen. En degene die de meeste dieren heeft, die heb gewonnen.

0: De Dolly Parton 9 to 5 bij Radio Rijnmond. Eerder dit jaar kwam ze helaas te overlijden. Zometeen zetten we nog leerkracht in het zonnetje, want het is vandaag de dag van de leraar. Maar we gaan eerst even naar Nathalie Montfort uit Ommoord. Een hele goede morgen, Nathalie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik hoorde je even niet. Ja. Ik ben blij dat je er bent, want nu hoor ik je wel. Jij ergert je mateloos aan het betaald parkeren. Jullie gaan ook een rechtszaak aanspannen. Daar komen we zo meteen over te spreken. Maar jij woont in Ommoord. Wanneer wordt daar het betaald parkeren ingevoerd?
1: 1 april.
2: Maak je een grapje?
0: Nee, is geen grap.
1: Nou ja, officieel weten we nog van niks, want er is nog heel veel vaag. Maar als ik zo tel, 1 december in Nesterlanden, 2 maanden later in Zevenkamp. Ja, dan 2 maanden later, 1 april, zijn wij aan de beurt. En een week later ben ik jarig, dus nou, het bezoek kan gelijk gaan betalen voor me.
2: Ja, ik wou zeggen, ja.
0: Ja, en over nog in 2 maanden zou het betaald parkeren in Rotterdam uitgebreid moeten worden. Hè? Vanaf 1 december dan in ieder geval beginnen we in Nesterlanden, je zei het al. Er is een rechtszaak aangespannen om dat te voorkomen. En Nathalie, jij bent een van de initiatiefnemers. Waarom denken jullie dat je hard kan maken om dit tegen te houden?
1: Omdat het een besluit is wat gewoon niet echt onderbouwd is. Een onderzoek naar parkeerdruk gaan ze nog doen. Maar dat is toch heel erg raar als je nu eerst roept, er is parkeerdruk, dus gaan we dit invoeren. Maar er is helemaal geen parkeerdruk. En dat hebben ze aan de ene kant ook alweer toegegeven, dat het vooral met geld te doen was. Maar volgens een besluit uit 2013 van het Haagse gerechtshof zou dat helemaal niet mogen.
0: Nee, precies.
2: Ja. Wat betekent dat voor al die oudere mensen die ook vooral in Ommoord wonen?
1: Ja, dat is echt heel verschrikkelijk. En daar ben ik in eerste instantie voor opgekomen. Want het gaat niet echt om mij persoonlijk. Maar kijk, ik doe heel veel op de fiets. En dat gaat niet prima. Maar ik sprak ook mensen van 85. Die kunnen gewoon niet meer fietsen. En ja, ga dan maar eens je boodschappen doen. Je woont nog zelfstandig. Want ja, er zijn natuurlijk geen bejaardenhuizen meer. En je woont daar fijn en prettig. En nu kan je voor elk wisselwasje gaan betalen. En dat gaat echt oplopen. En ik denk dat heel veel mensen dat gewoon niet beseffen. Nee. Die denken, oh nou ja, goed. Dat is een parkeervergunning. Maar het gaat om veel meer. Het gaat ook om, stel je hebt een verkering in Brabant of zo, en die komt een weekendje. Nou, je kan €72 bijvoorbeeld.
0: Ja, een dure relatie wordt dat inderdaad.
1: Nou ja, dat.
0: Hey, en Nathalie, jullie hebben €10.000 ingezameld. Wie zijn die gullegevers geweest?
1: Ja, echt heel veel Rotterdammers. Het ging heel snel. Het is vrijdagmiddag rond lunchtijd online gezet. We hebben het gedeeld in de app. En we moesten eerst €1.000 bij elkaar. Nou, dat was echt binnen een uur. En toen ging het heel snel. Gisteren bereikten we 10.000. We zitten nu op €11.448.
0: Zo.
1: We willen nu naar 15.000. En dat is zodat we echt ruim budget hebben om een goede jurist in te huren. Om eerst goed onderzoek te doen. Er is nog geen advocaat bekend. We willen ook onderzoeken of een eventuele advocaat, dat die geen band heeft met de gemeente Rotterdam. Dat die daar niet zaken voor heeft gedaan. Moet echt heel onafhankelijk worden.
0: Dankjewel. Nathalie Montfort uit Ommoord. Ik wens je succes met deze procedure tegen de gemeente. En heel veel succes met het vooronderzoek, hè?
1: Ja, dankjewel. Oké.

0: laatst zijn ze in de Rotterdamse Ahoy. En dan hoor je ongetwijfeld dit nummer ook van Direct. My Friend hoorde je. Het is inmiddels 8:10. Marjolein, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Wij willen jou even in het zonnetje zetten, want het is een bijzondere dag vandaag. Het is de dag van de leraar. En ja. Nu blijkt ook nog eens uit nieuw onderzoek dat Nederland relatief succesvol is in het aanpakken van het lerarentekort via zij-instromers. En Marjolein, alsof de duivel ermee speelt, jij bent zo'n zij-instromer, hè?
1: Zo is dat, ja.
0: Je bent 47 en je bent in 2018 begonnen in het zij-instromertraject van de Montessori-school in Kralingen. Ja. Wat is nou een zij-instromer precies en hoe ziet het traject eruit in het kort?
1: Ja, de toelatingseisen kunnen iets verschillen. Maar over het algemeen is een zij-instromer iemand die minimaal een hbo-opleiding heeft afgerond. Die al de nodige ervaring of werkervaring heeft. En die de overstap wil maken naar het basisonderwijs. Natuurlijk met als doel om leerkracht te worden. En in plaats van de volledige 4-jarige pabo te volgen, kun je via een verkort praktijkgericht traject je proefles halen. Dus, terwijl je dus nog voor de klas staat.
2: Dus dan begin je gelijk met voor de klas staan. Verdien je dan ook gelijk zoveel als je als een juf of meester?
1: Nou, dat zal wisselen per school. Maar je verdient in ieder geval, je krijgt zeker salaris, ja.
0: Maar je krijgt salaris, maar het is wel iets minder, geloof ik, heb ik begrepen.
1: Zeker, je moet eerst beginnen en jezelf gaan laten zien of je het echt leuk vindt, of je doorzet en je talenten ontwikkelen en ontplooien.
0: Hey, en wat is er zo leuk aan leraar zijn?
1: Ja, iedere dag voor de klas met een groep aan de slag, een groep leerlingen, kinderen aan de slag die allemaal andere behoeftes, andere uitdagingen hebben. En ervoor zorgen dat zij allemaal zich ontwikkelen en zich op zijn gemak voelen in de klas. Ja.
2: Wat zou jij tegen al die mensen willen zeggen die misschien net zoals jij ook in de HR zaten of een andere baan hebben? Waarom zou je als zij-instromer het onderwijs in moeten?
1: Het is... voor mij geldt, op een gegeven moment was ik toe aan een nieuwe uitdaging. En dan moet je ontdekken wat je dan precies zoekt. In mijn geval was dat niet zo lastig, omdat ik het onderwijs altijd wel op mijn interesselijstje had. Ik heb de tijd genomen om me goed te oriënteren en veel met mensen uit het vak te praten. Open dagen af te gaan. En toen had ik een heel goed beeld van de opleiding. En heb ik uiteindelijk de sprong gewaagd. En ben ik daar nog iedere dag... heel blij omdat ik de stap heb durven zetten.
0: Dankjewel, wat een mooi en inspirerend verhaal. Marjolein Otte, de leraar van de dag die we in het zonnetje zetten vandaag. Want het is dus de dag van de leraar. Dankjewel voor je tijd.
1: Graag gedaan.
0: Dag Marjolein. Marjolein Otte hoorde je dus op de dag van de leraar. Zij is zij-instromer. En ze is dolgelukkig zo te horen. Dit zijn de Traveling Wheels.

0: keer die quizopgave doen, hoor. Die moeilijke quizopgave, de Peter en Milou puzzelpuzzel.
1: De Peter en Milou puzzel.
2: Puzzel.
1: De Peter en Milou puzzelpuzzel.
0: Ja, we hebben dus vier dieren verstopt, omdat het gisteren dierendag was, in de liedjes die je voorbij hoort komen, in de titels van de liedjes. En de vraag is, welke dieren kan jij ontdekken? Dus hou er even een klapblokje bij op je telefoon, of gewoon een fysiek klapblok met een pennetje. En hou de dieren bij. We zoeken dus vier dieren in totaal.

0: deze is instrumentaal. Dus het is een klein beetje een instinker natuurlijk. Het is afkomstig van Survivor. Nou, dan weet je misschien wel welke plaat het is. En welk dier erbij hoort. Als je het weet, laat het maar weten. De Rijnmond-app staat dus voor je open. En je maakt dan kans op dat enige, echte, unieke Peter en Milou puzzelboek.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
5: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven, van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/jointheclub.
6: Voordeelhuisjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%.
7: Hey joh, je auto kan er toch niet zo bijrijden, hè?

0: Niet lullen, gewoon wassen.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
2: Voordeeluitjes.nl.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
9: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
10: Het is 8 uur, je luistert naar Radio Rijnmond. Je bent er weer bij, hoor.
11: Met zometeen heerlijke muziek van Zoe Levi, Snelle en Beyoncé voor je.
10: Maar eerst het laatste nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
12: Goedemorgen. De politie is al sinds gisteravond bezig met het onderzoek naar de vondst van een dode in de Dordtse Vogelbuurt. Het lichaam werd gisteravond rond 8:30 aangetroffen in een huis aan de Pluvierstraat. En er kan niet met zekerheid gezegd worden of er sprake is van natuurlijk overlijden of niet. Waarschijnlijk komt er vandaag in de loop van de dag meer helderheid over. Er zijn, voor zover bekend, ook nog geen aanhoudingen verricht. China heeft een te machtige positie in de Rotterdamse haven. Niet alleen komen veel spullen uit het Aziatische land, ook zijn Rotterdamse terminals voor 60% in Chinese handen. Dat zegt haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit bij zijn afscheid. Als voorbeeld noemt Kuipers dat China hier 40% van de elektronische onderdelen levert. Als het land niet kan of wil leveren, hebben we hier in Europa een probleem. Zo'n 60% van de terminals heeft de Chinese eigenaar, bijvoorbeeld via Hutchinson uit Hongkong. Het Chinese staatsbedrijf Costco heeft veel aandelen in de Euromax-terminal en afvalverwerker AVR is ook in Chinese handen. De totale studieschuld in ons land is afgenomen. Het bedrag ligt nu op 28 miljard euro, bijna 1 miljard minder dan vorig jaar. Sinds de basisbeurs werd ingevoerd, hebben minder studenten een lening aangevraagd. Per student is de studieschuld wel iets gestegen, die ligt nu rond de 18.000 euro. Er zijn 144.000 studenten in ons land en oud-studenten die een studieschuld hebben van meer dan 50.000 euro. En bijna 5.000 mensen moeten zelfs meer dan een ton terugbetalen. En het is een speciale dag voor Horeca Nederland, want vandaag worden de Michelinsterren uitgedeeld. Onze regio telt 10 restaurants met een Michelinster. De meeste zitten in Rotterdam. Er zitten bijvoorbeeld 3 restaurants bij met 2 sterren. Fred, FG en Parkheuvel. Daarnaast heb je in onze regio ook nog 7 1-sterrenrestaurants. 4 in Rotterdam. In Capelle heb je nog Dimmen en Perceel. En in Noordeloos heb je Giese Wildeman. Dan nog het weer. De dag begint bewolkt, maar al snel komt de zon tevoorschijn. Het blijft droog en het wordt 21 graden. Vanavond is het helder. Morgen begint dan mogelijk het mist. Daarna af en toe zon, vrijwel droog en 21 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
11: Dankjewel Dave. Krijg de 4 langste files bij ons in de regio te horen van mij. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en knooppunt Ridderkerk. 25 kilometer, daar doe je meer dan een half uur over. Dan ook de A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam Feyenoord. 7 kilometer, 9 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk en de linker rijstrook is daar dicht. Dan nog een file op de A27 Breda richting Gorkum tussen Oosterhout en industriegebied Avelingen. 15 kilometer, ook daar een klein half uurtje vertraging. En tot slot een file op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam tussen knooppunt Sabina en afrit Numansdorp. 8 kilometer en daar doe je 21 minuten langer over.
10: En zometeen onder andere deze van de CCR, de Creedence Clearwater Revival.
13: Jouw recept voor een goede start van de dag.

0: uit.
1: Met Peter en Milou.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: In de podcast Redders op Zee hoor je de meest bijzondere en aangrijpende reddingsacties van de KNRM. Alsof je erbij bent.
4: Het zijn engelen die komen. Die komen jou redden uit je ellende.
3: Redders op Zee vind je vanaf nu elke dinsdag in alle podcast-apps.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
3: Luister nu naar Redders op Zee in je favoriete podcast-app.
6: Wilt u ook een luxe schuifdeur of inloopkast voor de beste prijs? In oktober, november en december met gratis montage. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardijen Rotterdam.
7: Bakfiets kopen, leasen of financieren? Na je proefrit gelijk meenemen of gratis laten bezorgen? Dat kan bij Megabike in Rotterdam. Bakfietsen van vele aanmerken zoals Urban Arrow. Megabike vind je aan het Oostplein in Rotterdam.
8: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
9: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
11: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
12: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
13: En als je huur verandert?
12: Pas het zelf aan.
14: En als je gaat samenwonen?
12: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Eruit! Met Peter en Milou.

0: Beyoncé en Single Ladies bij Radio Rijnmond. Het is 10 minuten over 8. Welkom op deze heerlijke nieuwe dag.
1: Het is maandag, je week is goed begonnen bij ons.
0: Thank God, it's Monday. Na het ochtendgrijs, flinke mist, komt er gelukkig ook weer zonneschijn. Het wordt droog, middagtemperatuur 21 graden.
1: En de langste file in onze regio, die vind je op de A27 richting Gorkum, tussen knooppunt Hooipolder en Industriegebied Avelingen. Dan heb je een klein half uur vertraging.
0: Nederland elftal heeft gisteren een moeizame zege geboekt op Servië in de Nations League. Het elftal won met 2-1 dankzij de goal van Schiedammer Joshua Zirkzee.
2: Oh, snel onder controle, Zegiel. Somerville, Dumfries, dat ziet er goed uit. En bij de tweede paal kan de bal nog worden teruggelegd. En is het 2-1 na een lange geduldige aanval van Oranje. Nieuwe voorsprong voor Oranje.
0: Ja, daardoor is Oranje nu met 8 punten koploper. Met gelijk aantal punten met Griekenland in de Nations League.
1: En in Frankrijk blijven vandaag zo'n 500 scholen dicht of gaan beperkt open vanwege onrust rond scholierenprotesten.
0: En pretparkeigenaar Wim Beelen die staat morgen tegenover het Rotterdamse pro-raadslid Kevin van Eikeren in de rechtbank voor een kort geding. Beelen beschuldigt van Eikeren namelijk van smaad en is van plan miljoenen te eisen van het gemeenteraadslid. Miljoenen die hij niet heeft. Oei. Natuurlijk. Hoe gaat hij dat aanpakken?
1: En we gaan zo bellen met Paul de Leeuw, want de première van zijn nieuwe voorstelling komt eraan en die is uiteraard in zijn Rotterdam.
0: De eerste Rotterdammer Zoe Lievij voor je.
3: Als

0: Puzzel?
1: Puzzel.
2: De Peter en Milou Puzzel. Puzzel.
3: En Rob uit Strijen, een hele goede morgen. Wat ben je aan het doen?
4: Goedemorgen. Ik heb net mijn kleinzoon opgehaald. En is het traditie dat we bij de Lidl even een frikandelbroodje halen voor hem. Dus
3: wat lekker.
4: Uit de winkel.
5: Frikandelbroodje om 8:00 ochtends?
4: Hij wel. Er ligt zelfs twee.
5: Ja, dat begrijp ik.
3: En is maandag jullie vaste oppasdag op kleinzoon Ryan?
4: Nee, dat ligt eraan wat mijn grootste mijn dochter heeft. En ja, die zit dan in de opleiding voor verpleegster ook.
5: Leuk.
4: Ja, en hij kan nog niet naar school. Ook virtueel de leeftijd met allerlei situaties geweest waar hij maar 2 uur per week naar school kan.
5: Oh ja, ja, ja. Ja.
4: En dan zijn de opa en oma zich vrijwillig aangemeld om op te passen.
3: Wat gezellig.
5: En hoe is het om opa en oma te zijn?
4: Ja, geweldig. Het is gewoon, het is niet de eerste, hij is de 6e in de rij nu, maar
5: zo.
4: Het is gewoon, hij is ook helemaal happy op de achtergrond.
5: Wat ontzettend leuk zeg, nou daar word je toch blij van. En Radio Rijm op de achtergrond en dan hoor je die puzzel voorbij komen. Zal ik hem nog 1 keer laten horen?
4: Is prima.
5: Ja, dan kan je nog 1 keer kun je even concentreren op wat er nou allemaal voor dieren voorbij kwamen. Want de vraag was dus, omdat het gisteren Dierendag was, welke 4 dieren herken je in de volgende 4 liedjes?
4: Ja.

0: dit is een beetje een strikvraag natuurlijk, want dit is alleen instrumentaal. Survivor. Nou, dan weet je wel welke titel erbij hoort, denk ik. Nou, Rob, zeg het maar.
1: Van Survivor is Eye of the Tiger, de rest is Vogel, Krokodil, Leo en uiteraard de Tiger.
2: Yeah! Ja, dat is helemaal goed.
0: Geweldig. Wat goed gedaan, zeg. Nou, gefeliciteerd.
2: En wat gaan jullie voor de rest vandaag nog doen?
1: Ja, ik ga eerst een broodje eten, dan oma wakker maken.
0: Ja.
1: Ja, het is een beetje mooi weer. We hebben een mooie speeltuin bij ons voor de deur. Dan gaat hij daar even lekker rozen.
0: Nou, heerlijk. Fantastisch. Doe hem de groeten. Allerliefst voor jullie. Doei.
1: Doei.
0: Speeltuin, zegt hij. Ja, gezellig. Peter en Milou.

0: Rising bij Radio Rijnmond. Paul de Leeuw die schittert vanaf morgen in een nieuwe musical. Cabaret musical. We zijn toch familie. Een voorstelling waarin veel gelachen wordt. Maar waarin ook ontroerende scènes zitten. Paul de Leeuw die speelt gescheiden vader Evert. Die terug probeert te komen bij zijn ex-vrouw. Nadat hij zijn ex had verlaten voor een andere vrouw. Dus dat levert hachelijke situaties op. En zijn gezin en hij die komen weer bij elkaar. Klinkt als een goed idee. Op een familieweekend.
1: Nou, dat klinkt als een heel herkenbare situatie. Ook zo'n familieweekend in je rol als Evert. Paul, goedemorgen.
2: Goedemorgen, allebei.
3: Nou, ik denk dat iedereen het wel herkent. Als je met je familie een weekend naar de Veluwe gaat, dan zit er altijd wel een kleine, laat ik zeggen, een beurse appel in de mand. Ja. Iemand die geen zin heeft. En het komt allemaal goed met Sjoelbak. Als de Sjoelbak komt, komt het bij ons weer goed. En wij zijn wel heel fanatiek, dus daar komt er weer ruzie door, want dan wil iedereen winnen en dan spelen we vals. En natuurlijk na die derde fles wijn met z'n allen, dan wordt toch iets gezegd over het schoonzusje. Ja. Dat het toch koude kant blijft. En dat zit allemaal in deze musical. Het is echt een cabaret musical, dus iets anders dan die geweldige musicals met alles erop en eraan. We hebben echt meer ook op tekst, muziek en... Ja, het spel. En het is echt een ouderwetse Nederlandse cabaret musical. Ja, het
0: past echt bij jou.
3: Ja, heel herkenbaar, denk ik ook. Ja. Er wordt veel gelachen. En er is een geheim wat onthuld wordt. En we hebben nu 4 try-outs achter de rug.
0: Ja.
3: En ik moet zeggen, dat elke avond lukt dat. We hebben steeds elke avond in elkaar van, ja, hoe kan het scherper, hoe kan het beter? Maar dat geheim wat tijdens een Sjoelbak-wedstrijd wordt onthuld, dan hoor je echt de zaal ook echt, oh, zo, oh. Hoe loopt dit af?
0: Ja. Dus de spanning zit er aardig in en het is echt een geheim ook voor het publiek. Ja, wat leuk. En van alle plekken waar je deze voorstelling speelt, is uitgerekend Rotterdam natuurlijk ook de plek van de première. Is dat nou extra bijzonder voor jou met alles wat hier voor jou begonnen is?
3: Ja, ik wist het ook niet. Hè. Dus ik ben al 2 jaar geleden gevraagd. Ik speel overigens met Aniek Boer en met Bart van Veldhoven, René de Gruil en Martijn Cardol, zo even leuk om ze te noemen.
0: Ja.
3: En dan wordt zo'n plan gemaakt. En toen zei ze, ja, de première is in het oude Luxor. Ik zei, wat ontzettend leuk. Want ja, nogmaals, ik heb daar mijn theaterroots liggen. En ik ben natuurlijk geboren in IJsselmonde.
0: Ja.
3: Dus dat is extra feestelijk. En mijn moeder is inmiddels 94 en niet meer in staat om naar het theater te gaan. Maar die woont er vlakbij. Dus dat is ook leuk om dan op de première dag nog even naar haar toe te gaan. En met haar te lunchen. En dan ga ik het naar het theater toe. Dus dat is helemaal een en al familie.
0: Nou, wat fijn dat ze er nog is ook. En komen de oude medewerkers van Van der Valk ook nog even langs?
3: Ja, dat klopt. Ze zijn inderdaad uitgenodigd. Dat klopt. Ja, Peter Paul en ja, dat klopt. Peter Paul Klaas. Ja, Klaas niet, maar die woont in Italië met zijn vrouw, maar Peter en Paul komen wel met de partner.
0: Ja, dat moeten we even uitleggen, want jij hebt vroeger natuurlijk, jouw carrière is een beetje begonnen als ober bij Van der Valk Plaswijk Park.
3: Ja, mensen hebben de kleinkunst gedaan, toneelschool. Ik heb mijn opleiding met Van der Valk gedaan.
0: Ja, echt hè?
3: Kijken, liedjes zien en alert. Mijn improvisatietalent heb ik echt te danken aan mijn werk als ober bij Van der Valk. Ik ben ook kerstman geweest. Ik heb een piano gespeeld met Kerstmis en Sinterklaas. Dus alles heb ik daar wel gedaan, behalve bedienen eigenlijk.
0: Ja, er waren echt mensen die zeiden van, je wist niet wat je meemaakt. Als Paul de Leeuw in de bediening stond bij Van der Valk, dan gebeurde er wat. Dat is echt gebeurd.
3: Ja, maar dan was ik nog geen Paul de Leeuw. Was ik nog die dikke jongen met het rode henna haar.
0: Ja,
3: dus
0: precies.
3: Niemand wist wie ik was natuurlijk. Nee. Het was echt,
1: Ja, maar dat vind ik wel heel goed, dat je Rotterdamse wortels niet verloochent.
3: Nou ja, dat is ook het belangrijkste, geloof ik, wat je ook gaat doen. Kijk, ik ken ze al vanaf mijn 17e, 18e jaar. Ik ben nu 64. En we hebben alles meegemaakt en nu ook recentelijk is een van de zussen van een van die vrienden overleden. En dan hebben we gelijk contact met elkaar. We zien elkaar 1 keer 3 maanden om te klaverjassen in een restaurant en dan ergens te gaan slapen. Maar we gaan met elkaar op vakantie nog steeds. En het is weet je, als mensen wel zeggen het is zo eentje aan de top, ja, dan moet je vooral die roots niet vergeten, want dan weet je ook waar je vandaan komt. En die zijn echt nog belangrijker dan je hele carrière. Dat is
0: mooi gezegd.
3: Ja, en familie.
0: En zo heet de voorstelling dus ook, we zijn toch familie. En die voorstelling is te zien morgen en overmorgen. Overmorgen is de première in het oude Luxor Theater. Paul de Leeuw, dankjewel voor je tijd. We houden contact.
3: Dankjewel, we hebben aandacht. Tot later.
0: Ja, natuurlijk. Tot later. Groetjes. Doeg.

0: mooie versie is dit toch van U2. Origineel van het album Achtung Baby. Maar dit is in samenwerking met Mary J. Blige. One hoorde je bij Radio Rijnmond.
1: En zometeen hoor je Dave Datema met de hoofdpunten van het nieuws.
2: Wanneer ben je te oud om nog parachute te springen? Wat vind je?
0: Nee, dat kan echt oneindig volgens mij.
2: Nou, Nico is het met je eens en straks hoor je zijn verhaal.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
5: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
6: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
5: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
7: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had?
8: Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
9: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
2: Raamdecoratie nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Kijk op paulenpaul.nl.
10: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
12: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijkmode.
13: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
14: En ook nog eens gratis parkeren.
15: Een nieuwe collectie voor ieder moment. Ontdek het najaar bij Konijnendijkmode. 6000 vierkante meter mode en inspiratie in Zuid-Beierland.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
16: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
17: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
1: Een hele goede morgen. Het is 8:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg van mij de 4 langste files bij ons in de regio te horen. Te beginnen met de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en afrit Dordrecht Centrum. 20 kilometer en daar doe je 3 kwartier langer over. Verderop op de A16 ook een file. Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam Feyenoord. 7 kilometer, iets meer dan een kwartier vertraging. En dat komt door een ongeluk. En daar is de linkerrijstrook dicht. Dan nog een kortere file op de A16, Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. 4 kilometer, 9 minuten. Dat komt door een te hoog voertuig. Daardoor is het rechttunnel eventjes dicht. En dan tot slot de A27 dan. Breda richting Gorkum tussen knooppunt Hooipolder en industriegebied Avelingen. 14 kilometer en ook daar heb je een klein half uur vertraging.
0: Je moet een beetje denken aan een liedtekst van Boudewijn de Groot. Bij het weerbeeld van vandaag valt het je op dat de zon langer schijnt als de rook om je hoofd is verdwenen. Klopt wel een beetje toch? Ed Aldus, goedemorgen.
18: Ja, zeker Peter. Goedemorgen. Ja, dat weer voor je vandaag, dat ziet er hartstikke goed uit. De dag begint toch plaatselijk met mist of een paar mistbanken. Het is nu wel aan oplossing onderhevig, maar ik was zojuist nog in de polder. En dan zat het echt helemaal dicht van de mist nog. Maar die mist die zal spoedig gaan verdwijnen. En wat overblijft is een prachtige dag met veel zonneschijn. Het blijft in de hele regio ook droog weer. De maximumtemperatuur komt uit op 20, 21 graden. Dat zijn echt hele hoge kwikstanden voor de tijd van het jaar. En de wind neemt toe tot matig vanmiddag en die komt dan uit het zuidwesten. Ja, en morgen begint de dag dan opnieuw plaatselijk met mist. Verder zien we meer bewolking dan vandaag. Af en toe breekt de zon even door. Er zou een drupje motregen kunnen vallen, maar ja, ik denk dat het in het algemeen genomen gewoon droog blijft. En het wordt weer knap warm met 21 graden en weinig wind. Nou, ook woensdag eerst mist, in de avond pas regen vanuit het westen, wordt het 19 graden. Ja, en in de tweede week helft, Peter, ziet het weer er heel anders uit. We krijgen meer wind, er gaan buien vallen en de temperatuur komt niet hoger meer uit dan 15 graden. Maar dat is tegen die tijd ook heel normaal.
0: Dan wordt het echt herfst, zullen we maar zeggen. Dankjewel, Ed Aldus. Het is 8:58. Hoogste tijd voor de hoofdpunten en die krijg je van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
19: Goedemorgen. Een man uit Sliedrecht speelt een belangrijke rol in de oorlog in Soedan. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat Osama S. dit voorjaar is benoemd tot minister van Justitie in een omstreden kabinet in Soedan. Het gaat om een parallelle regering die uit paramilitairen is ontstaan, zegt NOS-verslaggever Lisa Schallenberg.
20: Dit is ook een strijdgroep die wordt verdacht van genocide. Dus dat is echt een gewelddadige, hele gewelddadige groep. En met deze stap wordt ook dan gepoogd om toch zichzelf ook neer te zetten als een soort politieke macht wat serieuzer genomen te worden. En deze regering staat volgens deskundigen ook echt onder controle van die paramilitairen. Die bepalen.
19: De man uit Sliedrecht zegt niets te maken te hebben met de paramilitairen en zijn politieke werk op vrijwillige basis te doen vanuit Nederland. Zeker 16 bruggen in ons land kunnen zomaar instorten zonder dat er vooraf signalen van zijn, zoals scheuren in het wegdek. Volgens de experts van Follow the Money lopen vormen de bruggen een risico door het staal dat is gebruikt bij de bouw.
21: En dat staal dat in de jaren 50 tot 70 is gebruikt, is gevoelig voor waterstofverbrossing. Dat is een technische term. Maar eigenlijk hebben ze daardoor een verhoogde kans om te knappen, die staaldraden. En als er te veel staaldraden breken, dan kan een brug instorten. En dat is bijvoorbeeld in 2024 gebeurd in Dresden in Duitsland. En in Nederland zijn er ook bruggen die dit effect hebben.
19: Nou, een van die bruggen is de Algra-brug bij Krimpen aan de IJssel. Het ministerie zou op de hoogte zijn van de problemen, maar onderneemt maar weinig actie. En Nico is 90 jaar en werd door zijn kinderen en kleinkinderen verrast met een parachutesprong in Breda. En daar had hij helemaal geen moeite mee.
22: Nee hoor, dat is voor de tweede keer.
23: En hoe hoog gaat hij springen, weet u dat?
22: 3 kilometer. Dat gaat gebeuren, je moet gewoon instoppen en dan gaan we springen. Dat was fantastisch. Weer een heerlijke ervaring.
19: Ja, hij maakte op zijn 85ste ook al een keer zo'n tandemsprong, hè, dat je met aan elkaar vastzit. Ja, toen zei hij vlak voor zijn eerste sprong, je bent jong en je wilt wat.
0: Ah, dat is toch fantastisch. Ja, wat is nou het ergste wat kan gebeuren?
19: Nou ja, dat je naar beneden valt.
0: Ja, dan ben je 90.
19: Ja, dat toch.
0: Ja. Dankjewel, Dave.
19: Hoi.
24: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met zometeen Queen en Bauza, maar eerst Roxette voor je.

0: Roxette en Joyride bij Peter en Milou op Radio Rijnmond.
1: FC Rijnmond Nieuws.
0: Yes, en elke dag rond deze tijd krijg je van ons het laatste voetbalnieuws uit de regio. En dan beginnen we natuurlijk bij Oranje, want Nederland won gisteravond. Het hield niet over, het was kantje boord. Maar het werd toch 2-1 tegen Servië. En de winnende treffer die kwam op naam van invaller Joshua Zirkzee.
2: Al snel onder controle. Zegiel. Somerville, Dumfries, dit ziet er goed uit. En bij de tweede paal kan de bal nog worden teruggelegd. En is het 2-1 na een lange geduldige aanval van Oranje. Nieuwe voorsprong voor Oranje.
3: Ja, Zirkzee komt uit Schiedam, is oud-jeugdspeler bij Feyenoord geweest en speelt momenteel bij Manchester United. Ook voor Crescencio Somerville was opnieuw een belangrijke rol weggelegd in de aanval. En Feyenoord Givai Zegio viel na een uur spelen in. Ja, en door die zegen gaat Nederland nu aan kop in de Nations League groep. Ja, Oranje heeft net zoveel punten als Griekenland, maar staat toch bovenaan omdat de Grieken 0-0 speelden tegen Duitsland.
0: En dan nog een Feyenoorder. Gousso Diarra die scoorde voor Mali tegen Marokko. Hij viel in en bepaalde met een volley de eindstand op 1-1. Zijn ploeggenoot uit Rotterdam, Oussama Targhalin, die bleef bij Marokko op de bank. De interlandperiode zorgt ook voor de nodige blessures bij Feyenoord. Tsuyoshi Watanabe die keerde geblesseerd terug uit Japan. En ook Anis Hajmoussa die keerde voortijdig terug met een kwetsuur. De ernst van deze blessures die zijn nog onduidelijk. Dus dat horen we later wel. Dan Excelsior. Alireza Jahanbakhsh is nog lang niet klaar. De 33-jarige Iraniër speelde natuurlijk ook 3 seizoenen voor Feyenoord. 106 wedstrijden, 17 goals, 16 assists, een landstitel en de beker. En in het AD zegt Jahanbakhsh dat hij bij Excelsior voor een basisplaats wil gaan.
3: En dan tot slot ook verdrietig nieuws vanaf Varkenoord. Scheidsrechter Paul Ramdayal is overleden. En hij werd zaterdag onwel tijdens Feyenoord onder 13 tegen FC Utrecht onder 13. En overleed later in het ziekenhuis. Feyenoord wenst familie en naasten heel veel sterkte.
1: Ga voor meer voetbalnieuws naar Rijnmond.nl of de Rijnmond app.

0: beste van de jaren 80, 90 en nu. Radio met een grote R. Dit is Radio Rijnmond met de Bauza en Magnetic. En het is inmiddels 13 minuten voor 9.
1: En het is oktober en landelijk gaan er zo'n 50.000 mensen de uitdaging aan om tijdens oktober te stoppen met roken. En dat is hard nodig, zeker hier, want uit recente cijfers blijkt dat ruim 21% van de volwassen Rotterdammers rookt, tegenover een landelijk gemiddelde van ruim 15%. Dus dat is aardig wat.
0: Ja, ik weet er alles van. Het is zo'n hardnekkige verslaving. Het kan een hardnekkige verslaving zijn. Ik had er op een gegeven moment een gewoonte van gemaakt. Bij elke dagelijkse handeling, daar hoorde een sigaret bij in mijn hoofd.
1: Bizar.
0: Dat was zo bizar. En ik heb echt wel veel gerookt in bepaalde perioden van mijn leven. En ik ben blij dat ik dat uiteindelijk doorbroken heb. En dat kon ik niet zonder een boek. De Opluchting heette dat. En de man die dat schreef, die hebben we ook aan de telefoon op dit moment. Verslavingsdeskundige en bestseller-auteur Jan Geurts. Een hele goede morgen.
2: Hallo.
0: Jouw methode belooft dat je in één dag van het roken af kunt zijn zonder wilskracht of ontwenningsellende. Ja, ik wil mensen daar zoveel mogelijk deelgenoot van maken. Maar hoe werkt die knop in je hoofd nou precies, Jan?
2: Ja, dat zonder wilskracht en ontwenningsellende. Je zou het kunnen omkeren. Waarom lijkt voor de meeste mensen roken zo'n ongelooflijke uitdaging? En is het dat ook op het moment dat ze ophouden met roken? Omdat ze hun gewoonte, het verlangen naar een sigaret, gaan ze bestrijden. Je mag niet meer roken. Maar zodra je iets niet mag, wordt het verlangen alleen maar sterker. En je mag niet eens meer aan een sigaret denken. Want dan zou je misschien weer terug kunnen vallen. En als je aan iets niet mag denken, wordt het een obsessie. Dus op die manier stoppen maakt in feite je verslaving alleen maar 10 keer zo erg. En heel vaak hou je dat een paar dagen of een paar weken hooguit vol. Ja, en dan val je weer terug.
1: Ja, dus
2: hoe kun je dat nou voorkomen, dat je gaat vechten tegen je verslaving? Door eerst te gaan naar een positie in je hoofd te gaan waarbij je tegen jezelf zegt: ik mag verslaafd zijn. Ik mag best wel verslaafd zijn.
0: Ja.
2: En als je dat even echt goed tot je door laat brengen, en in mijn boek beschrijf ik allerlei methoden waarop je dat kunt doen, dan kom je op een bepaald punt uit op van: ja, ik mag het wel, maar ik wil het eigenlijk helemaal niet.
0: Klopt. En dat is precies wat ik tegen mezelf zei, Jan, na het lezen van jouw boek. Ja. Ik mag wel roken, maar ik kies ervoor om het niet te doen. En dat gaf zo'n bevrijd gevoel.
2: Ja, precies. Ja, daarom heet het boek ook De Opluchting. De dag dat je het besluit neemt, is het van: eindelijk van die worsteling af. Want je bent al aan het worstelen, ook nog als je een roker bent. Ook rokers worstelen.
0: Verschrikkelijk.
2: Elke dag weer.
0: Het is een kwelling.
1: We hebben het nu over die rokersverslaving, hè Jan. Maar hoe ontstaat überhaupt een verslaving? Waarom worden mensen verslaafd?
0: En waarom blijven ze zo lang doorroken ook?
2: Dus je wordt verslaafd omdat de verslaving een schijnbare oplossing biedt voor een probleem. En waarom blijf je dan doorroken? Omdat de oplossing tegelijkertijd het probleem in stand houdt. Dus bij roken is het heel vaak in de puberteit en je ziet mensen roken en je wil er graag bij horen. Ja, als je toevallig een clubje vrienden hebt waar rokers bij zitten, dan zal dat heel snel een rookclubje worden. En dan wil je erbij horen. Dat is onzekerheid wat je voelt. Het is onzekerheid. Ben ik wel stoer genoeg? En dan probeer je het. En dan geeft dat inderdaad een gevoel van erbij horen. En hoe meer ouders ook het soort doen opleggen van tevoren, hoe meer dat ook een soort van: wow, ik doe het toch, weet je wel, een soort stoer. En dan natuurlijk, na een tijdje is dat in je systeem is dat ingebakken. Hè? De rookfabrikanten zijn slim genoeg om daar wat verslavende middeltjes in te stoppen. En dat zijn verslavende middelen waar je niet eens wat van merkt.
0: Nee, dat is heel asociaal. Dat is ook een van de manieren waardoor ik gestopt ben, natuurlijk jouw boek lezen. Maar daarvoor ben ik ook even teruggegaan naar de geschiedenis van het roken. Van hoe zijn wij überhaupt als mensen verslaafd geraakt? Via YouTube allemaal filmpjes gaan kijken en zo van reclames over roken van vroeger. En toen dacht ik: oh, ik wil ook helemaal niet meewerken aan deze achterbakse, schandalige industrie waar we mee te maken hebben. Ja, ik snap dat je in 4 minuten, je kunt niet alles prijsgeven, Jan.
2: Nee, maar
0: kun je tot slot 1 tip of 1 geheim uit je boek prijsgeven die helpt los te komen?
2: Die mensen die aan Stoptober meedoen, die maken er dus al een uitdaging van. Dat is eigenlijk al een beetje een vergissing. Het is geen uitdaging, het is een vreugde die je jezelf geeft. Een bevrijding die je jezelf geeft. En niet een soort uitdaging van: hou ik het vol een hele maand, want dan ga je op 1 november ga je toch weer roken.
0: Ja.
2: Dus het geheim is eigenlijk: blijf gewoon lekker roken. Dat mag. Het mag. Je mag er ook mee doorgaan. En als je dat werkelijk is, even heel goed gaat voelen, dan kom je misschien bij dat punt dat je ontdekt, maar ik wil het helemaal niet. Ik wil vrij zijn. En dat is het grote nadeel van elke verslaving. Het lijkt alsof het je wat geeft en een nadeel heeft. Het lijkt of het lekker is, maar ongezond bijvoorbeeld. Ja. Maar dat lekkere van die verslaving is eigenlijk alleen maar een soort pauzetje in de ellende die je er altijd van hebt. Want je bent altijd met jezelf in een soort strijd. Je hebt altijd zelfafwijzing. Je vindt het eigenlijk altijd stom van jezelf dat je het toch weer niet kunt laten om die sigaret op te steken. En die strijd met jezelf, die kun je beëindigen. En op een soort hele liefdevolle manier neem je dan een besluit om ermee op te houden. En waar hou je me op? Niet zozeer met de sigaret opsteken. Je houdt op met het verslaafd zijn.
0: Ja, precies.
2: Dat is gewoon het geheim. En daarvoor is dat boek wel heel nuttig. Omdat je dan kan zien, wat houdt die verslaafdheid allemaal in? Je leert het herkennen. En het mooie is ook dat je mag niet stoppen met roken tijdens het lezen van dat boek.
0: Nee, precies. Dit moet je doorgaan inderdaad. Ja, en aantekeningen maken en zo, dat moet je ook allemaal doen. Jan Geurts, ik wil jou ontzettend bedanken. Je hebt mij geholpen, je hebt tienduizenden andere mensen geholpen. We kennen je ook van boeken als Verslaafd aan Liefde en De Verslaving Voorbij. Het zijn allemaal bestsellers. Fijn dat je even in alle vroegte bij ons in de uitzending kon komen. En ik wens je een hele fijne zonnige dag vandaag. Hè?
2: Ja, jij ook hoor. Dankjewel.
0: Jan Geurts was dat op Radio Rijnmond. Dit is NXS en Suicide Blonde.

0: In Excess en Suicide Blonde heeft hij opgedragen aan zijn ex-vriendin Kylie Minogue. Die was naar de kapper geweest en die had haar haar geblondeerd. En toen zei hij, dit is echt Suicide Blonde. En daar ga ik een liedje over maken.
1: En zo meteen hoor je Ruud de Boer in de Boer op Radio Rijnmond. Met vandaag in de 5 naar 9 Acta en de Munnik, Pink Floyd en Clash.
0: Kortom, heel veel genieten zometeen tussen 9 en 12 met je gastheer Ruud de Boer in de Boer op. Zometeen hier op Radio Rijnmond.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
6: Voordeeluitjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf €39 per nacht.
7: Voordeeluitjes.nl.
8: Van meezingers tot danceklassiekers. Op 15 oktober staat Schouder aan Schouder live in RTM Stage Rotterdam Ahoy. Met Gerard Joling, Paul Elfstak, Snap, Johnny Logan, Wim Dalmee en vele anderen. 15 oktober, Schouder aan Schouder live. Score je tickets nu op saslive.nl.
6: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
9: Voordeeluitjes.nl.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
12: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
12: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.

0: tonnen diesel.
1: En met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: In Heinenoord is het 12 graden. Goedemorgen, je bent bij de Boer op. Ja, we hebben de koffiecorner weer geopend hoor. Je kunt praten over van alles en nog wat je voorbij hebt horen komen, zien komen, lezen komen. Is dat correct? Nee. Maar goed, gisteren was het Dierendag. Dat is dan natuurlijk altijd de dag waarop gezegd wordt, daar verwin ik mijn trouwe viervoeter of vleugels extra veel. Maar verwen jij je huisdier überhaupt niet een klein beetje te veel? Nou, laat het me even weten. Kom even langs in de koffiecorner. Open de app, rechtsboven klik op App ons. En ik ga zo meteen praten met Peter. En vertegenwoordigt de grootste vakbond voor onderwijspersoneel. En het is vandaag de dag van de leraar. Nou, daar horen 5 heel mooie platen bij in de 5 na 9. Eerst het laatste nieuws, Dave Datema. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. De initiatiefnemers van een rechtszaak tegen het nieuwe parkeerbeleid van de gemeente Rotterdam hebben genoeg geld ingezameld om een zaak op te starten. Dat zei een van hen vanmorgen bij Peter en Milou. In de plannen staat dat betaalparkeren duurder wordt en ook wordt het gebied waar betaald moet worden een stuk groter, met onder meer Zevenkamp, Omhoort en Nesselanden. De tegenstanders snappen niets van de beweegredenen van de gemeente.
6: Een onderzoek naar parkeerdruk gaan ze nog doen. Maar dat is toch heel erg raar als je nu eerst roept, er is parkeerdruk, dus gaan we dit invoeren. Maar er is helemaal geen parkeerdruk. En dat hebben ze aan de ene kant ook alweer toegegeven, dat het vooral met geld te doen was. Maar volgens een besluit uit 2013 van het Haagse gerechtshof zou dat helemaal niet mogen,
5: zegt ze. De gemeenteraad van Rotterdam ging eerder wel akkoord met de parkeerplannen. Een man uit Sliedrecht speelt een belangrijke rol in de oorlog in Soedan. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat Osama S. dit voorjaar is benoemd tot minister van Justitie in een omstreden kabinet in Soedan. Het gaat om een parallelle regering die uit paramilitairen bestaat, zegt NOS-verslaggever Lisa Schallenberg.
7: Dit is ook een strijdgroep die wordt verdacht van genocide. Dus dat is echt een gewelddadige, hele gewelddadige groep. En met deze stap wordt ook dan gepoogd om toch zichzelf ook neer te zetten als een soort politieke macht wat serieuzer genomen te worden. En deze regering staat volgens deskundigen ook echt onder controle van die paramilitairen die bepalen.
5: De man uit Sliedrecht zegt niets te maken te hebben met de paramilitairen en dat hij zijn politieke werk op vrijwillige basis uitvoert vanuit Nederland. De politie heeft dit weekend in Hellevoetsluis iemand opgepakt met bijna 100 zakjes drugs bij zich. Volgens de politie stond de man bekend als dealer. Ze zagen hem rijden en gingen erachteraan. Maar nog voordat ze een stopteken konden geven, was de man al uit de wagen gesprongen en ging hij er te voet vandoor in de vesting van Hellevoetsluis. Korte tijd later werd hij achterhaald. De man had een tas laten vallen. Daarin zaten kleine zakjes met waarschijnlijk drugs. En het is een speciale dag vandaag voor Horeca Nederland, want vandaag worden de Michelinsterren uitgedeeld. Onze regio telt op dit moment 10 restaurantsterren met de Michelinster. De meeste zitten in Rotterdam. 3 daarvan hebben 2 sterren, Fred, FG en Parkheuvel. En daarnaast heb je nog 7 1-sterrenrestaurants. 4 daarvan zitten in Rotterdam. In Capelle heb je er nog 2, Dimain en Perceel. En in Noorderloos zit Gieser Wilderman. Het weer, de dag begint bewolkt, maar al snel komt de zon tevoorschijn. Het blijft droog en het wordt 21 graden. Vanavond is het helder. Morgen begint mogelijk met mist, daarna af en toe zon en vrijwel droog. In de middag wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
4: Dankjewel, Dave. De verkeersinformatie voor Zuid-Holland. Het is behoorlijk druk op de weg. Dit zijn files die leiden tot een vertraging van 10 minuten of meer. Te vinden op de A4 vanuit Schiphol richting Den Haag. Tussen Burgerveen en Hoogmade. Ruim 10 minuten door een ongeluk, maar de weg is daar wel weer vrij. 10 minuten ben je langer onderweg op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ketelplein naar de A20 richting Gouda en knooppunt Benelux naar de A15 richting Europoort. Ook 10 minuten extra op de 12 Den Haag richting Utrecht tussen Reewijk en Nieuwebrug. 10 minuten vertraging op de 12 Utrecht richting Den Haag. De andere kant op dus tussen Voorburg en Den Haag-Malieveld. Behoorlijk wat vertraging op de A15, Gorinchem richting Rotterdam. Tussen Gorinchem en Sliedrecht-West, ruim 40 minuten vertraging. En ook 40 minuten extra op de 16, Breda richting Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Dordrecht, daar staat er een auto met pech. En daardoor vertraagt de boel, de rechterrijstrook is afgekruist. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. Trouwens, ik vergeet nog, het venijn zit in de staart, jongens. Ik vergeet een hele belangrijke file, namelijk op de A27. Breda richting Gorinchem tussen Geertruidenberg en industriegebied Avelingen. Ja, ruim 300 minuten vertraging. Ik vind dat zo'n abstract getal. Maar er is in ieder geval een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. Maar flinke vertraging. Dus we gaan het voor je in de gaten houden. Ja? Oké. Okay. Nou, gaan we zo meteen praten met Peter. En we hebben extra aandacht op deze dag. 5 oktober. De dag van de leraar. We willen graag mensen in het zonnetje zetten, zeiden ze. En dat willen ze dan ook doen met een muzikale 5-9. Zo meteen in De Boer op.
0: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
9: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
10: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Rijnmond gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 93.4 FM op. Dat is jouw frequentie van Radio Rijnmond. Denk vooruit.
11: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met 2 S'en.
12: WOMO Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Bak met een bekende tv-kok, plof neer bij het bankhangconcert, kom wooncurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
13: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel, om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
15: Volido.
16: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
17: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
18: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
19: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
20: Dit is Radio Rijnmond.
21: De Boer op. Ruud de Boer.
20: Radio met een grote R.
21: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.

0: Van The Clash, de eerste van.
1: De 5 na 9, 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.
0: Aangevraagd door Peter den Hartog. Hij is van de Algemene Onderwijsbond AOB Rayon Zuidwest. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Toeval bestaat niet, want het is vandaag de dag van de leraar.
2: Ja, mooi hè. Al onze collega's worden vandaag in het zonnetje gezet.
0: Ja, want jij bent ook leraar hè? Ik bedoel, je bent niet alleen van de AOB. Maar je bent leraar geschiedenis hè, op de Hoog de Groot in Rotterdam.
2: Ja, ja, ik zit daar nu ergens in een kamertje verstopt met jullie te bellen. Waar het een beetje rustig is dat er niet 30 gillende kinderen door me heen zitten. Dus dat klopt.
0: Rookvolle lerarenkamer, wat ik me van vroeger kan herinneren.
2: Nee, dat mag niet meer. Nee, al jaren. Die staan ergens achter de school verstopt om iemand te zien.
0: Dat is mijn herinnering aan mijn middelbare school. Dat, in het zeldzame geval dat je naar de lerarenkamer moest, dan ging die deur open. Dan wist je niet wat je meemaakte. Maar goed,
2: het is wel weer een goed idee om zo'n wal van rook in die lerarenkamer te zetten. Dat houdt wat afstand soms. Dat is prettig. Kan ik echt even pauzeren. Maar dat is misschien wat lomp. Maar goed.
0: Ja, precies. Maar die leraar, should I stay or should I go? Heb je net aangevraagd van de Clash. En ik lees daarbij. Dat heeft ook wel een beetje te maken, deze keuze, met het grote lerarentekort. Want 1 op de 5 jonge leraren schijnt het onderwijs te verlaten. Dat is wel veel.
2: Ja, ja, die worden door de werkdruk stappen ze vaak op of gaan wat anders doen.
0: Ja.
2: En dat is gewoon zonde, want we hebben gewoon een heel mooi beroep. Ja. En je ziet dat doordat de leraren uitvallen, doordat de werkdruk hoog is, er gewoon veel jonge leraren teleurgesteld raken. Maar, en iets anders gaan doen. En dat is echt zonde, want we hebben zo'n leuk beroep.
0: Ja, maar Peter, hoe kunnen we dan die werkdruk naar beneden krijgen?
2: Ja, we komen natuurlijk met het veelkoppige monster. Nou, laten we eens beginnen met minder leerlingen in de klas.
0: Ja.
2: Stoppen gewoon lekker 2022 in de klas. Dat is voor de leerling
0: beter. We hebben
2: het
0: nu over ruim 30, toch, denk ik?
2: Ja, ik heb klassen met 30. Ik heb er eentje met 32. Ja, en dat is hartstikke gezellig, hoor. Maar je komt net tijd kort om je leerling echt goed te behandelen. En ook met alle regelgeving, alle administratie soms die we moeten doen. Hoeveel we bij moeten houden, hoeveel we moeten vergaderen. Ik denk dat we eens een keer ook moeten gaan kijken hoe we de boel met elkaar beter en efficiënter kunnen organiseren. Ja. Dat zou heel prettig zijn.
0: Ja, maar goed, geld is altijd nodig. Hè? Dat was van de week nog eventjes een soort gerucht. Hè? Het tekort in de sociale zekerheid moest dan maar opgelapt worden door bezuiniging in het onderwijs. Dat werd dan weer flux teruggedraaid en zo.
2: Ja, gelukkig wel.
0: Ja. Maar het moet wel echt een missie zijn, hè, om leraar te zijn. Want je zegt het net al met volle passie, het is zo'n mooi beroep.
2: Ja, maar een missie, het is een hartstikke mooi vak wat wij hebben.
0: Ja.
2: En dat kunnen we prima uitoefenen. En het is geen missie, het is gewoon, ik ga gewoon 's morgens naar mijn werk. Een missie dan nooit een zendeling ergens in in het oerwoud om te bekeren. Ik kom hier gewoon vertellen over het mooiste vak wat er is, dat is toevallig geschiedenis.
0: Ja.
2: En dat is gewoon heel leuk. En daarnaast krijg ik ook nog echt niet slecht betaald.
0: Nee.
2: Dus we moeten gewoon, en zeker op zo'n dag als vandaag, de dag van de leraar, moeten we vieren hoe mooi ons beroep is. En het is zo leuk om met die gasten te werken.
0: Ik hoor het. Ik had jou wel als geschiedenisleraar gehad willen hebben.
2: Ik weet niet hoe jij in de klas bent, dus dat kan nog wel misschien
0: heel rustig
2: uitpakken.
0: Hoor. Meestal moest je me wakker maken.
2: Daar heb ik niet zoveel last van, als je niet snurkt.
0: Ik lag altijd lekker voorover op het tafeltje. Maar dat even terzijde.
2: Ja.
0: De dag van de leraar is natuurlijk een kreet, maar gaat er ook nog wat gebeuren?
2: Ja, wij gaan. Ten eerste, op scholen krijg je vaak een cadeautje van de directie, een gebakje of dat soort dingetjes.
0: Ja, ja.
2: En wij als vakbond, de Algemene Onderwijsbond, wij gaan aanstaande donderdag, en dat is nou eenmaal zo gegroeid, wij noemen het altijd donderdag na de dag van de leraar, gaan wij de scholen in.
0: Hmm.
2: En dat doen we dit keer in Rotterdam-Noord en een beetje regio Schiedam om een klein presentje af te leveren voor de docentenkamer. En dat gaat allemaal heel snel.
0: Ja.
2: En we kunnen echt niet alle scholen bezoeken. Maar dat is ons plan een beetje. En om iedereen een beetje in het zonnetje te zetten, omdat we zo blij met onze collega's zijn.
0: Heel goed. Nou ja, een prachtig plaat heb je aangevraagd. You'll Never Walk Alone.
2: Ja,
0: Als het tegen zit, als je als leraar het even wat minder hebt, dan zijn jullie er als vakbond om te helpen.
2: Absoluut.
0: Ja, de Jackson 5, ABC.
2: Ja, we moeten toch allemaal ons ABC leren.
0: Ja, ook weer een actueel punt, hè, wat we bij de horens kunnen vatten. Na 2 weken geleden dat 40% van de 15-jarigen onvoldoende Nederlands beheerst om het onderwijs te kunnen volgen.
2: Ja, maar dat is toch triest dat we daarmee zitten. En dat komt omdat we, dan komt er even vakbondsman naar boven. We hebben onbevoegde docenten voor de klas staan. Ja. In Rotterdam hebben wij een tekort in het basisonderwijs van bijna 10%.
0: Ja. Ja.
2: Dus wij hebben 10% te weinig leraren.
0: Mm-hmm.
2: Nou, als ik dan naar het voortgezet onderwijs kijk, dan wordt 1 op de 5 les gegeven door een onbevoegd docent. Dus Zo, en dat doe ik zelf ook. Ik geef 4 uurtjes aardrijkskunde, terwijl ik bevoegd ben voor geschiedenis.
0: Ja, precies. Ja.
2: En als ik heel eerlijk ben, ik weet echt wel wat van aardrijkskunde. Ik ben niet helemaal een meloot, zou ik maar zeggen. Maar ja, ik weet niet precies, als het over sediment gaat, moet ik toch even heel erg mijn best doen met Google en chat.
0: Ja, maar ja, aan de andere kant, onbevoegde docenten, er zijn ook docenten die wel echt heel ter zake kundig zijn, maar die dan niet toevallig dat papiertje hebben.
2: Maar dus... dat kunnen we toch regelen met elkaar, dat ze een papiertje halen en bevoegd worden.
0: Precies, ja, maar dat is heel ingewikkeld.
2: Ja, klopt. Er zijn te veel routes voor en daar zijn we ook mee bezig, maar het moet veel simpeler. Ja. En daarnaast moeten we natuurlijk ook met elkaar voor zorgen dat als jij als onbevoegd voor de klas staat, dat je wel goed wordt betaald.
0: Ja.
2: Want het gebeurt ook heel vaak. Dan zit er een onderwijsassistent neer en die wordt minder betaald dan de leraar. Betaald. Ja, dat kan ook niet.
0: God, nou, we hebben alweer genoeg besproken. En hebben we bijna geen ruimte meer voor die platen, Peter. Even kijken.
2: Maar ze zijn zo leuk.
0: Ja, ze zijn zo leuk. Akda de Munnik met Schoolplein, dat spreekt voor zich. En de Clash hoorden we net. Nu gaan we draaien Pink Floyd en dan het Brick in the Ball.
2: Heerlijk.
0: Ja, die mag natuurlijk niet ontbreken, hè?
2: Nee, ik zie ze straks weer zitten zo in het rijtje. En dan zie ik dat flitsje weer voor me. Fantastisch.
0: Hey Peter, ik wens je een heel mooie dag. En ook donderdag, hè, als jullie de cadeautjes gaan rondbrengen en zo.
2: Dank je. Okay. En ik moet nog één dingetje even melden. Want mijn nichtje is vandaag jarig op de dag van de leraar. Die
0: Speciaal toetertje en een applausje. Gefeliciteerd. Nou, en geniet van de muziek, hè.
2: Dankjewel. Okay. Fijne uitzending.
0: Dag Peter.
2: Doei.

0: En als het eventjes tegen zit als leraar, als je het even hebt gehad, dan heb je nog altijd de AOB achter je staan. En als Peter den Hartog dan ook nog over de vloer komt, dan heb je helemaal een fijne dag. Want die wist met volle passie te vertellen over de dag van de leraar. Als je ook een 5 na 9 wil aanvragen, je bent van harte welkom. Stuur een mailtje naar radio@rijnmond.nl onder vermelding van 5 na 9.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
3: Rouwkaart, kerst,
4: uitvaartpraat.
3: Bloemstuk, koets met paarden,
4: uitvaartpraat.
3: Koffie, cake, bitterballen.
4: Uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
5: Van meezingers tot danceklassiekers. Op 15 oktober staat Schouder aan Schouder live in RTM Stage Rotterdam Ahoy. Met Gerard Joling, Paul Elfstak, Snap, Johnny Logan, Wim Dalmee en vele anderen. 15 oktober, Schouder aan Schouder live. Scoor je tickets nu op saslive.nl.
4: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.
6: Is uw bank, stoel of kussen versleten?
7: Zit u niet lekker meer?
6: Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen.
7: Bel 010-307-4015.
6: Of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl.
7: Jans met een Z.
8: Hey joh, je auto kan er toch niet zo bijrijden?

0: Niet lullen, gewoon wassen.
1: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 010 307-4015.
2: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlab Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlab, al jaren een begrip.
3: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
2: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlab. Al jaren een begrip in de regio.
4: Download nu de meest rampzalige app ooit. Rampzalige app, dat klopt. Download de Rijnmond Veilig app die je informeert en helpt bij rampen. Rijnmond Veilig. Weet wat je moet doen.
5: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
6: 9:30 geweest, goedemorgen, je bent bij Radio Rijnmond. Het is een beetje een hardnekkige maandagochtendspits in Zuid-Holland. Dit zijn files die leiden tot een vertraging van 10 minuten of meer. A4 Den Haag richting Schiphol tussen Hoogmaden en Hoelevarensveen. 10 minuten ben je daar langer onderweg. Ruim 10 minuten extra reistijd op de A15. Gorkum richting Rotterdam tussen Sliedrecht-West en knooppunt Ridderkerk. Je bent 20 minuten extra onderweg op de A16. Rotterdam richting Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. En 20 minuten nog op de 27 Breda richting Gorkum tussen knooppunt Hooipolder en Hank. Er is daar eerder een ongeluk gebeurd, maar de weg is weer vrij. Er stond een beetje een vreemd getal op de lijst van de ANWB, namelijk ruim 300 minuten vertraging.
7: Redelijk.
6: Ja, vond ik een beetje een abstract getal, eerlijk gezegd.
7: 5 uur.
6: Ja, goed. Maar dat is dus inmiddels ingetrokken. Gaan we naar het weer voor vandaag. Nou ja, die getallen die wijken ook een klein beetje af van wat er normaal is voor de tijd van het jaar. 20 graden kan het vanmiddag worden als die mist is weggetrokken. Maar dat is hier in ieder geval in het Lloydkwartier al gebeurd. Nauwelijks wind. Het is droog vandaag. Vanavond een heldere avond. Later kans op mist en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgen kan het weer met mist beginnen, maar daarna dan prikt die zon weer doorheen. Blijft het droog bij een middagtemperatuur van 20, 21 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Bijna de helft van alle medewerkers van Stadsbeheer in Rotterdam heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag. Dat blijkt uit onderzoek van vakbond FNV. Het gaat onder meer om pestgedrag op de werkvloer, intimidatie en discriminatie. 1 op de 10 medewerkers kreeg te maken met seksuele intimidatie de afgelopen jaren. En er zijn ook gevallen bekend van fysiek geweld. Volgens de bond gaat het om een serieus cultuurprobleem bij Stadsbeheer. Het kabinet wil dat lagere en middelbare scholen per 1 januari het gebruik van de mobiele telefoons gedurende de hele schooldag verbieden. Nu mogen veel kinderen alleen in de klas hun telefoon niet gebruiken, maar het kabinet wil dat scholen ook een verbod invoeren voor de pauzes en op het schoolplein. Het geeft daarvan een dringend advies aan de scholen die over de regels zelf gaan. Die hakken dus de knoop door. Het advies maakt deel uit van een bredere aanpak om kinderen online beter te beschermen. En dan nog iets heel anders, een soort Tinder voor paarden. Dat is een initiatief om paarden niet alleen in de wei te laten staan. Net als mensen kunnen ze het namelijk moeilijk alleen zijn, vertelt de Dierenstichting bij Hart van Nederland.
9: Het zijn kuddedieren. En ja, voor een mens is een isoleercel echt een enorm zware straf. En voor paarden is dat eigenlijk net zo.
8: Als iemand een paard alleen heeft staan, plaatsen ze dan een oproep op Facebook om zo een maatje te vinden. Zo hebben ze ook leuk gezelschap gevonden voor hengst Jack.
10: Het was heel erg leuk. De eerste keer dat we hem in zijn stal zetten, waren er 4 dames en die gingen echt in een hoekje op een rijtje staan. Zo van, wauw, dit is indrukwekkend, zo'n mooie man.
8: Ja, in Nederland staan ongeveer 100.000 paarden zonder soortgenoot in de wei. Groot probleem. Een rechter oordeelde eerder dat kuddedieren niet alleen mogen worden gehouden, maar handhaving erop is lastig.
6: Daar komt dus de hengst vandaan. Ja. Prachtig. Dankjewel, Dave.
11: Hoi.
12: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
6: Nu de Sugar Babes.

0: Het beste uit de jaren 80, 90 en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond.

altijd iemand in de ogen kijken bij het handen schudden. Sorry zeggen als je fout zit en om hulp durven vragen. Zomaar wat notities van Douwe Bob in Note to Myself. Trouwens, je hoorde al heerlijk die steelgitaar en zo. Ja, het was echt een country-achtig nummer. En dat kan ook wel kloppen, want hij heeft het opgenomen in Nashville. Douwe Bob hoorde je bij Radio Rijnmond in De Boer op. Ja, die breng je van bakkie naar bammetje, ook vandaag weer. En je kunt dan langskomen in de koffiecorner om mee te praten over het nieuws van de dag. Vanochtend las ik een bericht over dat JA21 en de SGP een einde willen aan de versterkte gebedsoproepen van moskeeën. Maar goed, dan maar eventjes een gedachte-experiment. Als je dat dan wilt, moet er dan ook een einde komen aan klokgelui. Praat erover mee in de koffiecorner. Open de app, rechtsboven klik op App Ons. Gisteren was het Dierendag. Veel mensen verwennen hun dier dan extra. Of ben jij eigenlijk iemand die je huisdier misschien te veel verwendt en ook een beetje verpest daardoor? En de eerste Nobelprijzen worden vandaag uitgereikt. Wie mag wat jou betreft eigenlijk wel een Nobelprijs krijgen? Open de app, rechtsboven klik op App Ons. Zometeen Pink, maar eerst Good Old Tom Jones. You don't have to be beautiful to turn me on.

Pink hoorde je bij Radio Rijnmond, het beste uit de jaren 80, 90 en nu. En af en toe een duik in die good old 60s en 70s. Al die fijne muziek krijg je gewoon om je oren geslagen met een zachte hand natuurlijk. Hè. En ja, dat allemaal gelardeerd natuurlijk met het laatste nieuws. Waar je ook over kunt meepraten. Het nieuws van bij jou om de hoek. En Ineke stond net bij mij in de koffiecorner. Die zegt, ja Ruud, over die oproep hè, van JA21 en SGP. Want die willen een einde aan versterkte gebedsoproepen van moskeeën. Ja, ik bracht hem toen in. Als je dat dan wilt, moet er dan ook niet een einde komen aan klokgelui. En Ineke zegt net tegen mij, nou, één keer per dag de kerkklok en één keer per dag de oproep tot gebed. Lijkt mij een goede middenweg. Jan denkt er iets anders over. Die zegt, nee, we leven niet in een islamitisch land, maar in Nederland. Dus torenklokgelui hoort bij Nederland en dat moet men handhaven. Nou, laat je mening maar horen. Open de app rechtsbovenin, klik op App ons. En dat kan ook voor jouw dierendag, die je natuurlijk gisteren helemaal uitbundig hebt gevierd. Maar hoe zit het op de dagen buiten dierendag? Is jouw dier een klein beetje verwend geraakt? Nou, laat hem even weten. Misschien, vind ik ook wel leuk, stuur even een foto van jouw favoriete huisdier. Hè? Misschien heb je er meerdere namelijk. Nee, maar als je een leuke foto hebt van poes of hond of gevleugeld of misschien wel een reptiel, nou, stuur even die foto op. Kan ik hem even laten zien via de livestream van Radio Rijnmond. Ook op TV Rijnmond te zien. Dus kom maar op met je favoriete huisdier. Je bent bij De Boer op zometeen. Gaan we de nieuwsquiz spelen. Is weer iets leuks mee te verdienen. Ja, dat durf ik wel te zeggen eerlijk gezegd. Het is echt wel een heel leuke prijs die ik voor je aanbieding heb. Daar ga ik zometeen meer over vertellen. En natuurlijk jouw mening. Van harte welkom. En had ik al gezegd, die lekkere muziek? Ja, had ik al gezegd. Nou, deze mag niet ontbreken dan. Dua Lipa, dit is Houdini.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
4: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
6: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
8: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
11: Ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
10: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
11: Wow.
12: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
10: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
13: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
14: In Gorinchem is het 14 graden. Goedemorgen, je bent nog steeds bij Rijnmond. Bijna 10 uur. En zometeen gaan we een ritje rond de wereld maken. Niet met Jules Verne, maar met Daft Punk. En jij kunt wat dichterbij contact met ons opzoeken, hoor. Kom even langs in de koffiecorner om mee te praten over het nieuws. En we gaan zometeen een nieuwsquiz spelen. Eerst het laatste nieuws, Dave Datema. Goedemorgen.
15: Goedemorgen. De politie heeft er altijd geen duidelijkheid gegeven over het lichaam dat gisteravond is gevonden in de Dordtse wijk Vogelbuurt. Het lichaam werd rond 8:30 aangetroffen in de Pluvierstraat en er kan niet met zekerheid worden gezegd of er nou sprake was van een natuurlijk overlijden of een misdrijf. Waarschijnlijk komt daar in de loop van de dag meer duidelijkheid over. Er zijn voor zover bekend geen aanhoudingen verricht. Bijna de helft van alle medewerkers van Stadsbeheer in Rotterdam heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag. Dat blijkt uit onderzoek van vakbond FNV. Volgens de bond geeft het aan dat het gaat om een serieus cultuurprobleem. Het gaat onder meer om pestgedrag, intimidatie en discriminatie, zegt de vakbond. 1 op de 10 medewerkers kreeg te maken met seksuele intimidatie en er zijn zelfs gevallen van fysiek geweld. 1 op de 6 vrouwen bij Stadsbeheer heeft wel eens te maken gehad met seksuele intimidatie. De vakbond vindt het extra verontrustend dat de leidinggevende onderdeel zijn van het probleem, omdat ze niet optreden tegen dit soort praktijken. Er zou sprake zijn van vriendjespolitiek, angstcultuur en machtsmisbruik. De initiatiefnemers van een rechtszaak tegen het nieuwe parkeerbeleid van de gemeente Rotterdam hebben genoeg geld ingezameld om een advocaat op de zaak te zetten. Dat zei een van hen vanmorgen bij Peter en Milou. In de plannen staat dat betaald parkeren duurder wordt. En ook wordt het gebied waar betaald moet worden geparkeerd een stuk groter, met onder meer Zevenkamp, Ommoord en Nesselanden. De tegenstanders snappen niet van de beweegredenen van de gemeente.
16: Een onderzoek naar parkeerdruk gaan ze nog doen. Maar dat is toch heel erg raar als je nu eerst roept, er is parkeerdruk, dus gaan we dit invoeren. Maar er is helemaal geen parkeerdruk. En dat hebben ze aan de ene kant ook alweer toegegeven dat het vooral met geld te doen was. Maar volgens een besluit uit 2013 van het Haagse gerechtshof zou dat helemaal niet mogen.
15: zou dat helemaal niet mogen, zegt ze. De gemeenteraad van Rotterdam ging eerder al akkoord met de parkeerplannen. Het kabinet wil dat lagere en middelbare scholen per 1 januari het gebruik van mobiele telefoons gedurende de hele schooldag verbieden. Nu mogen veel kinderen alleen in de klas hun telefoon niet gebruiken, maar het kabinet wil dat scholen ook een verbod invoeren voor pauzes en op het schoolplein. Het geeft ervoor het dringend advies aan de scholen die over deze regels gaan. Het advies is onderdeel van een bredere aanpak om kinderen online beter te beschermen. Het weer. De dag begint bewolkt, maar al snel komt de zon tevoorschijn. Het blijft droog en het wordt 21 graden. Vanavond is het helder. Morgen begint mogelijk het mist. Daarna af en toe zon en vrijwel droog. In de middag wordt het een graad of 21. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijmond.nl.
14: Dankjewel, Dave. Gaan we naar de verkeersinformatie voor Zuid-Holland. Ja, het is een hardnekkige ochtendspits. Ja, even kijken hoor. Files en vertragingen op de A15. Gorkum richting Rotterdam tussen Sliedrecht-West en Knooppunt Ridderkerk. Een kwartier daar ben je langer onderweg. Het zijn files die leiden tot een vertraging van 10 minuten of meer. De A16, Rotterdam richting Breda tussen Knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. Daar ben je een half uur langer onderweg. En het venijn zit een beetje in de staart op de N-weg. De N915 Alblasserdam richting Ridderkerk tussen de aansluiting met de 15. En Hendrik Ido Ambacht houdt daar rekening met 25 minuten extra reistijd. Je bent bij de boer op. We gaan zo meteen een wereldreis maken met Daft Punk.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
17: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
0: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
17: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
18: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
19: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
20: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
21: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
22: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
23: Get ready for the OG.
24: All y'all bitches wanna look like me.
25: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the
26: OG's. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
27: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
3: De boer op. Ruud

0: Volgens mij waren die klanken te horen vorige week nog in Poppodium 013 in Tilburg. Maar dan niet de echte mannen hoor, van Daft Punk, maar de tribute band Daft Funk. Ja, maar dat is ongelooflijk, hè? Moderne muziek, tenminste denk je, maar dat is nu alweer tribute band waardig. Goedemorgen, je bent bij de Boer op. Tweede deel alweer. Er valt weer genoeg te bespreken op deze maandag. Nou, bijvoorbeeld, ik kreeg net tenminste, ze probeerde een foto te sturen van Ellie. Ellie die stuurde net een foto, maar die krijg ik op een of andere manier niet open. Maar blijf het vooral even proberen. Onze hond Molly, 1 jaar en 6 maanden. Ja, ik ben oprecht benieuwd naar een snoezig kiekje van jouw favoriete huisdier. En dat heeft alles te maken met natuurlijk het feit dat we gisteren een mooie verwenddag hadden, hè, voor alle dieren. Op Dierendag. Nou, stuur maar op. Ander nieuws. Vanochtend las ik over een oproep van JA21 en de SGP. Ze willen een einde aan versterkte gebedsoproepen van moskeeën. Ja, even een gedachte-experiment. Als je dat dan wilt, hè, moeten we dan ook een einde maken aan klokgelui. Praat mee. Open de app. Rechtsboven klikken op Appons. En de eerste Nobelprijzen worden vandaag uitgereikt. Wie mag wat jou betreft eigenlijk wel een Nobelprijs ontvangen? Zomaar wat onderwerpen waar je over zou kunnen praten met me. Dus je weet de weg wel te vinden. Open de app, rechtsboven klik op Appons. En dat kan ook voor die leuke tas die ik weggeef in de nieuwsquiz. Koppensneller. Dat is een linnen tas van Radio Rijnmond met een eigenwijze tekst erop. Dus dat is sowieso een collectors item. En daar zitten gerse sokken in. En ik heb begrepen dat vanaf woensdag gaat het echt koud worden. Dus dan zijn die sokken denk ik wel meer dan welkom, toch? One size fits all, dus dat is het mooie. Wel even meedoen natuurlijk met de nieuwsquiz. Ik laat je weer een fragment horen uit het nieuws van vanochtend. De nieuwskop is gesneld door de scherpe messen van het koffieapparaat. Er zijn wat woorden weggevallen. Ik ben op zoek naar de juiste woorden.
1: China heeft een te machtige positie.
0: Ja, waar heeft China een te machtige positie? Ik ben op zoek naar de juiste woorden. Dat is wel gek, hè, als je een programma presenteert. Nou ja, waar heeft China een te machtige positie? A, in de haven van Rotterdam. B, in de haven van Antwerpen. Of C, in de haven van Bremen. Dus, waar heeft China een te machtige positie? A, in de haven van Rotterdam. B, in de haven van Antwerpen. Of C, in de haven van Bremen. Open de app, rechtsboven klik op Appons. Maak kans op die leuke prijzen. Zometeen Alex Warren op het podium. Die heb ik nu eventjes naar het koffieapparaat gestuurd. Die staat nog even een bak op de deuren. Elton John en Kiki D, daar moet hij even op wachten. Maar goed, dat doet hij met veel plezier, want het is een heel leuk liedje.

Alex Warren en Emerald Eyes bij Radio Rijnmond. Ad, die vindt dat Ja 21 en de SGP gelijk hebben. Weg met de oproepen, versterkt voor het gebed. Klokgeluid moet in stand blijven, zo zegt Ad uit Rotterdam-Prinsenland. Dankjewel voor je reactie. En ook reageren via de app kan.

Dotan en Vol bij Radio Rijnmond kregen trouwens een indrukwekkende foto van een prachtige hond. Hier een foto van mijn lieve grote vriend. Nooit gedacht dat een hond zo leuk is als huisdier. Groetjes en een fijne dag van Suus. Dankjewel voor het insturen. Dit is Schneider.

0: van Shania Twain bij Radio Rijnmond. Het is 10:30. Goedemorgen, je bent bij de boer op. Eerst even maar de verkeersinformatie bij de horens vatten. Files die leiden tot een vertraging van 10 minuten of meer. Op de A15 bijvoorbeeld, Gorinchem richting Rotterdam, tussen Sliedrecht-West en knooppunt Ridderkerk, houden rekening met 12 minuten vertraging. Even kijken hoor, de A16 Rotterdam richting Breda, tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum, ruim 20 minuten extra reistijd. Zit een verhaal aan vast, Dave? Wat is er aan de hand daar?
1: Ja, er is wat mis in de Drecht-tunnel. Nou hebben we wel vaker dat we daar stilstaan, omdat er weer eens een hoge vrachtwagen voorbij komt. Maar dit keer zit het probleem in de tunnel. Er zitten namelijk allemaal van die putten die het water moeten afvoeren als het bijvoorbeeld regent en het stroomt naar beneden. Een van die putdeksels die is losgeraakt.
0: Okay.
1: Hoe kan dat dan? Nou ja, goed, er rijdt nogal zoveel zwaar verkeer over. Het gaat in dit geval om de rechterbuis. Dus daar, dat is de buis waar de vrachtwagens doorheen mogen. Bij de verkeersleiding van Rijkswaterstaat zagen ze dus dat die put los zat. Dat moet je niet hebben, want als er bijvoorbeeld een auto net even verkeerd overheen rijdt, dan kan dat helemaal problemen gaan opleveren. Die moet dus nu vastgemaakt worden. Nou, hoe lang dat gaat duren is niet bekend, maar al het verkeer wordt dus nu door de enige overgebleven tunnelbuis, dat is 2 rijbanen, wordt daar geleid. En hoe lang het gaat duren, dat is niet bekend, zegt Rijkswaterstaat.
0: Dus die vertraging op de 16. Ik zie ook nog vertraging van meer dan 10 minuten op de A29, Rotterdam richting Berg op Zoom, tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein. Daar staat een auto met pech langs de kant van de weg, een kwartier extra. En ook een kwartier vertraging op de N915 Alblasserdam richting Ridderkerk, tussen de aansluiting met de 15 en Hendrik Ido Ambacht. Ja, het weer voor Zuid-Holland ziet er alleraardigst uit hoor vandaag. De mist is weggetrokken en veel zon vandaag, nauwelijks wind, droog. Middagtemperatuur rond 20 tot 21 graden. Vanavond een heldere avond en nacht. Later kans op mist. Het blijft wel droog. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen begint de dag met plaatselijk wat mist. Daarna schijnt de zon, blijft het droog bij een middagtemperatuur van 20 tot 21 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema.
1: Bijna de helft van alle medewerkers van Stadsbeheer in Rotterdam heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag, blijkt uit onderzoek van vakbond FNV. Volgens de bond geeft het aan dat het gaat om een serieus cultuurprobleem. Het gaat bijvoorbeeld om pesten, intimideren en discrimineren. Nou, 1 op de 10 medewerkers kreeg te maken zelfs met seksuele intimidatie. De vakbond vindt het extra verontrustend dat zelfs leidinggevende onderdeel zijn van het probleem, omdat ze niet optreden. De gemeente, die natuurlijk over Stadsbeheer gaat, heeft nog niet gereageerd. Vanaf januari moeten de mobiele telefoons uit alle scholen worden verbannen. Telefoons moeten thuis blijven of in een kluis worden gestopt. Ook niet meer gebruiken in de pauze dus, de aula of het schoolplein. Dat is onderdeel van een bredere aanpak van het kabinet om kinderen online beter te beschermen. Het wordt vandaag gepresenteerd. En ook op Europees niveau ligt er al een plan klaar, zegt staatssecretaris Aerts.
2: In dat voorstel staat dat die verslavende ontwerpen verboden worden. En dan moet je dus inderdaad denken aan die automatisch afspelende video's, het oneindig scrollen, een tijdlijn die gebaseerd is op een algoritme in plaats van op chronologie of de mensen die je volgt.
1: Ja, die regelgeving zou eind volgend jaar in moeten gaan. En vandaag worden de Michelinsterren uitgereikt aan restaurants. Dat gebeurt in Maastricht, in de MEC. Niet de MEC als in van die met die gele bogen, maar het MECC.
0: Ja, ja.
1: Ja, volgens culinair journalist Lise Appels is de wereld van de haute cuisine de afgelopen jaren veranderd.
3: We zien dat die menus eigenlijk slinken van waar het voorheen 15 gangen konden zijn naar nu misschien eerder 6 of 7 gangen. En ook een beetje de overdaad aan hele luxe ingrediënten staat onder druk, waarbij er meer aandacht komt voor een hele goede bereiding van ingrediënten die misschien als simpeler worden gezien.
1: Ja, dus geen linksgedraaide kaviaar meer.
0: Ja, maar dat vind ik even, dan krijgen we weer dat minimalistisch. Ik ben ooit inderdaad in Hilversum in een restaurant geweest, dat was zo minimalistisch. Ik ben daarna echt naar
1: McDonald's?
0: Ja.
1: Okay.
0: Serieus, ik had van de steeds trek.
1: Ja, fine dining wordt wel steeds informeler. Op dit moment telt Nederland 119 restaurants met 1, 2 of 3 sterren.
0: Mm-hmm.
1: Daarvan zitten er 10 in onze regio. Yeah. 3 met 2 sterren en 7 met 1 ster. Maar ja, dat kan over een uur helemaal anders zijn.
0: Ja, spannend hoor. Nou, dat horen we natuurlijk hier op Radio Rijnmond. Dankjewel, Dave.
1: Hoi.
4: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
0: Met nu Dan Hartman.
4: Radio met een grote R.

bedweterige Teddy Swims heeft toch maar mooi een hit te pakken met deze plaat. Mr. Know It All bij Radio Rijnmond. Ik moest zo lachen. Ja, dit is echt een heel grappige foto. Ja, dit is Molly, ingestuurd door Ellie. En ja, dat doet ze naar aanleiding van een mooie plaat die ze hebben gestuurd voor de Dierendag. Nou, mocht je hem nog niet gezien hebben, ik laat hem zo meteen nog wel een keertje zien. Maar het is echt een prachtig hondje. Als je ook een foto hebt van jouw huisdier naar aanleiding van Dierendag, dan ben je van harte welkom. En stuur hem even op via de app. Rechtsboven klik op Apple. Ja. We hebben die tas, die leuke linnen tas met die gerse sokken erin. Dat zijn collectors items, die wil je hebben. En die gerse sokken, one size fits all. En dus ben je helemaal klaar voor de winter. Nou ja, winter, herfst, natte herfst. Hè? Die wil je hebben, maar dan moet je wel even meedoen met de nieuwsquiz. Ik laat je een fragment horen uit het nieuws. En ja, er zijn wat woorden weggemalen, vermalend geraakt met de koffiebonen. China heeft een te machtige positie, hoor je wel vaker, hè? Ook in Afrika en zo. Maar goed, deze keer ging het over iets anders. Zat vanochtend in het nieuws. Waar heeft China een te machtige positie? A, de haven van Rotterdam. B, de haven van Antwerpen. Of C, de haven van Bremen. Open de app, rechtsboven klik op Apples. Kans maken op die leuke linnen tas van Radio Rijnmond met die gerse sokken erin. Heel veel succes!

Gaan de Grow samen met Bluff en Holiday in Spain. Radio Rijnmond, daar luister je naar. Best uit de jaren 80, 90 en nu en af en toe duiken de 60s en de 70s. Allemaal op jouw radio met de grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
7: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
8: En ook nog eens gratis parkeren.
9: Een nieuwe collectie voor ieder moment. Ontdek het najaar bij Konijnendijk Mode. 6000 vierkante meter mode en inspiratie in Zuid-Beierland.
10: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
11: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
12: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
13: Honda, the power of dreams.
14: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
15: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
16: En als je huur verandert?
15: Pas het zelf aan.
17: En als je gaat samenwonen?
15: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
18: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
19: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
20: In Oude Tongen is het 16 graden. Goedemorgen, ik ben bij Rijnmond. Dit uur kun je meepraten over het nieuws. Bijvoorbeeld ja 21 en SGP willen een einde aan versterkte gebedsoproepen van moskeeën. Maar als je dat dan wil, moet er dan ook een einde komen aan klokgelui. Nou ja, praat erover mee in de app. En stuur vooral uberschattige foto's van je viervoeter. Dat heeft Eli ook gedaan. Ik zei daarnet abusievelijk Ellie, maar het is Eli. En dat kun je ook blijven doen via de app van Rijnmond. Dus pak je kans, hè. Dat kan ook trouwens gelden voor het winnen van de nieuwsquiz. Want ik laat zo meteen voor een van de laatste keren een fragment horen. En dan kun je die leuke Radio Rijnmond tas mee in de wacht slepen. Met die gerse sokken erin. Het laatste nieuws nu. Dave Datema, goedemorgen.
21: Goedemorgen. In winkelcentrum Alexandrium in Rotterdam is vanmorgen een juwelier overvallen. Of er ook iets is meegenomen, dat is niet bekend. De overval was iets na 10. Er zijn inmiddels 3 verdachten aangehouden. Wat hun rol was bij de overval wordt nu onderzocht. Bijna de helft van alle medewerkers van Stadsbeheer in Rotterdam heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag. Dat blijkt uit onderzoek van de vakbond FNV. Volgens de bond geeft het aan dat het gaat om een serieus cultuurprobleem. Het gaat onder meer om pesten, intimideren en discrimineren. 1 op de 10 medewerkers kreeg zelfs te maken met seksuele intimidatie. En er zijn zelfs gevallen van fysiek geweld geweest. De vakbond vindt het extra verontrustend dat leidinggevenden onderdeel zijn van het probleem omdat ze niet optreden. De gemeente Rotterdam heeft nog niet gereageerd. Een deel van de Drechttunnel is afgesloten in zuidelijke richting omdat op 2 plekken putdeksels zijn losgeraakt. De parallelbaan is afgesloten. Dat de deksels loskomen te zitten was opgemerkt door de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat via camerabeelden. De deksels komen los door zware vrachtwagens die er overheen rijden. Het is al extra druk op de A16 door de afsluiting van de Papendrechtse brug. De afsluiting van de tunnelbuis zorgt voor nog meer vertraging. Hoe lang die vertraging is, hoor je zometeen van Ruud. En de man uit Sliedrecht speelt een belangrijke rol in de oorlog in Soedan. Het onderzoek van NOS blijkt dat Osama S. dit voorjaar is benoemd tot minister van Justitie in een omstreden kabinet in Soedan. Het gaat om een parallelle regering die is ontstaan uit paramilitairen, zegt NOS-verslaggever Lisa Schallenberg.
0: Dit is ook een strijdgroep die wordt verdacht van genocide. Dus dat is echt een gewelddadige, hele gewelddadige groep. En met deze stap wordt ook dan gepoogd om toch zichzelf ook neer te zetten als een soort politieke macht wat serieuzer genomen te worden. En deze regering staat volgens deskundigen ook echt onder controle van die paramilitairen. Die bepalen.
21: De man uit Sliedrecht zegt niets te maken te hebben met de paramilitairen en zijn politieke werk op vrijwillige basis te doen vanuit Nederland. Het weer, zonnig en droog, het is een graad of 21. Vanavond is het helder. Morgen begint mogelijk het mist, daarna af en toe zon en vrijwel droog. En in de middag wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
20: Dankjewel Dave. Gaan we naar de verkeersinformatie voor Zuid-Holland. Ja, je hoorde net al in het nieuws. Het is nog steeds behoorlijk druk rond de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en Dordrecht Centrum houden er nog steeds rekening met een kwartier extra reistijd. Spoedreparatie gaat dus om die deksels. De A15 ook nog op het bord. Gorinchem richting Rotterdam tussen Papendrecht en knooppunt Ridderkerk. 10 minuten extra reistijd. En je bent 5 minuten lang onderweg op de A29 Rotterdam richting Berg op Zoom tussen afrit Oud-Beijerland en Haringvlietbrug. Staat daar een auto met pech. Er is één rijstrook geopend. Zometeen Billy Ocean, maar ook Adley Kid Joe geeft acte de présence in De Boer op. En ik hoop jij ook met het verlossende antwoord op de nieuwsquiz.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
22: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
23: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
24: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
25: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
26: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
25: Ja, werkt wel.
26: Social deal, deals die je niet mag missen.
27: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
26: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
28: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
29: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
30: Hallo, eet smakelijk voor straks.
29: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
28: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
29: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
31: Dit is Radio Rijnmond.
32: De Boer op. Ruud de Boer.
31: Radio met een grote R.

0: You.
1: Ugly Cat Joe. Eigenlijk een parodie op de glam rock metal band Pretty Boy Floyd. En die gasten komen uit Californië. Nou ja, je ziet ze voor je, hè? die vervelende kwibbissen, maar wel een lekker plaatje. Ugly Cat Joe, Everything About You. Derde uurtje van de boer op, goedemorgen. Koffiecorner wordt goed bezocht, hoor, met mensen die wat vinden. Ik vind er wat van, zeggen ze wel eens, hè. Ik vind hier wat van. Nou ja, laten we eens even kijken wat mensen er dan van vinden. Wat jij er bijvoorbeeld van vindt. Eens even kijken. Hans, die zei net tegen mij in de koffiecorner. Ja, Ruud, jij begon over dat voorstel van JA21 en SGP... om een einde te maken aan versterkte gebedsoproepen van moskeeën. En ik zei er vanochtend bij, als je dat dan doet... moet er dan ook een einde komen aan klokgelui. Maar Hans zei net tegen mij, ik ben er tegen dat oproep tot gebed. Vrijheid van geloof en meningsuiting, prima. Een luide klok, ook prima. Dat past al eeuwen in onze cultuur, zegt Hans. Maar dat andere, dat gaat mij echt te ver. Oehoe, Willem. Die riep net al op de redactie. Goedemorgen, Ruud en Cornuiten. Versterkte oproepen van het gebed. Het hoort hier in Nederland niet thuis. Kerkklokken zijn ook niet versterkt. Hoewel, hier in het centrum vind ik die klokken ook niet mooi meer. Hoor, door al die hoge gebouwen. Het werk kaatst echt alle kanten uit. En Monique die zei, wel of geen oproep tot gebed. We leven in een democratisch land. Hopelijk nog steeds. Dus om in stijl te blijven, gelijke monniken, gelijke kappen. Ik vind dit weer een staaltje populistische opruiing. Lekker weer iedereen tegen elkaar opzetten, zodat ze in de politiek niet de echte problemen hoeven op te lossen, want dat kunnen ze niet. Lekker de mensen, buren en familie tegen elkaar opzetten. Dat kunnen ze wel heel erg goed. Fijne dag vandaag, zei Monique net tegen mij. Als je ook wil meepraten, open de app, rechtsboven klikken op App ons. En dan kom je vanzelf bij mij in de koffiecorner terecht voor het gesprek van de dag. Ja, en die app kun je ook gebruiken om je antwoord door te sturen voor de nieuwsquiz. En die gaat er bijna uit. Het is alweer 10:50 geweest, jongens. Fragment uit het nieuws van vanochtend. Een beetje gemankeerd geraakt door het geluid van het koffieapparaat.
2: China heeft een te machtige positie.
1: Ja, toen viel het weg. China heeft een te machtige positie, maar waar? Ja, meerdere plekken in de wereld, maar waar ging het vanochtend over? Waar heeft China een te machtige positie? A, de haven van Rotterdam. B, de haven van Antwerpen. Of C, de haven van Bremen. Open de app, rechtsboven klik op App ons. Maak je kans op die leuke kekke tas met die gerse sokken erin van Rijnmond. Collectors items wil je gewoon hebben, zeker voor de donkere dagen. Dit is Billy Ocean bij Rijnmond.

0: Volgens mij zei ik het vorige week ook al. Ik vind het zo'n lekker herfstplaatje. En ik weet niet waarom. Kissing You Away, Isabel van Gelder. Ja, een beetje met die herfstgeur en zo. Ja, ik vind het heerlijk. We draaien natuurlijk ook geen prutsmuziek. Hè? We draaien natuurlijk de beste muziek op jouw radio met de grote R. En we hebben ook leuke prijzen. En dat zijn echt ware collectors items. Want ja, ik heb die linnen tas van Radio Rijnmond voor je in aanbieding. Met die Gerse sokken erin. Maar ja, dan moet je er wel doorheen zien te komen. Met het juiste antwoord ook nog eens een keer. Wat een hoorders. Nou ja, dit was de hele ochtend het fragment waar het om ging in de nieuwsquiz.
1: China heeft een te machtige positie in...
0: Maar waar heeft China een te machtige positie? In de haven van Rotterdam, de haven van Antwerpen of de haven van Bremen? Annemieke, goedemorgen, wat denk je?
2: Goedemorgen, volgens mij is het in Rotterdam.
0: De haven van Rotterdam, laten we eens even kijken of dat correct is. Het even juist.
1: China heeft een te machtige positie in de Rotterdamse haven.
0: Ja. Ja, 60% van de Rotterdamse terminals... Tenminste, de Rotterdamse terminals zijn voor 60% in Chinese handen. Dus de haveneconoom Bart Kuipers die zei dat bij zijn afscheid. Dat hij daar toch wel een beetje bezorgd over is.
2: Ja.
0: Nou ja, het levert jou in ieder geval een leuke linnen tas op met Gerse sokken erin.
2: Superleuk.
0: Ja, en na woensdag klapt het weer om, hè. Heb je ze steeds harder nodig?
2: Precies, kan ik ze aan doen.
0: Heel goed. Nou, dankjewel voor het meedoen en tot de volgende. Dag Annemieke. Hoi.

Kensington en War bij Radio Rijnmond. De boer op de luisteraar. En blijf reageren, blijken we ook die schattige foto's opsturen van je favoriete viervoeter. Of gewoon je luisterpleisterplaats, dat kan ook natuurlijk. Dus open de app rechtsboven, klik op App ons. En meepraten over het nieuws natuurlijk. Hè. Is er iets niet in de buurt van je huis helemaal pluis? Of wil je misstand aan de kaak stellen? Of wil je het van de daken schreeuwen van geluk? Je kan altijd langskomen in de koffiecorner. Open de app rechtsboven, klikken op App.

0: Genuine en Pony. En ponies die hebben geen Tinder, hè, geloof ik.
1: Nee. Wel paar. Maar zeg nou gewoon, dit is toch gewoon een pornoplaat? Of zie ik het nou verkeerd?
0: Oké, dat zijn jouw woorden.
1: Ja.
0: Het is 11:30 geweest. Goedemorgen. Jongens, het blijft een beetje top op de wegen in Zuid-Holland. Wat wou je zeggen?
1: Ja, dit is een nummer van uit de jaren 90. Volgens mij echt nog net. En ik kan me wel herinneren dat ik in die tijd ook wel eens vroeg op moest staan. Om bijvoorbeeld hier te zijn.
0: Ja.
1: En dan zet je er zo, 's ochtends zet je zo, toen woon ik nog bij mijn ouders, zet je televisietje aan en dan krijg je TMF te zien.
0: Oh ja.
1: En dan komt deze plaat vandaan.
0: Ja.
1: En dan zit je te denken van, jeetje, zit ik om 4:15 ochtends toch niet aan zo'n plaat te denken.
0: Maar ook de beelden die erbij zijn, zouden in deze tijd ook allemaal niet meer kunnen. Goed. Voordat ik naar jou ga, even de verkeerssituatie. Want het is een hardnekkige ochtendspits, hoor. Nog steeds wat lelijke rode vlek op de wegenkaart. Ik zie de A16 nog steeds staan. Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en afrit Dordrecht Centrum. 10 minuten. Ja, en die Dekselse jongens zijn bezig op die 16. Rotterdam richting Breda tussen Knoop het Ridderkerk en de Drechttunnel. Want er is daar een putdeksel niet helemaal op zijn plek gekomen. Dus daarom veiligheid eerst. Hè. Dus 10 minuten vertraging ook daar. En een kwartier extra ben je onderweg op de A29. Rotterdam richting Berg op Zoom tussen afrit Oud-Beijerland en Knoop het Hellehadsplein. Het weer voor Zuid-Holland. Een redelijk zonnige dag, hoor. Ja, we zien ook wel wat bewolking. Maar mag het. Hè, begin oktober. Nauwelijks wind. Droog. Middagtemperatuur 21 graden. Vanavond en vannacht helder. Later kans op mist en droog. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen begint de dag met mist, maar op sommige plekken. Daarna schijnt de zon, blijft het droog. Middagtemperatuur 20 tot 21 graden. Maar dan gaan we de bordjes verhangen, zoals Ed het altijd zo mooi zegt. Want woensdag is er een soort overgangsdag naar fris weer met buien en meer wind. De middagtemperatuur maakt een duik richting 15 graden vanaf donderdag. De hoofdpunten van het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In winkelcentrum Alexander in Rotterdam is vanmorgen juwelier overvallen. Of er ook iets is meegenomen is niet bekend. De overval was iets na 10 vanmorgen. De juwelier zou zijn bedreigd met een mes. Inmiddels zijn 3 mannen aangehouden. Wat hun rol was, wordt onderzocht door de politie. Spanje gaat eind november vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez haalt de verkiezingen naar voren vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Toch haalt dat niet meteen de kou uit de lucht, verwacht RMS-correspondent Miral de Bruyne.
2: De mensen op straat weten ook, nieuwe verkiezingen betekent campagnetijd. In de campagnetijd worden er niet heel veel nieuwe beslissingen genomen. Er wordt vooral campagne gevoerd. Afgelopen weekend was er al een vraag om algemene stakingen. Dus de kans bestaat zeker dat het nog lang niet rustig wordt hier in Spanje.
1: Nou, vorige week werden de plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Waar Sanchez geen meerderheid heeft, met de nieuwe verkiezingen probeert hij die wel te krijgen. En Trump sloeg vorige week met de vuist op tafel. Europa hield veel te veel diesel en benzine achter in de algemene reserve. En die moest maar echt op de markt komen om de prijzen te laten zakken. Nou ja, dat gebeurt nu, sinds dit weekend. Nederland heeft ook een deel van de reserve op de markt gegooid. En dat scheelt 0,4 cent voor een liter diesel en 0,2 voor een liter loodvrij. Ja, Trump wil die prijzen omlaag hebben voor de tussentijdse verkiezingen. Want de hoge prijzen aan de pomp hebben nou niet echt geholpen bij zijn populariteit. Veel van zijn Amerikaanse adviseurs zeiden, doe het niet, want het heeft eigenlijk toch geen zin. Ook al produceert de VS heel veel diesel en olie, overal ter wereld stijgt de benzineprijs. De prijzen zijn zo hoog vanwege de aanhoudende oorlogen tussen Rusland en Oekraïne, waarbij veel raffinaderijen worden geraakt. En natuurlijk de afsluiting van de straat van Hormuz als gevolg van de oorlog tussen de VS en Iran.
0: Ja, hij was weer creatief aan boekhouder geweest, hè, geloof ik. Want hij had gezegd dat onder andere Amerikaanse presidenten de olieprijs ook wel hoog was.
1: Ja, het was allemaal de schuld van Biden.
0: Nou, dat weet ik niet of dat zo is. Maar,
1: nee, maar dat vond hij.
0: Ja, dat vond hij. Oké, dankjewel, Dave.
3: Hoi. Dit is Radio Rijnmond.
0: De Boer op. Met nu Nena en Kim.

stijgers. In de wagen en bij de waterpoeler.

0: Damiano David en The First Time bij Radio Rijnmond. Het is 11:30 geweest. Ja, iets later dan in het programma boekjes dat aangegeven. Maar gaan we altijd even gluren bij de buren. En dat doen we bij een van de vele lokale en streekomroepen. Onze collega's in de Rijnmond. En dat zijn er nogal wat. En daar hebben we een mooie nauwe samenwerking mee. En iedere dag steek ik mijn licht op bij een andere omroep. En deze keer gaan we richting CKZ vandaag. Dat is de omroep voor Capelle, Krimpen en Zuidplas. En Sebastian Barel, die is daar programmamaker. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ruud.
0: Jij staat lekker in het zonnetje, zie ik, op onze cam. In een rustige straat, volgens mij. Dat heeft een reden, want bij Open Rotterdam bijvoorbeeld, jullie collega's, ging het de afgelopen tijd heel veel over betaald parkeren in Rotterdam. En er is ook heel veel om te doen geweest. Waarschijnlijk gaat het nu toch gebeuren. Vanochtend hoorden we wel weer dat er een advocaat is gecrowdfund. Maar goed. Betaald parkeren, dan zou je zeggen, ja, wat heeft CKZ ermee te maken? Maar alles.
1: Ja, ik sta hier op de Jan van Kan reden in Capelle West. Ja. Zo'n 100 meter achter mij.

0: En je ligt Kralingse Veer, een Rotterdamse wijk.
1: Ja.
0: En ja, het zonnetje schijnt, maar er dreigen toch wel wat donkere wolken. Want ook in Capelle zijn ze toch wel bezorgd over dat parkeerbeleid in Rotterdam.
1: En waarom eigenlijk?
0: Er is heel veel, nou ja, zoals ik zei. Als je achter mij staan twee blokken rijtjeshuizen met een mooi fietspad ertussenin.
1: Ja.
0: Ja, als je daar oversteekt, ben je zo in Rotterdam. Dus je kan je voorstellen dat als in Rotterdam het betaald parkeren wordt ingevoerd, dat mensen toch wel hier hun auto gaan parkeren om dan over te steken.
1: Want in Capelle is het nog gratis.
0: Ja. Het uitgangspunt is eigenlijk ook wel dat dat gratis blijft.
1: Ja.
0: Dus het is ook maar de verwachting wat voor effect dit gaat hebben op onder andere Capelle aan de IJssel.
1: Nou ja, ik denk wel het waterbedeffect natuurlijk. En ik denk dat de gemeente daar wel iets mee zal moeten. Want je kunt wel zeggen, ja, we houden het gratis. Maar als het echt gewoon een enorme overlast gaat worden op die plek, op dat grensgebied met Rotterdam en Capelle, ja, dan moet de gemeente daar iets mee, toch?
0: Ja, zeker. Vanavond wordt daar ook over gepraat in de gemeenteraad, in de raadsvergadering. De VVD heeft al vragen gesteld aan het college in Capelle aan de IJssel.
1: Mm-hmm.
0: Die zijn nog lichtelijk afwachtend qua houding. Ze zeggen wel dat ze bereid zijn om maatregelen te treffen, mocht het doorgaan. En het heeft een effect op het parkeren in omliggende wijken in Capelle aan de IJssel. Maar willen nog niet vooruitlopen op die zaken.
1: Nee.
0: En dat is ook wel, daarom wil de VVD onder andere vanavond een motie indienen om toch de gemeente een beetje in actie te krijgen.
1: Ja.
0: Om te kijken van joh, kan er niet een plan klaar liggen van joh, we merken dat er overlast is, dan gaan we gelijk deze of deze maatregelen nemen.
1: Ja. Nou ja, goed, dat is dus afwachten. Ik ga ervan uit dat jullie dat op de voet blijven volgen. Wat er ook vanuit wordt besproken in het gemeentehuis. Nou ja, nu nog vanuit het rustige Capelle aan de IJssel. Sebastian Barel, dankjewel van CKZ vandaag.
0: Geen probleem.

0: Luke.
1: Ja, daar kwam het volgens mij iets uit de Star Wars periode, toch? Can You Feel the Force?
2: Ja,
1: the
2: real zeker.
1: Thing? Ja, ja, precies. Nou ja, goed, The Real Thing dus met Can You Feel the Force bij Radio Rijnmond. En Nel die zei trouwens net bij mij in de koffiecorner... ja, wat een toestand is steeds weer met die veel te grote, veel te zware vrachtwagens in ons land en veel te veel. Ze veroorzaken ongelukken, zijn veel te zwaar voor onze wegen en bruggen, zorgen voor heel veel files. Oké, Nel, iedere mening is natuurlijk van harte welkom. Maar ja, die vrachtwagens zorgen ook ervoor dat jou en mijn spullen op de plek van bestemming komen. Hè? Dat ook even gezegd is. Nou ja, goed. In ieder geval wel, dank voor het langskomen, zei ik net tegen Nel. Ja, en wie ook langskomt zomaar, had een dubbeltje uit een doosje. Dat is Olivier de Neve, die zo meteen een verse lunch gaat presenteren. Lunchbreak.
2: Goedemiddag. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, jij zit al in de lunch.
2: Ja, sorry, ik loop 7 minuten voor in mijn hoofd. goedemorgen Ruud. Fijn dat ik hier weer mag aanschuiven. Ja. Zo meteen lunchbreak inderdaad.
1: Wat staat er allemaal op de menu?
2: Nou, het is weer een rijk belegde boterham, kan ik je zeggen. Onder andere gaan we het hebben over Stoptober. Het is de maand van het anti-zwalmen, zal ik maar zeggen.
1: Anti-zwalmen, ja.
2: Niet meer roken, niet meer vapen, dat is de bedoeling. Ja. Er komen allerlei BN'ers voor naar het Eendrachtsplein in Rotterdam zometeen... om daar aandacht voor te vragen. En ik ga bellen met een kinderarts. En dan zou je denken, ja, een kinderarts, wat heeft dat nou met roken te maken? Nou, en ze beginnen steeds eerder, en dus ook met dat vapen. Ja. En dat is heel gevaarlijk.
1: En meeroken natuurlijk.
2: Ook dat, weer. Zeker.
1: Dus ik weet niet hoe het bij jou vroeger ging, maar mijn stiefvader die presteerde het gewoon om lekker aan de Marlboro te gaan, terwijl ik achter in de auto.
2: Dat heeft mijn vader heeft ook gerookt.
1: Ik was
2: in de auto,
1: er alles echt heel erg misselijk van.
2: Ja, nee, dat
1: kun je nou niet meer
2: voor.
1: Voorstellen? Hè?
2: Nee, ik heb nooit gerookt in mijn leven, dus bij mij heeft het de uitwerking gehad dat ik er nooit aan begonnen ben. Nee. Maar ja, sommige anderen zijn wel begonnen en die hebben daar soms echt last van.
1: Nou ja, schoorsteen blijft wel roken, want zometeen beter horen op deze zender.
2: Zeker, ja. Nee, die schoorsteen rookt goed.
1: De lunchplaat.
2: Nou, we hebben het net over bammetjes. Ja. Ik heb wel een heel toepasselijke vandaag. Het gaat namelijk over brood. En dan specifiek een bevroren brood, wat al 36 jaar in de vriezer heeft gelegen en nu in een museum in Berlijn tentoongesteld gaat worden. Ooit gekocht door een student die dacht, nou ja, goed, voor de zekerheid na de val van de muur, je weet het maar nooit, ik leg er even een broodje in de vriezer. Nou, dat heeft er al die tijd ingelegen en nu wordt het dus tentoongesteld.
1: Hij is nooit ontdooid, dat broodje.
2: Nee, dat klopt. Ja, dat is bizar.
1: Dus dan ben ik benieuwd. Kan je dat dan nog eten als het altijd bevroren heeft?
2: Ik denk het niet. Ik heb zelf wel eens een brood een paar maanden later uit de diepvries gehaald. Vond ik het dan niet meer zo heel lekker, eerlijk gezegd. Dus volgens mij moet je dat niet doen. Maar het wordt dus wel tentoongesteld in een vitrine die op min 22 graden
1: gekoeld
2: wordt.
1: Al wat goed zeg.
2: Ja, dus prachtig. Nou ja, daar kunnen we natuurlijk wel een lunchplaat voor verzinnen.
1: Ja, ik weet alleen de titel niet, maar ik vind één plaat zo gaaf. Bakerman is baking bread. Maar hoe heette die ook al?
2: Ja, dat is een goeie, ja.
1: Dus
2: ja,
1: een fijne plaat.
2: Leuk. Zeker.
1: Nou ja, goed, maar het is helemaal niet aan mij. Het is aan jou, luisteraar. Welke plaat hoort bij het bevroren brood uit Oost-Duitsland? Nooit geweten dat ik deze zin ooit nog eens zou uitspreken. Open de app en klik op.
2: App ons.
1: Zometeen Olivier de Neve in lunchbreak.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Radio met een grote R.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeven jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
7: Rouwkaart, kerst,
8: uitvaartpraat.
7: Bloemstuk, koets met paarden,
8: uitvaartpraat.
7: Koffie, cake, bitterballen,
8: uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
9: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%.
10: Voordeeluitjes.nl.
8: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.
9: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
10: Voordeeluitjes.nl.
11: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Vrijdag 9 oktober in Ahoy, Rotterdam. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
12: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
13: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
12: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
13: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
0: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
14: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
0: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
15: Ah, hier kan het.
0: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
16: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
17: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
18: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
17: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
18: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
19: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
20: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
21: Oh nee, verzekering...
20: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
21: Oh, wil ik wel.
20: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
19: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Goedemiddag, het is 12 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond. Het begin van een nieuwe werkweek en dus ook hoog tijd voor de eerste lunch van de week. Met de bijbehorende lunchbreak op Radio Rijnmond. Met zometeen muziek van onder andere Undercover en Ella Langley. En die lunchplaat die moet ook echt weer uitgekozen worden. En daar heb ik jouw hulp bij nodig. Zometeen vertel ik je waar die bij mag aansluiten na het Rijnmond nieuws van 12 uur. Met Dave Datema. Goedemiddag Dave.
22: Goedemiddag. Bij een aanrijding in de Europoort is vanmorgen een motorrijder om het leven gekomen. Hij kwam in botsing met een vrachtwagen. Het slachtoffer is gereanimeerd aan de Moezelweg, maar overleefde het ongeluk niet. De politie heeft de bestuurder van de vrachtwagen aangehouden. Het onderzoek van de politie is inmiddels afgerond. In winkelcentrum Alexandrium in Rotterdam is vanmorgen een juwelier overvallen. Of er ook iets is meegenomen is niet bekend. De overval was iets na 10 vanmorgen. Inmiddels zijn 3 verdachten aangehouden. Wat hun rol was bij de overval wordt nu uitgezocht. Bijna de helft van alle medewerkers van Stadsbeheer in Rotterdam heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag. Dat blijkt uit onderzoek van vakbond FNV. Volgens de bond geeft het aan dat het gaat om een serieus cultuurprobleem. Er wordt onder meer gepest, geïntimideerd en gediscrimineerd. 1 op de 10 medewerkers kreeg zelfs te maken met seksuele intimidatie. En er zijn gevallen bekend van fysiek geweld. De vakbond vindt het extra verontrustend dat leidinggevenden onderdeel zijn van het probleem, omdat ze niet optreden tegen dit soort praktijken. De gemeente Rotterdam heeft nog niet gereageerd. Een deel van de Drechttunnel is al een groot deel van de ochtend afgesloten in zuidelijke richting, omdat op 2 plekken putdeksels zijn losgeraakt. De parallelbaan is deels dicht. Dat de deksels loszitten was opgemerkt door de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat. Ze komen los te zitten door zware vrachtwagens. Nu moet er een gespecialiseerd lastteam aan te pas komen om dat weer vast te maken. Een van de 4 rijbanen richting het zuiden is dicht. Het was al extra druk op de A16 door de afsluiting van de Papendrechtse brug. De gedeeltelijke afsluiting van de tunnelbuis zorgt voor extra vertraging. Hoe lang die vertraging is, hoor je zometeen van Olivier. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is zonnig en droog. Het is 21 graden vandaag. Vanavond is het helder. Morgen begint mogelijk met mist. Daarna af en toe zon en vrijwel droog. En in de middag wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Dave, dankjewel. En tot straks weer, hè. Verkeersinformatie op dit moment in onze regio. 1 melding die tot vertraging leidt. Namelijk de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Drechttunnel. Daar 6 kilometer file, 6 minuten vertraging. Vanwege een spoedreparatie. De parallelrijbaan is dicht. En dan, ja, het is zover hoor.
3: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
2: Ik ga weer een lunchplaats zoeken en daar heb ik jouw hulp hard bij nodig. Het gaat vandaag over iets heel toepasselijks, namelijk over brood. En specifiek een brood dat in een museum in Berlijn terecht is gekomen. Het heeft maar liefst 36 jaar in een diepvries gelegen van een student. Die kocht het vlak na de val van de muur, ja, zo lang geleden al, omdat hij bang was dat er misschien voedseltekorten zouden komen. En nu komt dat brood, datzelfde brood dus, in een museum in een speciale vitrine van 22 graden onder nul. Nou, weet jij een leuke plaat die bij dat nieuws hoort? Iets over broden, iets over vriezen, iets heel anders. Laat het me weten via de gratis Rijnmond-app.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
5: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
4: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
5: Het Rotterdam van toen, Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis. Download nu.

0: Pokémon veilig. Weet wat je moet doen. De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
6: Dit is Radio Rijnmond.
7: Lunchbreak. Olivier de Neve.
6: Radio met een grote R. One.

0: Ja, verschrikkelijk dit. Totaal banaal. En dat zeg ik niet hoor. Dat zegt Gary Rafferty, die het oorspronkelijke origineel van dit nummer heeft geschreven. Hij vond het verschrikkelijk, deze dance cover van zijn origineel Baker Street. Maar toen keek hij op zijn rekening. Toen kon hij 1,5 miljoen pond bijschrijven. Alleen maar voor de royalties van dit nummer. En toen vond hij het opeens toch al best een aardig nummer. Je hoorde de undercover versie van Baker Street. Goedemiddag en welkom. Wat fijn dat je weer luistert naar alweer de eerste verse lunchbreak van deze week. Het is maandag 5 oktober. Erik die is er even niet en dat betekent dat ik op zijn bammetjes mag passen. Mijn naam is Olivier de Neven en de show zit weer ramvol vandaag hoor. Zometeen in dit programma bijvoorbeeld aandacht voor Stoptober. Die actie om te stoppen met roken en vapen wordt vanmiddag afgetrapt op het Rotterdamse Eendrachtsplein samen met allerlei BN'ers. Maar werkt dat ook als je allemaal tegelijk stopt? En collega Ingrid Smits die loopt weer over van de opvallende rechtszaken en heeft er ook vandaag weer eentje voor ons uitgekozen. We horen haar zo meteen in dit programma.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: En ik ben zoals elke dag in dit programma op zoek naar een passende lunchplaat. En vandaag zoek ik een plaat die mooi aansluit bij het opvallende nieuws over een brood dat in een museum in Berlijn terecht is gekomen. Het heeft maar liefst 36 jaar in een diepvries gelegen nadat een student het vlak na de val van de muur had gekocht, omdat hij bang was dat er misschien daarna voedseltekorten zouden komen. Nou, dat viel allemaal uiteindelijk wel mee. Maar ja, hij zei, het hoorde op een of andere manier bij ons gezin. Het was duidelijk dat niemand er nog van zou eten van het brood. Maar weggooien, dat was uitgesloten. Ja, en nu komt het dus in een museum te liggen in een speciale vitrine die gekoeld wordt op 22 graden onder nul. Nou, ik zoek dus een lunchplaat die bij dat opvallende brood past. Een nummer dat gaat over broden, over vriezen, over musea, over voedseltekorten, over Duitsland. Nou ja, noem het eigenlijk maar op. Of wat jij maar kunt verzinnen dat daar goed bij past. Laat het me weten via die gratis Rijnmond-app. Die kun je downloaden in de App Store of Google Play. Helemaal gratis is dat natuurlijk. Daarna druk je op App ons en dan komt je suggestie direct bij mij binnen hier in de studio. En dan kom ik er later deze uitzending op terug. En wie weet draai ik dan wel jouw suggestie. Allemaal na Ella Langley en die fantastische Choose in Texas bij Lunchbreak.

0: Cyndi Lauper en Girls Just Wanna Have Fun hier bij Lunchbreak op Radio Rijnmond. Het zal je niet ontgaan zijn. Het is oktober inmiddels. En dat betekent ook dat we weer massaal gaan proberen te stoppen met roken en vapen. Tenminste, als het aan de initiatiefnemers van de actie Stoptober ligt. Het zogenaamde Stoptober Support Team, met onder meer bekende Nederlanders als Patty Bart en kickbokser Remy Bonjasky, doet vandaag Rotterdam aan, het Eendrachtsplein om precies te zijn, om maar zoveel mogelijk mensen van dat roken af te krijgen. En daar op het Eendrachtsplein is ook Paul de Laat. Die is kinderarts in het Rotterdamse Franciscus Gasthuis. Paul, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jij bent kinderarts en je houdt je bezig met stoppen met roken. Is Stoptober niet meer een actie van hoestende vijftigers die er eindelijk mee op willen houden?
1: Ja, Stoptober is een actie voor iedereen die wil stoppen met roken of met vapen. Dus inderdaad, de hoestende vijftigers als je hem neerzet. Ja. Maar ook voor jongeren en tieners.
0: Ja, ja, want is dat echt een groot probleem, jongeren en tieners?
1: Zeker, zeker. We zien dat het aantal jongeren wat gaat vapen met name, schrikbarend is. En daar willen we graag wat aan doen.
0: Ja, want je zegt het al, vapen, dat is inmiddels misschien nog wel een groter probleem aan het worden dan het roken.
1: Ja, het is een combinatie, hè. Dus het is de verslaving aan nicotine houdende producten. En dat kan vapen zijn, dat kan roken zijn, dat kan snus zijn. We zien wel dat veel van de jongeren, als ze eenmaal eentje doen, die andere ook gaan doen.
0: Ja, ja. Dus vapen is eigenlijk een opstapje naar de sigaret.
1: Ja, zo zien we het in de praktijk wel vaak voorkomen.
0: Ja, nou hebben jullie een actie daar op het Eendrachtsplein, een grote actie. Wat gebeurt er allemaal op dit moment achter jou, bij jou?
1: Ja, we hebben hier een grote bus waarin we alle mensen die gestopt zijn op 1 oktober eigenlijk een hart onder de riem willen steken. Want het stoppen is één ding, maar volhouden is heel belangrijk. En dat doe je niet alleen. Dat doe je met een team om je heen. Nou, je zei net al, hè, Patty en Remy zijn hier. Maar ook je eigen vrienden en familie. Dus die steun van anderen, die is zo belangrijk. En dat willen we eigenlijk hier uitdragen.
0: Het is eigenlijk een soort marathon waarbij je ook er doorheen gesleept moet worden door je supportteam.
1: Ja, ja, die eerste 28 dagen, dus de hele maand oktober, die is cruciaal. Als je eenmaal die eerste 28 dagen door bent, dan is de kans heel veel groter dat je het vol gaat houden dan wanneer je eerder afhaakt.
0: Ja, je zegt heel veel groter. Waar moet ik ongeveer aan denken? Hoeveel mensen houdt het vol?
1: 5 keer meer kans om te blijven te stoppen als je eenmaal door die 28 dagen bent.
0: Zo, dat is wel echt serieus.
1: Dus dat zijn wel grote aantallen, ja.
0: Ja, en dan, dus het is echt, als je eenmaal dat maandje, dat is gewoon echt doorbijten. Dat zal voor mensen niet makkelijk zijn, denk ik ook, hè?
1: Nee, dat is niet makkelijk. Zeker die eerste dagen, die zijn moeilijk hoor. Want dan gaat echt die afhankelijkheid van die nicotine gaat spelen. Maar je hebt ook al wel na een dag of 3, 4, 5 dat je echt effect begint te merken.
0: Oké, dus, en dan bedoel je effect als een positief effect. Dat je denkt positief van ik voel, effect, me, voel
1: ja,
0: me lekkerder.
1: Je voelt je lekkerder, je krijgt iets meer energie, je krijgt iets meer lucht. Je longen, je bent wel veel aan het hoesten. Hè, want die trilhaartjes in je longen, die waren stuk. En die zijn dan weer aan het bijgroeien. Dus die gaan weer goed. En dan komt dus al die gore slijm van al die jaren roken, die komt eruit. Ja, daar heb je wat last van de eerste dagen.
0: Dat gore slijm moet je er even uitwerken en daarna dan kan je weer voel je een stuk beter.
1: Dan moet je even doorheen. Ja. Dan moet je even doorheen en daarna is het knallen met die gaan.
0: Ja. Goed. Nou, dat mag ik graag horen van een arts die dat zo zegt. Als je nou zelf wilt stoppen met roken of vape, je zit nou te luisteren. Wat is dan jouw grote tip om daar blijvend vanaf te komen?
1: Ja, zorg dat je hulp hebt. Dus kijk op, er zijn verschillende websites zoals WeQuit. Je kan daar op stoptober.nl meer informatie over vinden. En zorg dat je daar even goed kijkt en er een goed plan maakt om te stoppen met vapen, stoppen met roken. En zorg dat je je hulpgroepen op orde hebt. Hè. Dus je vrienden, je familie, laat ze weten dat je gaat stoppen. Doe het samen. Misschien heb je wel vrienden of familie die ook roken. Stop samen. En dan ben je echt een team. En dan wordt de kans dat het gaat lukken echt een stuk groter.
0: Kijk, en dan las ik ook nog Sebastiaan. Die stuurt net in dat rokers die via de huisarts of een stopcoach met roken stoppen vanaf 2027 niet meer eerst bij de apotheek het zelf hoeven voor te schieten. Nou, dat is ook alweer fijn, toch?
1: Ja, het is zelfs zo dat als je per dit jaar al, 2026, kan je tot 3 keer per jaar begeleiden, stoppen met rokenbegeleiding krijgen. Zonder verwijzing van je huisarts. Je kan je daar gewoon zelf voor aanmelden op de websites die dat aanbieden.
0: Hartstikke goed. Nou, dat klinkt als je dan geen aanmoediging meer hebt, dan weet ik het ook niet meer. Dank in ieder geval voor jouw toelichting. En succes daar nog, hè, op het Eendrachtsplein.
1: Ja, dankjewel Olivier. En tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer. Dat was Paul de Laat, kinderarts in het Rotterdamse Sint-Franciscus Gasthuis. Of Franciscus Gasthuis, moet ik tegenwoordig zeggen. Nu, Chris Stapleton en Dua Lipa. Die hebben allebei niet gerookt, voor zover ik weet. Dit is Think I'm in Love With You.

0: James Blunt en 1973 op Radio Rijnmond. En daarvoor hoorde je nog Chris Stapleton en Dua Lipa met Think I'm In Love With You. En daarvan zei ik, nou, dat zijn volgens mij geen rokers. Bart Mol die stuurde een berichtje, die zegt, nou, Dua Lipa die paft daar lustig op los, weet ik toevallig. En inderdaad, ik heb even gegoogeld. Ze is gestopt met roken, maar toch wordt ze nog regelmatig op de gevoelige plaat gezet met weer een sigaret in de handen. Dus dank Bart voor deze toevoeging. Nou, goedemiddag, het is 12:30 geweest. Je luistert naar Rijnmond. Dit is Lunchbreak met zometeen de hoofdpunten van het nieuws en ook nog het weer. Maar eerst heb ik nog verkeersinformatie voor je met op dit moment 1 melding in onze regio. De A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Drechttunnel staat nog steeds 6 kilometer file met ook 6 minuten vertraging. Er is een spoedreparatie aan de gang. De parallelrijbaan is dicht. En dan pijlsnel naar de legende van het Rijnmond weer, namelijk Ed Aldus. Ed, goedemiddag.
1: Hele goedemiddag, Olivier.
0: Ja, je hebt wat nu te laten zien natuurlijk weer, hè? Dat begrijp je.
1: Ja, nou ja, dat weer is, ja, dat is om te zoenen, hè? Om in te lijsten. Ja, het is mee. Schitterend weer. Ja, er lijkt geen eind aan te komen aan dat fraaie herfstweer. Of nazomerweer, hoe je het ook maar een naam mag geven. Het is op dit moment een graad of 19, vanmiddag zo'n 20, 21 graden. Veel zonneschijn erbij ook, droog weer. Ja, er staat weinig wind, een matig windje op dit moment. En die komt dan uit het zuidwesten. Dus ja, alles bij elkaar is daar weinig op aan te merken. En ook eigenlijk weinig over te vertellen.
0: Nou, dat is lekker makkelijk.
1: Vanavond, ja, dat is zeker makkelijk. Ja. Ja. Vanavond eerst nog heel even de zon erbij. Maar ja, die zon die gaat natuurlijk steeds sneller onder. Ja, dat zullen de luisteraars ook wel hebben gemerkt. Want vanavond gaat hij al onder om 13 minuten over 7. Dus dat is al behoorlijk snel.
0: Ja.
1: Ja, en dan in het weekend, over 2 weken, dan gaat de wintertijd alweer in. Hè?
0: Gaat heel snel, ja. Ja, ja zeker.
1: Ja,
0: dat
1: dan gaat wordt het nog wel snel.
0: Dan wordt het nog eerder donker. Ja,
1: ja. Ja, zeker. Maar ja, als je dan kijkt naar vannacht, dan neemt wel de bewolking wat toe. Blijft wel droog. Het koelt af naar 1 graad of 12. Morgen kan de dag plaatselijk beginnen met mist of een paar mistbanken. Daarna af en toe zon, Olivier, overal droog. En morgen ook een hele fijne temperatuur van 21 graden. En er staat morgen maar heel weinig wind. Ja, er zou misschien een druppie regen uit de bewolking morgen kunnen vallen. Een spatje motregen. Maar een handige jongen die heeft daar weinig moeite mee, denk
0: ik. Ja, precies. Ja. Nee, zeker. Nou, jij zegt, zou er ooit nog een einde komen aan het mooie herfstweer? Maar ja, ik vrees dat, als ik jou zo las op Rijnmond.nl, dat er wel een einde aan gaat komen.
1: Ja, voor tijdelijk in ieder geval. Woensdag nog niet. Die dag begint eerst met mist. Daarna soms een beetje zon. Pas in de avond van het westen uit regen. Het wordt nog 19, misschien wellicht 20 graden. Ja, en dan donderdag is totaal ander weer. Dan gaan er buien vallen met soms wat zon. De wind aan zee krachtig. Windkracht 6 uit het noordwesten. Ja, en een maximumtemperatuur van nog maar 15 graden. En kijk je nou naar komende vrijdag. Dan gaat het in de loop van de ochtend regenen vanuit het westen. Dus dan ook wel regenkleding, paraplu bij de hand houden. In de middag 1 graad of 15 en een stevige wind. Dus ja, alles bij elkaar krijgen we dan toch wel ander weer dan de afgelopen tijd. Dan laat de herfst zich van een heel ander gezicht zien.
0: Ja, dat gaan we dan weer zien. Nou, dankjewel in ieder geval voor nu, Ed. We gaan er nog even van genieten.
1: Ja, zeker.
0: Fijne dag. Hoi, hoi. En dan Dave Datema is hier met de hoofdpunten van het nieuws. Dave, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Bij een aanrijding in de Europoort is vanmorgen een motorrijder op het leven gekomen. Die kwam in botsing met een vrachtwagen. Het slachtoffer is gereanimeerd, maar overleefde het ongeluk op de Moezelweg niet. De politie heeft de bestuurder aangehouden van de vrachtwagen. Het onderzoek van de politie is inmiddels afgerond. De politie in Schiedam breidt het onderzoek uit nadat daar ook een zesde hond onverwacht is overleden. Het gaat om een hond die niet is uitgelaten in de plantage, maar in de Beatrixpark. In de plantage zijn 5 honden omgekomen, mogelijk door vergiftiging. De politie geeft aan dat er nu samen met de gemeente breder wordt gekeken dan alleen 1 park. De doodsoorzaak van de hond is nog niet bekend. Ook is niet bekendgemaakt wanneer het is overleden. En een meisje met de parel is terug van vakantie. De schilderij van Johannes Vermeer hing 5 weken in Japan, een museum in Osaka. Waren er meer werken van het Haagse Museum die waren uitgeleend omdat het Mauritshuis werd verbouwd. Een verslaggever van Omroep West zag vanmorgen hoe het meisje met de parel terugkeerde. Ja, dat was echt een momentje.
3: Ze wordt nu naar binnen gerold en er worden wat camera's bijgepakt. Het is hier heel stil. Iedereen heeft de volle concentratie. En behalve deze vervelende verslaggever praat er doorheen. Was het moeilijk, deze missie?
4: Het was niet moeilijk omdat het zo goed voorbereid was. Vanuit Osaka is ze veilig hier naar Den Haag gebracht. Na een 24 uur in het depot goed klimatiseren, komt ze nu in het Mauritshuis te hangen.
2: Ja, lekkere R ook in de stem.
0: Ja.
2: In zaal 15, waar ze straks alle ogen op haar gericht zal zien. Want dat is de enige schilderij van Vermeer in die ruimte.
0: Oh ja, ja, het is ook wel
2: een wereldberoemd schilderij.
0: Precies, het is een klassieker. En ik begreep ook, want hij hing dus in Osaka, dat er echt Japanners helemaal gek werden van dat werk. En daar meerdere keren naartoe zijn gegaan. Maanden van tevoren al volgeboekt en zo. Ja, je kan het ook gewoon hier gaan bekijken.
2: Ja, meisje met de parel terug in Nederland.
0: Prachtig. Nou, wat een kunstwerk ook weer deze hoofdpunten van het nieuws. Dankjewel, Dave. Hoi. En de stakjes om 1 uur, dan horen we weer.
5: Dit is Radio Rijnmond.
0: Maar eerst nu de Cardigans en Love Fool.
5: Radio met een grote R.

0: The Cardigans en Loveful op Radio Rijnmond bij Lunchbreak.
1: De Lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Een van mijn favoriete onderdelen van dit programma, de Lunchplaat. Vandaag zoek ik er eentje die mooi aansluit bij bizar nieuws over een brood dat in een museum in Berlijn terecht is gekomen. Het heeft maar liefst 36 jaar in een diepvries gelegen, nadat een student het vlak na de val van de muur gekocht had, omdat hij bang was dat er misschien voedseltekorten zouden komen daarna. Nou, dat viel allemaal mee. Maar het hoorde op een of andere manier bij ons gezin, vertelde hij. Het was duidelijk dat niemand er nog van zou eten, maar weggooien dat was uitgesloten, aldus deze voormalige student. En nu komt het dus in een museum te staan, in een speciale vitrine die 22 graden onder nul gekoeld wordt. Ja, dus ik zoek een lunchplaat die bij dat nieuws past. Een liedje dat gaat over broden, over vriezen, over musea, over voedseltekorten, over Duitsland. Nou, je begrijpt het idee, er kan van alles. En onder andere, ik krijg al leuke reacties op dit moment binnen via de Rijnmond-app. Onder andere van Peter van der Wulp, die zegt Herman Brood. Geen 33 jaar, maar 50 jaar stuurt hij. Dat is al mooi, bijvoorbeeld. En ook, even kijken hoor. The Beach Boys met Frosty the Snowman stuurt Ruud Vonk onder andere in. En Queen met Stone Cold Crazy. Nou, allerlei dingen komen al binnen. Ik ga ze niet allemaal weggeven, want strakjes wil jij misschien nog wel zo'n plaat insturen. Dus doe dat vooral via de gratis Rijnmond-app. Gebruik hem eventjes en stuur in welke plaat jij wilt horen die dus op dit nieuws aansluit. Zometeen spreek ik Ingrid Smits over een opvallende rechtszaak. Maar eerst nog Bauza en Magnetic hier op de maandag van Lunchbreak bij Rijnmond.

0: Bauza. En de zomerhit van de afgelopen zomer. Magnetic bij Lunchbreak op Radio Rijnmond. Het is weer tijd voor onze rubriek Opmerkelijke Zaken. De rubriek waarin Ingrid Smits ons elke week even meeneemt naar de wondere wereld van de rechtbank. En opvallende rechtszaken, kan ik wel zeggen. En vandaag heeft ze er ook weer een bij zich, hoor. Ingrid, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, wat voor idee had je toen je naar de zaak ging van vandaag? Dat gaat over de 49-jarige Petra. Vertel.
1: Ja, Petra die is woonbegeleidster in een instelling. Dat wist ik van tevoren. En die had een seksuele relatie gekregen met een patiënt. Nou, dat is niet toegestaan in instellingen.
0: Nee, lijkt me verstandig.
1: En ik vond deze zaken bijzonder, omdat het meestal mannen zijn die gebruik maken van kwetsbare vrouwen in begeleid wonen, project bijvoorbeeld. Maar nu was het dus een vrouw. Dus dan denk je, ja, waar krijgen we mee te maken?
0: Ja.
1: Is dit een nymphomane? Is dit iemand die heel erg machtbelust is? En hoe kwetsbaar was de patiënt in deze kwestie? Nou, ik naar de zaak toe. En toen bleken de zaken toch heel wat genuanceerder te liggen eigenlijk. Het zat zo. Petra kwam werken in die instelling. En ze was een beetje stil en somber. Haar huwelijk, ze was 28 jaar getrouwd, was eigenlijk nooit goed geweest. Nu waren de kinderen wat groter en dachten we, ja, ik ben eigenlijk nooit helemaal gelukkig geweest in dat huwelijk.
0: Nee.
1: En toen was daar Albert in de instelling. En die was ook wel eens somber. En die zei, je moet erover praten. En ja, niet professioneel, zei Petra ook achteraf, maar toen ging ze met Albert praten. En die begreep haar. En die twee begrepen elkaar. En van het een kwam het ander. En toen gingen ze zoenen en toen gingen ze seks hebben. En ze waren er allebei heel erg content mee. Petra overwoog zelfs om haar baan in de instelling op te zeggen en om buiten de instelling met Albert te gaan samenwonen. Ze gingen ook naar de juwelier. Niet echt om trouwringen te kopen, maar wel iets, ja, een soort vriendschapsringen of zo.
0: Mm-hmm.
1: En toen opeens ging Albert haar appen en die zei, ik wil niet meer.
0: Ja, en dan gaat het
1: en
0: mis.
1: En toen was het over.
0: Ja, precies.
1: Albert was namelijk iemand met PTSS-klachten. Posttraumatisch stresssyndroom. Hij heeft in zijn jeugd iets meegemaakt, waardoor hij echt behoorlijk psychisch in de knel is gekomen. En opeens had hij iets van, ja, maar alle druk die er nu op mij wordt gelegd met dat huwelijk en dat samenwonen en die ringen, en hij kon het niet meer aan.
0: Nee.
1: En toen heeft hij openheid van zaken gegeven in de instelling. Hij heeft het uitgemaakt met Petra. Ja, en wat er dan gebeurt, Petra is de baan verloren. Ontslag op staande voet. En de instelling heeft ook aangifte gedaan.
0: Oké.
1: En daarom was nu deze rechtszaak. Dat had van Albert helemaal niet gehoeven. Want hij zei, ik heb een hele fijne tijd met Petra gehad en ik neem haar niks kwalijk en ik vind ook niet dat ze straf verdient.
0: Nee.
1: Maar er kwam toch een rechtszaak. En daar zat Petra.
0: Ja,
1: vol schuldgevoel en schaamte.
0: Ja.
1: Ja.
0: En vertel.
1: Ja. Ja. En die zei, ja, ik had het niet moeten doen, maar ik was gewoon smoorverliefd. En Albert was ook smoorverliefd op mij. Ja, wat moet je daar dan mee als rechter, hè?
0: Ja.
1: En als officier van justitie?
0: Ja, want het mag niet, maar het gebeurde toch. En eigenlijk waren ze allebei op dat moment wel blij mee. Ja.
1: Ja, en er was ook geen sprake. Wat je vaak ziet in dit soort verhalen is dat er psychische druk is en dwang. En dat mensen echt misbruik maken van hun machtspositie. Er werd bijvoorbeeld een zaak aangehaald in Noord-Nederland van een vrouw die was verkracht. En die ging in een instelling wonen. Daar werd ze dezelfde avond nog misbruikt door de eigenaar van die instelling. Waarna die vrouw zei, mag ik nu in dit appartement blijven wonen?
0: Hmm.
1: Weet je, dan heb je echt te maken met heel erg machtsmisbruik.
0: Ja.
1: En misbruik van kwetsbare mensen. Maar dat was hier niet het geval. Petra werd dan ook vrijgesproken.
0: Vrijgesproken. Hmm. En
1: vrijgesproken.
0: Is het, ja, en is het daar dan, blijft het daar dan ook bij? Of kan er toch nog een hoger beroep komen?
1: Ja, als je wordt vrijgesproken, ga je natuurlijk zelf geen hoger beroep
0: maken. Nee, zeker niet.
1: En de instelling, die kan dat op papier nog doen. Maar ik denk niet dat zij dat van plan zijn.
0: Die laat het ook bij zitten.
1: Iedereen denkt, hier is de zaak mee afgewikkeld.
0: Ja.
1: En ja, het is een soort Romeo en Julia in de zorg.
0: Ja, zoiets, ja. Ja. Bijzonder verhaal, inderdaad. Je doet de naam van de rubriek weer eer aan. Het was een opvallende zaak. En gelukkig dan met een soort van happy end dan, als ik het zo hoor. In ieder geval voor Petra.
1: Nou ja, de rechter zei, hier zijn alleen maar verliezers.
0: Ja.
1: Want ze zijn allebei natuurlijk ook veel kwijtgeraakt.
0: Zeker.
1: Qua liefde en ook qua werk. Petra doet nu schoonmaakwerk. Ze wil niet meer in de zorg werken. Ja.
0: Nou, dat is verstandig.
1: En zo kan ik nog even doorgaan met alle negatieve gevolgen van zo'n kwestie. Want het laat niemand onberoerd eigenlijk.
0: Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Nee. Nou, dank in ieder geval weer voor jouw mooie zaak die je hebt gedeeld met ons. En tot de volgende week weer.
1: Tot volgende week.
0: Dat was collega Ingrid Smits met een opvallende zaak dus uit de rechtbank. En ondertussen komen er ook weer allerlei lunchplaten binnen.
2: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Namelijk een verhaal van een brood uit Oost-Duitsland. Een student kocht dat na de val van de muur met het idee, ja, wie weet heb ik het nog nodig. En toen bleek er uiteindelijk helemaal niet zo heel veel aan de hand te zijn. Bleek er gewoon nog brood te koop te zijn. Maar hij heeft het al die tijd in de vriezer bewaard. Sterker nog, 36 jaar lang. En inmiddels gaat het in een museum in Berlijn tentoongesteld worden. Het is dus al die tijd bevroren gebleven. En mijn vraag was, welke platen horen daarbij? Nou, Ruud Vonk die stuurt onder andere Klein Orkest met Over de Muur. Herman Brood met Saturday Night en Queen met Stone Cold Crazy. Phil Kort zegt Mary Hopkin met Those Were The Days. Wieger Schreuders zegt Cold As Ice van Foreigner. Luc Bonthond zegt Bread and Butter van The New Beats. Corrie Oosdijk, ik zag twee beren broodjes smeren. Monique van Eyck, Over de Muur van Klein Orkest. José de Witte Kruis, Oud Brood van Chris Kelsey. Marco Schouten, Food for Thought van UB40. En Peter van der Wulp komt met Herman Brood. Geen 33 jaar, maar 50 jaar. En Frozen van Madonna. En dan ook nog Cor Nieuwendijk met Bread and Butter van New Beats. En Leo Kattenstaart, die heeft Bread met Just Like Yesterday. Ja, allemaal hele leuke suggesties. Maar er komt ook Carl Poster nog eens een keer overheen met Cold as Ice van Foreigner. En dan denk ik, nou ja, hè, twee man die ervoor gaan, dat moet het zijn. Dus dit is een ode aan het brood dat 36 jaar in de vriezer heeft gelegen. Dank voor het stemmen. Dit is Cold as Ice van Foreigner.

0: Zoveel mooie lunchplaten die binnenkwamen. En dit was een van de vele. Dus onder andere kwamen, even kijken hoor, Carl Post daar dus mee. En ook Wieger Schreuders uit Delft zei de Cold as Ice van Foreigner. Dat mag wel de lunchplaat van vandaag zijn. En ik heb hem met heel veel plezier gedraaid hoor. Zometeen gaan we alweer naar het Rijnmond nieuws van 1 uur. En dan word je even vakkundig bijgepraat over wat er allemaal in onze regio speelt en wat daar verder buiten aan de hand is. En daarna ben ik bij je terug en dan gaan we niet één, maar twee spellen spelen. Ja, de platenlepel is er zoals elke dag, maar het is ook weer de eerste maandag van de maand. Dat betekent dat er ook weer noodradio's weggegeven gaan worden. Dus ik zou zeggen, goed opletten, want het zou zomaar kunnen dat er straks een noodsignaal te horen is. En dan moet je als een dolle 93.4 FM appen met de gratis Rijnmond app. En wie weet win je dan wel een Rijnmond Noodradio. Nou, goed op blijven letten na dit.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Rijnmond gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 93.4 FM op. Dat is jouw frequentie van Radio Rijnmond. Denk vooruit.
5: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
6: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/jointheclub.
5: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en.
7: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
8: Hey joh, je auto kan er toch niet zo bijrijden? Elke woensdag is het woensdag wasdag. Gewoon hier ook bij Loogman Car Wash Rotterdam en Capelle aan de IJssel. Ons beste wasprogramma voor maar €17,50. Niet lullen, gewoon wassen.
9: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
10: Ja, kun je even staan? Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
11: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
9: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
12: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
13: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
12: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
14: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
0: Goedemiddag, het is 1 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond. Over een paar minuutjes gaan we weer een spelletje spelen waarmee je kans maakt op die fantastische lunchbreak lunchbag, namelijk de Rijnmond platenlepel, waarin ik een bekende hit achterstevoren draai. Zometeen de opgave na het Rijnmond nieuws van 1 uur met Dave Datema. Goedemiddag Dave.
15: Goedemiddag. De politie in Schiedam breidt het onderzoek uit nadat daar ook een zesde hond onverwacht is overleden. Het gaat om een hond die niet is uitgelaten in de plantage, maar in het Beatrixpark. In de Plantage zijn 5 honden omgekomen, mogelijk door vergiftiging. De politie geeft aan dat er nu samen met de gemeente breder wordt gekeken. De doodsoorzaak van de nummer 6 hond die is niet bekend. Ook is niet bekendgemaakt wanneer die is overleden. Bij een aanrijding in de Europoort is vanmorgen een motorrijder om het leven gekomen. Die was in botsing gekomen met een vrachtwagen. Het slachtoffer is gereanimeerd, maar overleefde het ongeluk niet. De politie heeft de bestuurder aangehouden. Het onderzoek van de politie is inmiddels afgerond. In de trein in Dordrecht zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze stomdronken in de trein zaten, terwijl ze een kindje van nog geen 1 jaar oud bij zich hadden. Ze worden verdacht van het opzettelijk in hulpeloze toestand laten van een hulpbehoevend persoon. Agenten waren getipt dat de twee laveloos in de trein zaten. Een normaal gesprek voeren met ze was niet mogelijk en daardoor konden ze dus ook hun eigen kind niet verzorgen. Het kindje is nagekeken, maakt het naar omstandigheden goed en voor het kindje is passende opvang geregeld. 3 neurowetenschappers krijgen dit jaar de Nobelprijs voor de geneeskunde. De Duitsers vonden optogenetica uit, een methode die kan laten zien hoe zenuwcellen herinneringen, gevoelens en gedragingen vormgeven in het brein. Het Nobelcomité zegt dat de 3 een nieuw tijdperk in de neurowetenschap hebben ingeluid. Dankzij optogenetica kunnen we het brein op een hele nieuwe manier in kaart brengen. Dan nog het weer bij ons in de regio. Zonnig en droog, 21 graden vandaag. Het is vanavond helder. Morgen begint mogelijk met mist. Daarna af en toe zon en vrijwel overal droog. En in de middag wordt het morgen 21 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: Dave, dankjewel. En dan hebben we files, althans files. Enkelvoud file, namelijk op dit moment dezelfde file als die er al een tijdje staat. De A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en de Drechttunnel. 7 kilometer file, 7 minuten vertraging, komt door een spoedreparatie. De parallelrijbaan is dicht.
2: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Ja, de hit is het.
0: Het is weer tijd voor de Rijnmond platenlabel. Ik draai een nummer dus achterstevoren. En aan jou is het om te raden welke dat is. Je maakt kans op een exclusieve lunchbreak lunchbag als je weet welk liedje het is. Hier komt de opgave. Spits die oren. Het is

0: vind het origineel persoonlijk leuker klinken. Maar goed, je krijgt drie opties van me. Wat hoort je net? Is het A, Yves Berendsen met Terug in de Tijd? Is het B, René Vroeger met Just Say Hello? Of is het C, Lee Towers met You Never Walk Alone? Weet jij het goede antwoord? Stuur het in via die Rijnmond-app. En wie weet heb ik jou dan strakjes wel aan de lijn voor die lunchbag. Dus A, Yves Berendsen, B, René Vroeger of C, Lee Towers. Laat het weten.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Is uw bank, stoel of kussen versleten?
3: Zit u niet lekker meer?
2: Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen.
3: Bel 010 307 4015
2: of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl.
3: Jans met een Z.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken.
3: Bel 010 307 4015.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Kozijnen nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Kijk op paulenpaul.nl.
6: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
7: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
6: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
8: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
9: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
10: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
9: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
10: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
11: Tijd voor gesponsorde vacatures.
8: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
12: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
13: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
17: Morgen.
16: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
17: Echt waar, joh?
16: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
18: Dit is Radio Rijnmond.
19: Lunchbreak. Olivier de Neve.
18: Radio met een grote R.

0: Wat betekent dat Sussudio nou eigenlijk? Nou, helemaal niks. Phil Collins die verzon het terwijl hij wat over een drumcomputer heen aan het zingen was. Hij dacht, joh, dat vervang ik later nog wel. En daar wachten we 40 jaar later nog steeds op. Nou, ik zou zeggen inmiddels, hou zo, joh. Phil Collins en Sussudio. Goedemiddag, het is een lunchbreak waar je naar luistert. Ik hoop dat je je bammetjes, je soepje of je salade al achter de kiezen hebt. En anders wordt het wat mij betreft hoog tijd voor een lekkere lunchpauze voor je. Het is maandag 5 oktober moet ik zeggen. We zijn alweer over de helft van deze lunchbreak op Radio Rijnmond. Maar gelukkig nog genoeg moois op komst. Strakjes spreek ik bijvoorbeeld, zoals vaker op maandagen, met Zorgzaam 010. Die allerlei leuke vrijwilligersklusjes hebben en jou daarvoor zoeken. En er is muziek, met dank aan John Mayer onder andere. En zoals iedere werkdag hebben we natuurlijk
1: de Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Ja, dan mag ik weer die multifunctionele lunchbag gaan weggeven. Hij houdt warm wat warm moet blijven en koud wat koud moet zijn. Maar goed, voor niks gaat de zon op, hè? Dus je moet er wel iets voor doen. Namelijk goed luisteren naar de platenlepel. Licht uit, spot aan, want dit nummer moet je zien te herkennen. Hij is dus achterstevoren afgespeeld. Maar ja, wat is het en van wie? Ja, is het lepel A, Yves Berendsen met Terug in de Tijd? Is het lepel B, René Vroeger met Just Say Hello? Of zeg je nee, het is lepel C, Lee Towers met You Never Walk Alone? Ja, als je het weet, laat het mij gauw weten via die gratis Rijnmond-app. Open hem, druk op App ons, zo simpel is het. Dan maak je dus kans op die Rijnmond lunchbag. En een gratis lunch aan het einde van de week als je een van de dagwinnaars bent. Dus A, Yves Berendsen, B, René Vroeger of C, Lee Towers. Welke is het? Laat het weten via die gratis Rijnmond-app. En wie weet haal ik je dan zo meteen wel bij. En kan je misschien wel in de prijzen vallen. Na Meteor en Hannah May. En wat wil je van mij?

0: Het beste van de jaren 80,
1: 87,
2: 90,
3: 70
2: en nu.
4: Wordt ze helemaal gek van.
2: Altijd op de hoogte.
5: Waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
6: Het is heel veel aandachtstrekkerij.
0: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
7: Dat kom je tenen.
0: Lunchbreak. Olivier de Nee.

0: Veel mensen kijken er naar uit en ik ben er een van. Namelijk nieuwe muziek van John Mayer. Kan elk moment komen, heeft hij gezegd. Maar hij houdt nog geheim wanneer dat precies is. Mijn gokje is niet komende vrijdag, maar de vrijdag erop. Ik weet ook eigenlijk niet waar dat op gebaseerd is. Maar ik hoop het in ieder geval wel. Dit was een oudje van hem. Heartbreak Warfare van John Mayer op Radio Rijnmond.
1: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Ja, ik liet je net een bekend liedje horen, maar dan in de verkeerde volgorde dus. En ik heb jouw hulp nodig om erachter te komen om welk nummer het gaat. En dat doe je niet voor niks, hè. Namelijk voor een lunchbreak, lunchbag en kans op een gratis lunch als je vrijdag de weekwinnaar wordt. Nou, Laura Scholten uit Hellevoetsluis, die wil dat volgens mij wel. Laura, goedemiddag.
2: Goedemiddag, ja, dat wil ik zeker.
0: Heel goed. Nou, het enthousiasme zit al goed. Hoe is het met je?
2: Ja, goed.
0: Ja? Heb je een goede dag tot nu toe?
2: Ja, heerlijk. Lekker buiten. Het is prachtig weer.
0: Oh, kijk, je kan buiten zijn. Is dat voor je werk of ben je lekker vrij?
2: Nee hoor. Nee, we hebben paarden, dus de fysio kwam lekker buiten geweest.
0: Oh, je paarden, joh. Hoeveel paarden heb je?
2: Twee. Ja, ik deel met mijn dochter, dus allebei één.
0: Kijk, kijk. Oh, maar dan ben je ook echt een paardenliefhebber dus.
2: Ja, ja.
0: Ja, er zit veel werk in zo'n paard. Om dat goed om
2: ja,
0: een paard,
2: nou,
0: je goed
2: paard
0: te houden.
2: Niet meer in de poep scheppen.
0: Ja, dat moet ook gebeuren.
2: Ja.
0: Ja, het zijn grote beesten, dus dat is nogal veel, denk ik dan.
2: Ja, daarom. Ja.
0: Ja. Ja, of dieren moet ik dan zeggen. Het zijn edele dieren natuurlijk.
2: Nou ja, ik zeg ook beest hoor.
0: Ja, oké, okay, gelukkig. Nou, dan voel ik me iets minder schuldig. Goed, we gaan eens even als een beest naar die opgave van vandaag. Want we gaan eens even luisteren nog een keertje. Een bekend nummer achterstevoren. Dus let nog één keer goed op, Laura. Er komt de opgave. Ja.

0: Ja. Ja.
1: Ja.
0: Ja, ik vind hem normaal gesproken beter klinken.
1: Maar ik ook. Vrolijker.
0: Ja, het is toch de opgave van vandaag. Is het A, Yves Berendsen met Terug in de Tijd? Is het lepel B, René Vroeger met Just Say Hello? Of is het lepel C, Lee Towers met You Never Walk Alone?
1: Ja, het is lepel B met René Vroeger.
0: Nou, eens even kijken of dat goed is. Ja! Dat zeg je met overtuiging en het is ook overtuigend goed.
1: Nou, gelukkig.
0: Ja, toch? Ja, het zou toch jammer zijn als ik daar zeg... Nee, ja, sorry.
1: Ja,
0: dat
1: zou ik echt teleurgesteld zijn.
0: Ja. Nee, gelukkig. We kunnen je blij maken. Namelijk met die lunchbreak, lunchbag dus. Die win jij, waarin je bammetjes voortaan kan stoppen... om ze warm of juist koud te houden. En je denkt dus mee, beste Laura, naar de weekprijs. Dat is een lunch op mijn kosten. En vrijdag bel ik je misschien wel als je de weekwinnaar bent.
1: Nou, helemaal goed. Ja,
0: toch?
1: Leuk.
0: Ja, zou ik ook zeggen. Hey, veel plezier nog ermee. En geef de paarden nog even een extra suikerklontje van mij. Hè?
1: Dat zal ik doen.
0: Oké. Okay.
1: Bedankt, hè.
0: Hoi, hoi. Doei. Hoi. Nou, en van de knollen van Laura gaan we naar René Vroeger. Die heeft op het moment een knobbel. Althans, nou, hij voelt zich niet zo lekker. Maar hij is op dit moment even gestopt met zingen. Maar hopelijk voelt hij zich binnenkort weer goed genoeg. Hij zegt van wel, in ieder geval. Dus laten we daarvan uitgaan. Maar hier horen we hem in zijn gloriedagen, hoor. Dit is René Vroeger. Dus op Radio Rijnmond en Just Say Hello.

0: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw nieuws, jouw muziek, jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Lunchbreak. Olivier de Neve.

0: Harry Styles en Golden op Radio Rijnmond. Hier bij Lunchbreak. En ja hoor, het is 2:30 geweest. Je luistert dus naar Radio Rijnmond. Met zo de hoofdpunten van het nieuws met Aris van Meteren. En dan heb ik ook nog het weer zo meteen voor je. Maar eerst verkeersinformatie. Op dit moment 2 meldingen in onze regio. Waaronder de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen havens 5500, 5700 en de Zuurhofbrug. 3 kilometer file, 2 minuten vertraging. En ook op de A16 is het nog bal. Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en africht Dordrecht Centrum. Daar 6 kilometer file met 7 minuten oponthoud. Dan het weerbericht. Veel zon en droog vandaag. Middagtemperatuur van 21 graden. Vanavond blijft het helder, vannacht wat meer bewolking en kans op mist. Het koelt dan af naar zo'n 12 graden. Morgenochtend eerst kans op mist, daarna af en toe zon en het blijft vrijwel droog. In de middag wordt het 21 graden. Woensdag wederom kans op mist. In de avond gaat het dan regenen. En vanaf donderdag, ja, dan is het uit met de pret. Dan wordt het wisselvallig en een stuk frisser. Het is gelukkig niet uit met de pret, want Aris van Meteren is hier. Maar die heeft misschien wel serieus nieuws bij zich. Aris, goedemiddag.
1: Ik heb altijd serieus nieuws bij.
0: Zo is het ook, hè.
1: Het Rijk heeft nog altijd niks gedaan met een lijstje van zeker 16 bruggen die er zo slecht aan toe zijn dat ze zonder waarschuwing kunnen instorten, waarschuwt journalistiek platform Follow the Money. Rijkswaterstaat liet onderzoek doen naar de bruggen nadat 2 jaar geleden in Dresden een brug instortte. En toen bleek dat onder meer de Algrabrug in Krimpen en het viaduct over het kanaal van Steenhoek bij Gorkum er net zo slecht aan toe zijn als die brug in Dresden. Rijkswaterstaat adviseerde om zo snel mogelijk maatregelen te nemen, maar de politiek heeft daar nog niks mee gedaan, zegt Follow the Money. De politie heeft afgelopen weekend een stomdronken man en vrouw opgepakt in een trein in Dordrecht. Ze hadden een kindje van nog geen jaar bij zich. Ze worden er nu van verdacht van het opzettelijk en in hulpeloze toestand laten van een hulpbehoevend persoon, zoals dat dan heet. De baby is nagekeken en maakt het naar omstandigheden goed, zegt de politie. En voor het kindje is passende opvang geregeld. Bioscoopketen Pathé heeft in een half uurtje bijna 6.000 kaarten verkocht voor de vertoningen van Avengers Doomsday in december. En de teller loopt op. Maandagmiddag proberen duizenden mensen een kaartje te bemachtigen voor de lang verwachte film, schrijft RTL. Maar om 12 uur begon de verkoop dan voor alle bioscopen en theaters in Nederland en meteen liep de site vast. Pathé verwacht de komende tijd nog wel meer kaartjes te slijten aan fans die naar de lang verwachte Avengers film willen.
0: Heb jij een kaartje?
1: Nee.
0: Ben je fan?
1: Ik ben niet zo'n Marvel-kijker.
0: Oh
1: nee.
0: Ja. Nou, het is wel zo. Het verbaast mij toch nog wel een beetje. Want de laatste jaren zitten die Marvel-films een beetje in het slop. Hè? Je had ongeveer elke derde dinsdag was er wel weer een nieuwe Marvel-film.
1: En van elk poppetje heb je inmiddels wel een eigen film gehad.
0: Ja, ja, en dan ook 48 vervolgen. Dus het werd op een gegeven moment een beetje, kwam er Marvel-moeheid volgens mij. Maar nu toch met die Avengers. Hè, dus een soort van alle superhelden bij elkaar geveegd.
1: Ja, en nu gaan ze tegen de absolute superschurk natuurlijk. Dus het wordt een soort algehele apocalypse volgens mij. Ja. Dus dat in december, in de donkere dagen, dat wordt natuurlijk volop genieten.
0: Ja, Dr. Doom is die grote vijand. Exact. En die wordt dan weer gespeeld door Robert Downey Jr. Wat ik dan wel weer grappig vind, want die was ook Iron Man.
1: Ja, dat is toch wel heel raar allemaal. Dat is een soort rare persoonsverwisseling.
0: Bij Marvel kan het allemaal.
1: Een soort rokade is dat.
0: Ga jij zo meteen ook presenteren? Dan doen wij een soort Marvel ding, weet je wel. Dat jij dan ook presentator bent tegelijk.
1: Dat lijkt wel marvelous.
0: Dankjewel, Aris. Tot later weer. En opgelet, want deze week geven we weer noodradio's weg op Radio Rijnmond. En dus ook hier een lunchbreak. Rijnmond is de rampenzender in dit gebied. En daarom laat ik je straks een noodsignaal horen. Als je dan mij appt met de frequentie van Rijnmond 93.4 FM, dan maak je kans op die noodradio.
2: Dit is Radio Rijnmond.
0: Maar eerst Red Hot Chili Peppers en Danny California.
2: Radio met een grote R.

0: Waanzinnig talent. Shanna Spyro en Great Expectation op Radio Rijnmond.
1: Kunnen we helpen? Zorgzaam 010 zoekt een helpende hand.
0: Het is weer tijd voor oproepjes, want het vrijwilligersplatform Zorgzaam 010 biedt iedereen de mogelijkheid om andere mensen te helpen in Rotterdam. Vorige week is Erik langs geweest bij 3 vrijwilligers om te kijken hoe zij het werk ervaren. En 1 ding was in ieder geval duidelijk, ze waren allemaal razend enthousiast. En als je nou zelf zin hebt om de handen uit de mouwen te steken, dan heeft Joni Sikkink van Zorgzaam 010 hier weer wat inspiratie. Want zij heeft traditiegetrouw weer 3 leuke oproepjes uitgezocht. Joni, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, laten we eerst maar eens even met misschien wel een van de allerleukste beginnen, namelijk shoppen. Dat zal veel mensen aanspreken. Daar kan je een vrouw van 81 mee helpen.
2: Ja, dat klopt. De Unie van Vrijwilligers is op zoek naar iemand die wekelijks tijd wil maken voor deze vrouw van 81 uit Delfshaven. Ze zorgt al een tijdje voor haar man en daarom zit ze vaak in huis gekluisterd. Dus ze is eigenlijk op zoek naar iemand die even tijd voor haar vrij wil maken om inderdaad lekker te shoppen of een stukje te wandelen of samen een koffietje te drinken.
0: Nou, dat is toch heel gezellig. Ja, ik zou het wel weten hoor. Hè? Leuk toch?
2: Ja, zeker.
0: Ja. Dus gezelligheid en nog wat nuttigs doen ook. En dan is er ook nog een pianostuk dat op een bijzondere manier opgenomen moet worden. Moet je even uitleggen.
2: Ja, dit is een vrouw uit Bergpolder. Die is op zoek naar iemand die een van haar pianonummers professioneel kan opnemen en produceren. Ze wil namelijk graag een multidimensionaal en ruimtelijk geluid creëren met veel diepte en beleving. Dus ben jij muzikaal, technisch en 2 weken lang 1 dag in de week beschikbaar? Neem dan contact met haar op.
0: Wauw, een multidimensionaal geluid. Dat klinkt wel heel hip hoor, moet ik zeggen.
2: Ja.
0: Ja. Oké, dus als je lekker goed kan opnemen en goed met muziek en techniek bent, dan moet je dus ook even melden. En als laatste zijn er ticketverkopers nodig in de oudste en misschien wel de mooiste kerk van Rotterdam.
2: Ja, klopt. De Laurenskerk die zoekt een ticketverkoper. Je bent dan het eerste aanspreekpunt voor de bezoekers. Je verkoopt de tickets, vertelt enthousiast over de geschiedenis en de activiteit van de kerk. Verder werk je gewoon helemaal zelfstandig. Dus spreek je Nederlanders en kun je de bezoekers ook een beetje Engels te woord staan, dan zijn ze op zoek naar jou.
0: Oké, nou vooral Nederlands dus en een beetje Engels, dan zit je al gauw goed bij de Laurenskerk.
2: Ja, dan komt het helemaal goed.
0: Ja, precies. Hey, en als jij nou je als een van deze 3 voorbeeldjes die je net noemde, die oproepjes, je geroepen voelt en denkt, nou, dat zou ik wel willen. Hoe kan je dan met jullie contact opnemen?
2: Via Zorgzaam 010, onze website, daar staan alle oproepjes op.
0: Oké, zorgzaam010.nl.
2: Ja, klopt.
0: Hartstikke goed. Dankjewel, Joni. En succes, hè. Ik ben heel benieuwd wat het allemaal weer gaat opleveren. Oké, fijne dag.
2: Bedankt. Doei, fijne dag.
0: Dat was Joni Sikkink van Zorgzaam 010. En

0: Een klassieker van Roberto Giacchetti en de Scooters. I Save the Day hoor je bij Lunchbreak op Radio Rijnmond. Waar net, nou ja, een aantal minuutjes geleden, zomaar een noodsignaal te horen zou kunnen zijn geweest hier op Radio Rijnmond. Geen paniek, hè? Het was maar voor een spelletje. Maar daar kun je wel topprijzen mee winnen. Namelijk een Rijnmond noodradio. En Ineke Boom uit Schiedam, die wil daar geloof ik wel voor meedingen. Ineke, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Hallo. Ja, wat appte jij net naar de Rijnmond-app?
1: 93.4 FM.
0: Ja, ja, dat klopt. En dan weet je hoe laat het is, hè?
1: Ik weet hoe laat het is, ja.
0: Gefeliciteerd, Ineke.
1: Dankjewel.
0: Jij hebt die Rijnmond Noodradio gewonnen. En het handige daarvan is, hè, een normale radio is al handig. Maar ja, die werkt op stroom. En ja, als er geen stroom meer is, dan heb je er helemaal geen ene fluit aan natuurlijk.
1: Dan hebben we er niks aan. Nee, klopt.
0: Precies. Deze werkt op batterij. Maar ook op zonnepanelen. Er zit zo'n heel klein zonnepaneeltje op. En dan kan je hem ook als je hem in de zon zet, kan die het ook nog doen.
1: Dat is helemaal handig.
0: Ja, dus dat is geen enkele reden meer om niet naar Radio Rijnmond te kunnen luisteren. Dat is toch lekker,
1: nou,
0: hè?
1: Dat doe ik iedere dag, hoor.
0: Ja, heel goed. Heel goed.
1: Nou
0: ja, mocht er dus een keer een probleem zijn en een noodsituatie zijn, dan ben jij in ieder geval, zit jij strakjes goed. Dus,
1: hartstikke leuk.
0: Ja, we gaan een beetje orde maken, dan komt die noodradio jouw kant op. En nou ja, mocht je vandaag dus niet in de prijzen gevallen zijn, straks bij Afslag Rijnmond gewoon weer een nieuwe natuurlijk. Dus nou, Ineke, jij mag niet meer meedoen.
1: Nee.
0: Maar dat is voor andere mensen wel weer leuk.
1: Ja, zeker.
0: Fijne dag nog en geniet ervan.
1: Ja, hetzelfde, dankjewel.
0: Hoi, hoi.
1: Doei.
0: Dat was Ineke Boom uit Schiedam, die dus in de prijs is gevallen met zo'n noodradio. En nou, wat ik zei, nog genoeg kansen deze week. Niet alleen zometeen in afslag, maar bij mij morgen in Lunchbreak ook weer een kans. En ook de rest van de week nog, dus gelukkig maar. Paul McCartney die heeft dit bijzondere nummer geschreven een aantal jaar geleden. Dit is Silly Love Songs. Je hoort hem nu hier bij Lunchbreak.

0: Voor dat mooie, meerstemmige stukje in het midden van het nummer werd hij geïnspireerd door die hit van de Beach Boys, God Only Knows. Maar ook de rest is heel mooi en origineel, hoor. Silly Love Songs van Paul McCartney en The Wings. En Wings, moet ik zeggen. Lunchbreak loopt op zijn laatste benen, maar dat betekent dat Ronald van Oudheusden al net buiten de studio klaar is met warmlopen en zijn hesje inmiddels heeft uitgedaan. Zometeen tussen 2 en 4 hoor je onze sterspeler met muziek van onder meer ABC, Yves Berendsen en Train. Oftewel, het wordt weer een heerlijke 2 uur met hem en al die muzikale legendes die hij bij zich heeft. Ik wens je heel veel plezier daarmee en morgen om 2 uur, dan meld ik me weer. Fijne dag en tot dan.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor €149.
5: Voordeelhaartjes.nl.
6: Bouw aan je merk met Rijnmond Reclame. En adverteer al vanaf €1000. Kijk op rijnmondreclame.nl. Rijnmond Reclame. Jouw partner voor regionaal succes.
7: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
8: Voordeeluitjes.nl.
9: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
10: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven, van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
9: Kijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
11: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
16: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
15: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
18: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.

0: En nu is het 2:00. Goedemiddag. Je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk gaan we de middag door met Ronald van Oudheusden. Maar eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. Rijkswaterstaat heeft nog niks gedaan met een lijstje van zeker 16 bruggen die er zo slecht aan toe zijn dat ze zonder waarschuwing kunnen instorten, zegt journalistiek platform Follow the Money. Rijkswaterstaat liet onderzoek doen naar de bruggen nadat 2 jaar geleden in Dresden een brug instortte. De overheid wilde weten of dat in Nederland ook kon gebeuren. Dat bleek het geval bij zeker 16 bruggen, waaronder de Algra-brug in Krimpen, het viaduct over het kanaal van Stenenhoek bij Gorkum en het viaduct van de A20 naar de A13 bij het Kleinpolderplein. Rijkswaterstaat adviseerde toen om zo snel mogelijk maatregelen te nemen. Maar de politiek heeft daar nog niks mee gedaan, zegt Follow the Money. Rijkswaterstaat ontkent dat de soep zo heet wordt gegeten. De politie in Schiedam breidt het onderzoek uit nadat ook daar een 6e hond onverwacht is overleden. Het gaat om een hond die niet is uitgelaten in het park De Plantage, maar in het Beatrixpark. Daar zijn 5 honden omgekomen, mogelijk door vergiftiging. De politie geeft aan dat er samen met de gemeente nu breder wordt gekeken. De doodsoorzaak van de hond is nog niet bekend. En het is ook niet bekendgemaakt wanneer de hond is overleden. In een trein in Dordrecht zijn een man en een vrouw aangehouden omdat ze stomdronken in de trein zaten, terwijl ze een kindje van nog geen jaar oud bij zich hadden. Ze worden verdacht van het opzettelijk in hulpeloze toestand laten van een hulpbehoevend persoon. Agenten waren getipt dat de twee laveloos in de trein zaten. Een normaal gesprek was niet mogelijk, schrijft de politie. En daardoor konden de man en de vrouw ook niet voor het kind zorgen. Het kindje is nagekeken en maakt het naar omstandigheden goed. Voor het kindje is passende opvang geregeld. En 3 neurowetenschappers krijgen dit jaar de Nobelprijs voor de geneeskunde. De Duitsers vonden de optogenetica uit. Een methode die kan laten zien hoe zenuwcellen herinneringen, gevoelens en gedragingen vormgeven in het brein. Het Nobelcomité zegt dat de 3 een nieuw tijdperk in de neurowetenschap hebben ingeluid. Dankzij optogenetica kunnen we het brein op een heel nieuwe manier in kaart brengen, zegt het Nobelcomité. Het weer, mooi herfstweer met zon, droog, 21 graden vanavond en vannacht. Meer bewolking, het blijft wel droog. Temperatuur zakt naar een graad of 12. Morgen begint de dag met mist, daarna af en toe zon. Vrijwel overal droog, dan wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Een hygiënische, vloeistofdichte vloer nodig voor uw bedrijf? Malema Coatings uit Dordrecht zijn professionals in de industriële kunststofbedrijfsvloeren voor de sectoren automotive, agrarisch, horeca, food en industrie. Verschillende duurzame vloersystemen op maat en binnen 1 dag gelegd. Vraag vrijblijvend een offerte op malemacoatings.nl.
3: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
4: WOMO Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom lekker hangen bij het gratis bankhangconcert. Alleen dit weekend, want live muziek beleef je nog beter als je lekker zit. Maar dansen mag ook. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
5: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Vrijdag 9 oktober in Ahoy, Rotterdam. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
6: Rouwkaart, kerst,
7: uitvaartpraat.
6: Bloemstuk, koets met paarden,
7: uitvaartpraat.
6: Koffie, cake, bitterballen,
7: uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
8: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaad. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
9: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Wiemans Uitvaartzorg.
10: Last van nek, schouder of rugklachten? Meld je aan voor het fysio-event van Slaapboulevard Kwakernaad. 9 en 10 oktober. Ervaar welk matras of bed bij jou past.
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
12: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Oké.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel, om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
15: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
16: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
17: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
18: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
17: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
18: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
19: Dit is Radio Rijnmond.
20: De middag door. Ronald van Oudheusden.
19: Radio met een grote R.

dat moet je helemaal uit laten klinken natuurlijk. Gabrielle was dat. 25 jaar geleden maakte zij het prachtige soul voelen Out of Reach. En de luisteraars kennen het ongetwijfeld van de film Bridget Jones' Diary, dat 25 jaar geleden een groot succes was. En daar was dit een populaire hitsingle van. Ik begon de 2 uur durende muzikale jukebox eigenlijk met ABC uit 1982 met All of My Heart. Nou, de 2 eerste titels doen op geld, want ik was 3 weken out of reach. En ik zit hier weer met All of My Heart. Oftewel, goedemiddag en welkom terug, zeg ik tegen jullie als luisteraars. Want ik was even op met vakantie. Dus dank aan Olivier de Neve voor de honneurs de afgelopen weken. En ook Cheryl heeft haar steentje bijgedragen. Kortom, het is lekker om weer terug te zijn op het Rotterdamse Nest. Na een vakantie van 3 weken is een beetje lattefanten in de regio. En daarna nog 2 weken naar een lekker Grieks eiland. Kortom, hier zit een uitgeruste, geheel zenvolle, tzatziki-bruine radioman die jou de komende 2 uur bij de hand gaat nemen en lekkere muziek gaat draaien. Heerlijk, fijn om weer terug te zijn. Yves Berendsen heb ik meegenomen voor het eerste uurtje. Train, The Kinks, Rod Stewart, Cat's Eye, Faith No More. En ook Nelly Furtado zit in de doos voor het eerste uurtje Rijnmond de middag door. Het is maandag, het is 5 oktober. Ik hoop dat je een beetje een lekker, rustig weekend hebt gehad of leuke dingen hebt gedaan. Laat het me weten, hè. Als je leuke tips hebt voor evenementen, dan kan ik dat altijd een keertje tussen 2 en 4 meenemen natuurlijk. Organiseer jij iets leuks in de regio? Een concert, een feest, een dansavond, een sportmiddag? Laat het me weten via radio@rijnmond.nl. Dan kun je ook terecht met je tips voor het zaterdagprogramma. Want afgelopen zaterdag was ik er natuurlijk ook alweer, hè, met Het Weekend is Er. Van alles te doen deze week. Zo is donderdag bijvoorbeeld, woensdag volgens mij, de start van het Rotterdamse Architectuur Filmfestival. Allerlei mooie dingen te zien op tal van locaties, vooral Lantaarnvenster. Daarover later deze week meer. Er is ook een heel bataljon artiesten jarig vandaag. Straks ga ik wat bloemetjes en felicitaties uitdelen. Maar eerst lekker naar muziek luisteren. Straks Train, daarvoor Taylor Dane. En nu eerst Yves Berendsen met Zijn Verlangen. Solen.

Hartziek idee. Lekkere gitaren zo kort na de klok van 2 uur uit 2012 van de band Train met 50 Ways to Say Goodbye. Daarvoor Taylor Dane en Yves Berendsen kwam ook met zijn nieuwe plaatje voorbij hier op Radio Rijnmond. Ik ga een aantal muzikanten feliciteren. Nee, muzikanten, het is een schreeuw lelijk hoor. Brian Johnson, ja, de zanger van AC/DC uit Australië, die is vandaag 79 jaar geworden. Dat is goed te horen aan zijn stembanden trouwens, die zijn net zo oud. Ja, want er komt een geluid uit als een verkouden zeehond af en toe. Maar ja, lekker rocken nog steeds. Ja, het is natuurlijk de opvolger van de originele zanger van AC/DC, Bon Scott, die veel te jong overleed. Bob Geldof, kennen we die nog? Ja, tuurlijk, van de Boomtown Rats, Engelse band, hè? I Don't Like Mondays, hoor je wel eens op Rijnmond. Maar hij was ook de grote motor achter de Live Aid-concerten. Deze Brit met het uitbundige haar wordt vandaag 75 jaar. En de man waarvan een heleboel mensen denken die zo lang dood... nee, Steve Miller van zijn Steve Miller Band, Fly Like an Eagle... die wordt vandaag 83, is nog steeds in leven. Zou trouwens dit jaar gaan toeren met zijn band door Amerika. Maar door fysiek ongemak moest hij dat cancelen, helaas. Dus, nou ja, goed. En Russell Maal. Die ken je misschien helemaal niet, maar het is een van die twee boys van de Sparks. This town ain't big enough for the both of us. 78 jaar. En dat is die ene zonder snorretje. Ja, die. We gaan terug naar 1967, naar 5 mei. Toen kwam deze prachtige plaat uit van de Britse band The Kinks.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: De middag door.
0: Met Ronald van Althuisden. Radio met een grote R.

Oktober, tijd voor Nelly Furtado, dacht ik, uit 2003. Powerless. Daarvoor Faith No More met een ouwtje Easy, Like a Sunday Morning, 1993. Heerlijk. Straks na de klok van 3 uur met het nieuws en het verkeer en het weer gaan we nog een uurtje lekkere muziek draaien. Met onder meer Frank Boeiengroep. Straks Verslaafd aan Jou heb ik meegenomen in de tas. Een gouden ouwe van Herman Brood uit 1979. En ik heb ook de Bee Gees. Misschien wel mijn favoriete Bee Gees track ooit. 1975, Nights on Broadway. Straks allemaal in petto. En, jawel, Bruno Mars, die volgens mij morgen jarig is. Ga ik even uitzoeken voor je. Hoor je straks meer van. Na de klok van 3 uur. Nu tijd voor Coldplay.

0: Dit is Radio Rijnmond. Radio met een grote R.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
3: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
4: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
3: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
5: Download

0: Rijnmond 50. Weet wat je moet doen.
1: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
2: Bakfiets, kopen, leasen of financieren? Na je proefrit gelijk meenemen of gratis laten bezorgen? Dat kan bij Megabike in Rotterdam. Bakfietsen van vele aanmerken zoals Urban Era. Megabike vind je aan het Oostplein in Rotterdam.
1: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
3: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
5: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest, samen investeren in vastgoed.
9: Het is 3:00, goedemiddag, hier ben bij Rijnmond.
10: Zo dadelijk verder met de middag door met Olivier de Neve. Ik wou zeggen, Ronald van Oudheusden is natuurlijk degene die u het uur doorhelpt. Maar eerst het nieuws. Ik ben Alice van Meteren. Het Rijk heeft nog altijd niks gedaan met een lijstje van zeker 16 bruggen die er zo slecht aan toe zijn dat ze zonder waarschuwing kunnen instorten, zegt journalistiek platform Follow the Money. Rijkswaterstaat liet onderzoek doen naar de bruggen nadat 2 jaar geleden in Dresden een brug instortte. De overheid wilde weten of dat in Nederland ook kon gebeuren. Dat bleek het geval bij zeker 16 bruggen, waaronder de Algra-brug in Krimp aan de IJssel, het viaduct over het kanaal van Steenhoek bij Gorkum en het viaduct van de A20 naar de A13 bij het Kleinpolderplein. Rijkswaterstaat adviseerde toen om zo snel mogelijk maatregelen te nemen, maar de politiek heeft daar nog niks mee gedaan, zegt Follow the Money. Het aantal bushaltes in ons land daalt, met name in de landelijke gebieden. Er zijn de afgelopen 6 jaar ruim 1100 haltes verdwenen, een afname van 3%. In onze regio is de daling het grootst in de oostelijke gemeentes. In het westen van de regio nam het aantal haltes juist iets toe. Ook in Hoekse Waard steeg het aantal haltes, blijkt uit onderzoek van het samenwerkingsverband van decentrale OV-autoriteiten. De daling komt doordat er is bezuinigd op het openbaar vervoer. En ook zijn buslijnen anders ingericht, waardoor ze vaker langs een dorp rijden dan er doorheen. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de dood van honden in meerdere parken in Schiedam. Inmiddels zijn in korte tijd 6 honden overleden en zeker 2 parken in de stad. Het gaat om de Plantage en het Beatrixpark. Mogelijk is sprake van vergiftiging, maar de doodsoorzaak van de 6 honden is nog in onderzoek en de uitslag ervan kan nog even op zich laten wachten. Ondertussen bekijkt de politie onder meer op welke plekken de honden allemaal zijn geweest. De restaurants in onze regio met 1 of meer Michelinsterren hebben die allemaal behouden. Dat betekent dat Parkheuvel, FG en Fred in Rotterdam hun 2 sterren hebben behouden en onze regio telt verder nog 6 1-sterren restaurants. Het enige 3-sterren restaurant van ons land blijft De Libreye in Zwolle. En dat is bijzonder omdat sterrenchef Johnny Boer vorig jaar april overleed. Er kwam een nieuwe kok en toch heeft De Libreye zijn 3e ster weten te behouden. De restaurantprijzen van het Franse bandenmerk zijn vandaag voor de 100ste keer uitgereikt. Het weer, we hebben vandaag mooi herfstweer met zon. Het is droog, 21 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking, maar het blijft wel droog. De temperatuur zakt landinwaarts dan naar een graad of 12. Morgen begint de dag met mist, daarna komt de zon er weer bij. Is het overal droog en wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl. ANWB verkeersinformatie dan. Naar 15 Gorkum-Rotterdam tussen Hanningsveld, Giessendam en Sliedrecht-West. 5 kilometer, een kwartier vertraging. Naar 16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. 8 kilometer, een half uur. Er staat een spoedreparatie bezig. 1 tunnelbuis is dicht nog steeds. Naar 27 Utrecht-Breda tussen Noordeloos en Werkendam. 2 kilometer, het wegdek is daar in slechte toestand. En dat komt om vanwege de Merwedebrug. Daar mag het zware verkeer niet overheen.
11: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
13: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
14: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Rijnmond gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 93.4 FM op. Dat is jouw frequentie van Radio Rijnmond. Denk vooruit.
13: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
15: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
16: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
17: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
18: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
19: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
20: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
21: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
20: Nu bij Dirk, Douwe Egberts oploskoffie of Senseo cappuccino, €1,99.
21: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
22: Dit is Radio Rijnmond.
23: De middag door. Ronald van Oudheusden.
22: Radio met een grote R.

Boeiengroep in de tijd dat iedereen hem nog kon verstaan. 1986, verslaafd aan jou. Nou, iedereen. En ik begon het tweede uurtje van Rijnmond de middag door met een lekkere plaat van Sixpence None the Richer, Kiss Me. Eigenlijk het enige hitje van deze Britse band uit 1999. Ik weet nog dat ik het destijds kocht op single en dacht van nou, dat is een veelbelovende debuutsingle. Dus daar gaan we meer van horen. Nou, niets was minder waar natuurlijk. Nogmaals, goedemiddag. Welkom terug. De afgelopen, als je later bent ingeschakeld, dan denk je hé, daar zit die Van Houthuizen weer. Ja, dat klopt. Ik was even 3 weken met vakantie. Olivier heeft mijn rol even overgenomen. Deed hij met verve. En ik heb ook af en toe in Griekenland met veel plezier geluisterd naar zijn muzikale keuze. Dit uur heel veel lekkers. Ik zie zelf uit naar 1979. Naar Never Be Clever met Herman Brood. En zo'n Wild Romance natuurlijk. En de Bee Gees. Ik denk eigenlijk zeker wel mijn favoriete track van de Bee Gees uit 1975. Straks Nights on Broadway. Heerlijk. En de Jam. A Town Called Malice, ook een snoepje uit de eigen keuken, heb ik meegenomen om jou te trakteren op deze maandag 5 oktober. De week dat natuurlijk het luchtalarm weer is afgegaan, dat betekent dat de Radio Rijnmond-programma's en ook de collega's allemaal weer noodradio's weggeven. Ik doe dat niet. Ja, aanstaande zaterdag tussen 10 en 12 kun je ook bij mij in het weekend is er een noodradio winnen. En anders straks gewoon een poging doen bij Rijn-Jan en Veza, die ook gewoon de andere prijzen in de aanbieding hebben. Met de reguliere spelletjes, de sokken en de koelkastmagneet. Kortom, de pret kan niet op. Hier op Radio Rijnmond. We gaan gas geven. En dat doen we met Cameron Whitcomb.

onmiskenbaar natuurlijk. Prachtig Fleetwood Mac hier op Radio Rijnmond. Je hoorde zojuist ook Kate Winslet nog voorbij komen. De filmactrice die natuurlijk ook in Titanic furoren maakte. Maar ik heb haar ook als een detective politieagent in een prachtige serie, volgens mij op HBO of Netflix gezien. Geweldige actrice. Maar 25 jaar geleden bleek dat zij met What If ook kon zingen. Nou, fijn. Herman Brood, ja, die kon ook zingen. 1979 hoorde je hem voorbij komen, zojuist met Never Be Clever. Ja, dat was een tussentijds singeltje dat uit werd gebracht tussen de twee albums. Want het staat niet op een regulier album, tussen Go Nuts en Cha Cha. En er is nog steeds een tentoonstelling te zien in Hoek van Holland, in het Rock Art Museum. Echt de moeite waard om daar een keertje langs te gaan in de Zekkenstraat. Aan de kust. Want Herman Brood heeft daar een expositie, die duurt tot en met november. En dat heeft twee redenen. Het is 25 jaar geleden dat Herman Brood overleed. En hij zou dit jaar 80 jaar zijn geworden. Never Be Clever. Ja, tijdloze, lekkere plaat met natuurlijk het gitaarwerk van Danny Lademacher, die vorig jaar veel te jong overleed. Ik mocht die ooit in Live at Lloyd ontvangen. En wat een ongelooflijk aardige gozer was dat. En wat een snarenvirtuoos. Ja, sommige bloemen worden te vroeg geplukt. Nu de hoogste tijd voor Bryan Adams. Daar heb ik zin in. Can't Stop This Thing We Started. Kom op, 1991. Terug in de tijd.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: De middag door.
0: Met Ronald van Oudheusden. Radio met een grote R.

Oh, wat heerlijk is dit. En blijft dit tijdloos lekker, zeg. De Bee Gees uit 1975 met Nights on Broadway. En dat was voor de Bee Gees, die natuurlijk in de 60s al prachtige muziek maakten. De broeders uit Australië. Maar dit was wel een gamechanger, hè. Want dit nummer werd geproduceerd in de studio door Arif Mardin. En die zei op een gegeven moment tegen Barry: kun je niet een schreeuw doen in het refrein? Probeer zo hoog mogelijk te zingen. En, ja, en toen ontdekten ze die falsetstemmen. Die later natuurlijk in de tijd van Saturday Night Fever ook op geld deden. Dus het was voor de Bee Gees een ontdekking dat ze in die hoogte moesten gaan zingen. Ja, en het resultaat was onnavolgbaar. En heb je zojuist gehoord, The Nights on Broadway met die... Nee, ik ga niet demonstreren. Zo hoog kom ik niet, inderdaad. Barry Gibb en zijn gebroeders dus hier op Rijnmond, 1975. Daarvoor Jamie Miller. Daarmee ga ik... Ja, de Jam kwam ook nog voorbij. George Michael, Whitney Houston, allemaal net gedraaid. Speciaal voor jou op deze maandag. De eerste Rijnmond de middag door van deze oktoberweek. Ik ben weer terug van vakantie en ben helemaal uitgerust. En ga ook morgen een lekkere tas met muziek voor je meenemen. Ik zei net dat Bruno Mars misschien morgen jarig zou zijn. Nee, dat is aanstaande donderdag nog. Wordt hij 41 jaar. Ik heb hem wel in de tas gedaan uit 2012. We gaan terug in de tijd naar een man die furoren maakte eerder dit jaar in Nederland. En iedereen die ik spreek die erbij was, die zegt: oh, het beste concert dat ik ooit heb gezien. Voor mij was dat Oasis vorig jaar in Wembley. En ik heb Niels, ik heb ook kaarten voor Glasgow volgend jaar. Ergens in het voorjaar. Dit is Locked Out of Heaven. Ik zeg veel plezier bij Feza en Rijntjan. Dadelijk met afslag Rijnmond. En tot morgen tussen 2 en 4 heb je een alibi om naar de radio.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
4: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
5: En ook nog eens gratis parkeren.
6: Een nieuwe collectie voor ieder moment. Ontdek het najaar bij Konijnendijk Mode. 6000 vierkante meter mode en inspiratie in Zuid-Beijerland.
7: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer, onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
7: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
9: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
10: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
11: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
11: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
12: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.

0: En dan? Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
2: Het is nu 4:00. Dit is Radio Rijnmond. Zometeen afslag Rijnmond. Nu het nieuws, gelezen door Aris van Meteren.
3: De motorrijder die vanochtend is overleden na een aanrijding op de Moezelweg was brandweerman bij de nabijgelegen kazerne Europoort, heeft de gezamenlijke brandweer bekendgemaakt op Facebook. Het team heeft op social media het logo zwart gekleurd. Het slachtoffer werd vanochtend met zijn motor geraakt door een vrachtauto. Hij is nog gereanimeerd, maar zonder succes. De politie heeft de vrachtwagenbestuurder aangehouden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de dood van honden in meerdere parken in Schiedam. Inmiddels zijn in de stad in korte tijd 6 honden overleden. De dieren hadden allemaal dezelfde verschijnselen en mogelijk is sprake van vergiftiging. De precieze doodsoorzaak van de 6 honden is nog in onderzoek. De uitslag ervan kan nog even op zich laten wachten. Ondertussen bekijkt de politie onder meer op welke plekken de honden allemaal zijn geweest. Ook Albrandswaard is op de lijst geplaatst van gemeenten die zich binnenkort moeten melden bij minister Van der Brink van Asielzaken. De gemeente vangt te weinig asielzoekers op, vindt de minister. Eerder had het ministerie al 42 gemeenten in kaart gebracht die meer zouden moeten doen. Er zijn er nu 21 bijgekomen. Inmiddels voldoet bijna 20% van de gemeenten in ons land niet aan de spreidingswet. Van der Brink plaatst de gemeenten die te weinig opvang bieden onder actief toezicht. Op die lijst staan in onze regio ook Hardingsveld, Giessendam en Vlaardingen. Rijkswaterstaat kan nog niet zeggen waardoor vanochtend 2 putdeksels in de Drechttunnel zijn losgekomen. Medewerkers van de verkeerscentrale zagen de losse deksels op camerabeelden. Direct is de tunnel deels afgesloten voor een spoedreparatie en die was rond 3:00 vanmiddag klaar. Mogelijk zijn de putdeksels losgetrild door zwaar verkeer op de A16. Het weer, mooi herfstweer, volop zon, droog, 21 graden. Vanavond en vannacht neemt wel de bewolking toe, maar het blijft droog. Het is 12 graden vannacht. Morgen dan kan de dag met mist beginnen, maar daarna zien we de zon af en toe. Blijft vrijwel overal droog en het wordt dan 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
4: En het is al behoorlijk druk op de weg. 20 meldingen in Zuid-Holland. De langste file zijn bijzonderheden op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Lunetten en Woerden 15 kilometer een uur vertraging. Komt door bergingswerkzaamheden, de linkerrijstrook is daar dicht. Dan de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Papendrecht en Hardingsveld Giessendam 7 kilometer. Een vertraging van 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam tussen Klaverpolder en Dordrecht 4 kilometer 10 minuten. En de andere kant op Rotterdam richting Breda tussen Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum 9 kilometer. Een vertraging van een kwartier.
2: En dan de eerste plaat in afslag Rijnmond. Altijd weer spannend. En vanmiddag zijn de Michelinsterren natuurlijk uitgedeeld. Dus ik dacht, kunnen we daar nou niet een leuk plaatje bij bedenken?
4: Oh ja, deze is
2: natuurlijk.
5: Afslag Rijnmond.
6: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Wilt u ook een luxe schuifdeur of inloopkast voor de beste prijs? In oktober, november en december met gratis montage. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardijen Rotterdam.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
9: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
10: Voordeeluitjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberghotels. 3 dagen of vanaf €144,50.
11: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
10: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
12: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
13: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
14: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
13: Een initiatief van Pfizer.
15: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
16: Ja, kun je blijven staan?
17: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
18: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
15: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
19: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
20: En als je huur verandert?
19: Pas het zelf aan.
21: En als je gaat samenwonen?
19: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Potsen.
22: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Simply Red. Aan het begin van de afslag Rijnmond en Stars. Het is 10 minuten over 4. Het is maandagmiddag. Goedemiddag, je bent er weer bij. Tussen 4 en 7 mag ik hopen voor afslag Rijnmond. Het programma dat je veilig naar huis brengt na een lange, lange werkdag. Het is een drie-sterren-programma, kan ik je vertellen. Tenminste, dat hopen.
1: Drie sterren maar?
0: Nee, ja, dat is het maximum, hè, in de Michelin-gids.
1: Oh, ja, maar ik dacht dat wij gewoon voor de 5 sterren gingen. Dat is echt een maximum.
0: Ja, ik denk in Michelin-termen. Dan is het maximaal 3. Dan is 1 ster is al heel wat, hoor.
1: Oké. Laten we het bij de Michelin-sterren houden dan.
0: Hoe dan ook, alles zit erin. En de stripjockey heeft gewerkt. Er is een lekker lange laatste. Er is het nieuws van de dag. Ja, dan komen we toch een beetje bij de sterren uit Engeltje.
1: Ja.
0: Engeltje op mijn schouder. Feza, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, heb jij ooit gegeten in een sterrenrestaurant?
1: Nou, ik heb dus op die lijst gekeken. Want ik dacht meteen, wie zijn er allemaal beloond met een ster? Of misschien minder.
0: Ja.
1: En ik heb denk ik 3 van de... want we hebben dus een aantal sterrenrestaurants in onze regio. Ik heb dus echt alleen naar onze eigen regio gekeken. En daar heb ik er best wel wat van gehad. Ja. Dus ik ben er wel trots op. Ja.
0: Nou, waar heb jij gegeten?
1: Nou, ik heb bij Fred gegeten. Ik heb bij Parkheuvel gegeten. Zo. Ik heb bij Amarone gegeten. Jazeker. En Julia staat nog steeds op mijn lijstje. Mm-hmm. Maar dat was toen met mijn verjaardag niet mogelijk. Want ze zijn niet elke dag open of zo.
0: Ja.
1: Nou, dus wat dat betreft, ik ben daar nog heel erg benieuwd naar. Het kost wat. Maar het is zo een uitje. Ik bedoel, ze maken er zoiets moois van op je bord. Het is gewoon een feestje op je bord. Dus ik snap het.
0: Mm-hmm.
1: En heel erg verdiend. Jij, heb jij dat wel eens gedaan? Jij bent ook wel eens geweest, toch? Naar
0: een
1: restaurant.
0: Eén keer.
1: Welke dag?
0: Dat was toen François Geurs die nog aan de overkant zat bij Rijnmond.
1: Ja.
0: Dat was eigenlijk de enige keer.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Maar
0: dat was een speciale gelegenheid.
1: Oh, ja.
0: Toen was hij heel erg druk met het moleculair koken.
1: Ja,
0: Dat was helemaal top.
1: Ja.
0: Ik kreeg wel 20 verschillende gerechten, geloof ik.
1: Ja.
0: Maar ik vond het ook heel vermoeiend.
1: Ja, het is wel zo. Dat is constant blijft komen.
0: En inderdaad, gewoon heel erg duur. Dat is
1: ja.
0: Goed. Zometeen gaan we spreken met onze horeca food expert Gijsbrecht.
1: Ja, want het aantal sterren is gelijk gebleven.
0: Ja.
1: Dus is dat nou iets waar we ons zorgen over moeten maken als Rotterdam? Of regio Rijnmond? We zijn benieuwd.
0: Die vraag wordt zometeen beantwoord in Afslag Rijnmond.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Dit
2: is Afslag Rijnmond.

0: Please van Sabrina Carpenter op Radio Rijnmond. Daarvoor hoorde je The Bangles en Walk Like an Egyptian. 10 minuten voor 4:30. We stipten het al even aan de Michelinsterren. Michelinsterren bestaan 100 jaar dit jaar. En ze zijn vanmiddag weer uitgedeeld. En voor onze regio is er eigenlijk helemaal niks veranderd. 12 sterren uitgedeeld, verdeeld over 9 sterrenrestaurants. 3 met 2 sterren en de rest met 1 ster. En we moeten even erover spreken met onze horeca- en food-expert Gijsbrecht Brouwer, die we ook kennen van De Buik van Rotterdam. Gijsbrecht, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Ja, is dat nou goed nieuws of toch een beetje jammer dat het gelijk is gebleven?
1: Ja, eigenlijk is het altijd jammer, want je wil toch iets nieuws kunnen vertellen of je wil een stapje vooruit kunnen gaan. Maar het is met een kleine nuance, want in Amsterdam zijn er 3 sterren verdwenen. Dus het kan ook de andere kant uitgaan. Dus we hebben het ook goed gedaan in een jaar dat er maar 7 nieuwe 1 sterren zijn en 2 nieuwe 2 sterren. Ja. Hebben wij gewoon onze vaste grond onder de voeten gehouden.
0: Ja, lekker stabiel zou je kunnen zeggen. Mario Ridder, die is natuurlijk winnaar geworden bij deze Michelinster. Want zijn nieuwe restaurant daar in Delft debuteert met 2 sterren. En wij kennen hem van De Zwet heel en ook jarenlang natuurlijk als gezicht van Julia. Had je dat verwacht, dat hij meteen 2 sterren zou krijgen?
1: Nou, het was... 1 was wel echt, had iedereen ongeveer opgeschreven in zijn boekjes. En wij hadden in de voorspellingen met De Buik en met de 10e podcast ook wel gezegd van ja, die 2, dat zou, het zou toch wel lukken. Toen hij vanuit De Zwethul naar Julia ging, toen hield De Zwethul 1 ster onder de nieuwe chef en kreeg hij 1 ster met Julia. En het verhaal in de stad was dat hij daar toch niet zo gecharmeerd van was. Dus hij heeft alles op alles gezet in Delft. Qua locatie, qua alles wat Michelin zeg maar tof vindt. En dus dat hij nu met 2 sterren komt, daar zal hij zelf heel blij mee zijn. Maar was ook wel een beetje in de lijn der verwachting. En de ambitie van Mario hierin is ook wel duidelijk, dat hij eigenlijk bij 3 wil.
0: Ja. En tegelijkertijd, Julia blijft zonder hem ook overeind, hè?
1: Ja, ik vind Julia op dit moment een van alle sterrenrestaurants en 2 sterrenrestaurants in Rotterdam zijn tof. Maar Julia, daar gebeurt iets bijzonders onder de nieuwe chef Sophia Bons, die natuurlijk onder Mario gekookt heeft ook daar. Ja, daar zit wat frisse energie die Michelin wel zou kunnen gebruiken. Maar ja, ik had van tevoren al gezegd van wellicht nog te vroeg voor 2 sterren. Moeten er nog een paar andere dingen ook goed geregeld worden. Wellicht aan de voorkant en qua wijnvoorraad, et cetera. Maar ik vind het een toffe zaak en daar wordt goed gekookt.
0: Daar wordt goed gekookt. En bewijst dit ook dat het misschien niet helemaal afhangt van alleen maar die ene persoon, maar dat het veel meer is dan dat?
1: Ja, kijk, de sterren, er zit zoveel politiek achter, zoveel een mysterie waarvan iedereen wel een ideetje heeft van wat het nou zou kunnen zijn, maar wat nooit hardop gezegd wordt. Er zit een hoop achter wat we niet altijd te weten krijgen.
0: Nee. Nou goed, lekker stabiel dit jaar in Rotterdam en in Rijnmond in de regio. Wat hoop jij voor volgend jaar?
1: Ja, nou kijk, wat je dus gezien hebt is dat eigenlijk de hele Randstad, behalve Mario, en die had natuurlijk vroeger al 2 sterren, is er eigenlijk bijna niks nieuws bijgekomen. Ja, Luna aan de Vecht, één plek, ja, voor zover dat Randstad wil noemen. Dus het lijkt wel of Michelin zijn rug afkeert van de grote steden. En ik denk dat we in Rotterdam en ook de andere grote steden waar De Buik actief is, echt wel hele goede horeca hebben. En dat niet altijd geschikt is voor Michelin. Ik hoop dat Michelin gewoon gaat krijgen. Want er is ook wat anders dan dat klassieke gesteven linnen met de Franse slag. En er kan wel wat nieuws. Laten we daarna gaan kijken.
0: Ja, want de Libreye heeft weer 3 sterren, hè? Ook zonder Johnny Boer.
1: Ja, nee, dus en dat is daar wordt ook wel. Vorig jaar was dat natuurlijk toch een beetje van ja, ze kunnen bijna niet anders. En nu was dat ook wel de teksten van de inspecteurs van ja, Nelson Tanate doet dat hartstikke goed. Ja. En die doet ook wel een beetje zijn eigen stem erin, zeg maar, in dat menu. Dus dat gaat langzaam maar zeker meer zijn zaak worden.
0: Gijsbrecht Brouwer, dankjewel voor je commentaar. We spreken je volgend jaar wel weer over de Michelinster.
1: Oké, groetjes. Hoi.

0: Daryl Hall en John Oates. Man Eater. Oh, here she comes, zingen ze. En dat is gek. Daar komt-ie.
1: De stripjockey.
2: Ik weet niet of de stripjockey het zo leuk vindt dat jij hem vergelijkt met de Man Eater.
0: Nou ja, het is wel ook zo'n beetje aparte figuur, hè? Dat mogen we toch wel zeggen.
2: Ja, dat is waar.
0: Hij heeft hard gewerkt vandaag. Onze stripjockey, voor mensen die hem nog niet kennen, dat is onze speciale functionaris in dienst genomen om bekende hits helemaal te strippen. Alle muziek ervan af te halen tot alleen de zang over is. Klein stukje te knippen. En vervolgens mogen wij dan raden welk liedje het is en wie het zingt. En dit is de opgave van vandaag.
3: Leg mijn hoofd lief op je schouder.
0: Als het Nederlandstalig is, dan is het meteen altijd alweer een stukje makkelijker, hè?
2: Ja, en ik weet hem al.
0: Jij weet hem al zelfs.
2: Ja.
0: Als jij het ook weet, 010-436-4436 of stuur de oplossing met de Rijnmond app nog één keertje.
3: Leg mijn hoofd lief op je schouder.
0: Ja, dat moet te doen zijn. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
8: Kom ook naar het Stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Vrijdag 9 oktober in Ahoy, Rotterdam. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
9: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
10: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
11: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
12: Hey joh, je auto kan er toch niet zo bij rijden, hè? Elke woensdag is het woensdag wasdag. Gewoon hier ook bij Loogman Car Wash Rotterdam en Capelle aan de IJssel. Ons beste wasprogramma voor maar 17,50. Niet lullen, gewoon wassen.
11: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
13: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
14: Bij Voorbroodmeubelen in Zevenhuizen ontdekt u al ruim 100 jaar de laatste woontrends voor uw nieuwe interieur. Kwaliteitsmeubelen in alle stijlen tegen scherpe prijzen. Test het zelf in onze 6000 vierkante meter showroom of op voorbroad.nl.
13: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
14: Wonen, slapen en relaxen. In alle stijlen. Voorbroad.nl.
0: 5:01. Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond en hier zijn de belangrijkste files.
2: Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid 20 kilometer, een vertraging van 20 minuten. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden 17 kilometer, een vertraging van ruim een uur. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de weg is daar gelukkig wel weer vrij. Dan de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Hardingsveld, Giessendam en Sliedrecht-West 5 kilometer, een half uur vertraging. En de A16 Rotterdam richting Breda tussen Rotterdam Prins Alexander en afrit Dordrecht Centrum 17 kilometer, 20 minuten vertraging.
0: Dan het weer. Nu nog een lekker zonnetje. Vanavond een heldere avond. Vannacht meer bewolking en ook kans op mist. Het koelt af naar 12 graden. Morgenochtend eerst ook kans op mist. Daarna af en toe zon vrijwel droog. En het wordt toch weer 21 graden. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Aries.
15: De gezamenlijke brandweer heeft het logo op social media zwart gekleurd na de dood van een collega. Die kwam vanochtend op de Moezelweg met zijn motor in botsing met een vrachtwagen. Gebeurde in de buurt van de nabijgelegen kazerne Europoort. De brandweer schrijft: onze gedachten, ons medeleven en onze steun gaan op dit moeilijke moment uit naar de familie, vrienden, nabestaanden en naar de collega's bij de gezamenlijke brandweer. De wachtlijst voor bedrijven en organisaties die een aansluiting willen op het stroomnet vlakt af, blijkt uit cijfers van Netbeheer Nederland. In de eerste 6 maanden van dit jaar nam het aantal wachtende bedrijven nog toe met ruim 300. Maar de groei gaat minder hard dan in het verleden. Bedrijven die op de wachtlijst staan moeten investeringen en verduurzaming uitstellen of schrappen. En de economie loopt daardoor jaarlijks 10 tot 35 miljard euro schade op. De regio is een natuurbegraafplaats rijker. Vandaag opent in Hoek van Holland natuurbegraafplaats Staalduinen in de Bonnenpolder. Aan de opening is jaren van voorbereiding vooraf gegaan. De opening ging ook al meteen gepaard met een begrafenis van iemand die al heel lang precies daar begraven wilde worden, staat op de website van de begraafplaats. Elke maand zijn er ook wandelingen op de natuurbegraafplaats om kennis te maken met het gebied.
0: Dankjewel, Aris.
16: Dit is Radio Rijnmond.
17: Afslag Rijnmond.
0: Nu met Narada, Michael Walden en Paddy Austin.
16: Radio met een grote R.

0: Gimme Gimme van Rodder Michael Walden en Paddy Austin. Goed duet, het is 5:08.
1: De stripjockey.
0: Heeft weer een bekende hit helemaal gestript. Soms dan vraag je je echt af, hoe doet je het, hoe doet je het? Maar ja, dat is gewoon een vak apart.
2: Ja.
0: En dan uiteindelijk is het echt alleen de kale zang die overblijft van zo'n bekende hit. En dan is hij altijd heel sneaky. Doet hij altijd zo'n klein stukje waarvan je dan... Het is nooit het refrein.
2: Nee.
0: Het is dan altijd zo'n zinnetje waarvan je dan denkt van ja, ik ken het wel. Maar wat is het ook alweer?
3: Leg mijn hoofd lief op je schouder.
0: En de vraag is dus, van wie is deze stem? En hoe heet het liedje dat hij zingt?
3: Leg mijn hoofd lief op je schouder.
0: Als je het weet, bel 010-436-4436. Of stuur een bericht met de Rijnmond-app.

0: Nou ja, we zijn tot in Ile-de-Ré, Bordeaux. En toen via de kant van de man die weer naar huis gekomen. Dus we hebben een aardig rondje gemaakt.
1: Ja, ja. Lekker zeg.
2: En is het een puinhoop in de camper?
0: Nee hoor, hij is weer net naar de stalling.
2: Ja, oh, ja, ja.
1: Ah, heel goed.
2: Ja, heel goed.
1: Moet je dan toch weer opruimen?
2: Ja, precies.
0: Ja, dat wel. Maar ja, goed. Daar hebben we ook mooie tijd voor gehad. Ja.
2: Hartstikke goed. Nou, Jolanda, we hebben toch best wel wat foute oplossingen gekregen. Hè? Ik zag Jaber Eesema voorbij komen. Ik zag VOF de Kunst voorbij komen. Suzanne, Bas het ook niet. Maar wat is het volgens jou?
0: Hou me vast van Volumia. Ja,
2: dat is het natuurlijk. Natuurlijk.
1: Was wel makkelijk, toch? Hoorde je het meteen? Herkende je het meteen?
0: Ja. Het is een heel mooi nummer.
2: Ja, het is ook wel een heel mooi nummer. Gaan we zo meteen draaien, Jolanda. Maar eerst gaan we even prijzen uitdelen.
1: Ja, want luister je vaak naar ons?
0: Meestal wel, ja, als we in Nederland zijn.
1: Oké. Ja, precies. Nee, dan weet je misschien ook al wel wat jullie gewonnen hebben. Of wat je gewonnen hebt.
0: Nee, dat weet ik niet.
1: Oh, kijk.
0: Ik was eigenlijk spontaan bellen. En ik stond ervan te kijken dat ik terugbel.
2: Ja, wij staan er ook van te kijken, Jolanda.
1: Nee, helemaal. Je was inderdaad, je reageerde verrast inderdaad. Maar zo kun je dus altijd gebeld worden door ons.
2: Ja.
1: Je hebt gewonnen de exclusieve, hele bijzondere afslag Rijnmond sokken. En onze Rijnmond koelkastmagneet.
0: Nou, kijk eens aan.
2: Ja, precies. Dus hang die aan je koelkast en loop rond op je sokken. En dan weet iedereen, daar loopt een winnaar. Dag Jolanda.
0: Oké, bedankt. Doeg. Tot ziens. Doei.
2: Volumia.
3: Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt.

0: Volumia en hou me vast. Het is 13 minuten voor 5. Dit is Radio Rijnmond, afslag Rijnmond. En dan is het nu tijd voor, jawel, nieuwe muziek. En we blijven bezig op Nederlandstalig gebied. Ja, soms is er een nieuw nummer dat maar een paar uur nodig heeft om geschreven te worden. En blijft het vervolgens nog jaren en jaren op de plank liggen. En dat is ook gebeurd met de nieuwe single van Agda en de Munnik. Het nieuwe nummer heet Niets Doen. De muziek ontstond al in coronatijd, notabene, bij Alan Clark. Die schreef de muziek, waarbij Thomas Agda vervolgens tekst schreef. Alan Clark is, dat hoor je zo meteen wel zelf, ook op de achtergrond te horen. Thomas Agda, 59 jaar inmiddels, Paul de Munnik, 56 jaar. Ze leerden elkaar eind jaren 80 kennen op de Kleinkunstacademie in Amsterdam. En hun grote doorbraak kwam in 1998 met het nummer Niet of Nooit Geweest. En daarna was het jarenlang hits, hits en andere bekende liedjes tot ze in 2015 uit elkaar gingen. Maar we weten het allemaal, 3 jaar geleden was er opeens die verrassende comeback. Een daverende comeback met nieuwe liedjes, met shows in de Ziggo Dome en ook hier in Rotterdam. 4 avonden in Ahoy, weet je nog? Ja, dat is geweldig. En deze week staan ze weer 3 keer in de Ziggo Dome. En in juni volgend jaar wordt het nog mooier. Dan krijgen ze hun grootste eigen concert ooit in het Olympisch Stadion in Amsterdam. En ondertussen komen er maar liefst 2 nieuwe albums aan. Komende donderdag verschijnt de 1. Dat is ook de titel van het album. En in het voorjaar verschijnt de ander. Ja, heel goed geraden. Ja. Ik hoor het al, je bent een kenner.
1: Ja.
0: Geproduceerd, is ook leuk om te vermelden, door Finn Agda. Dat is de 26-jarige zoon van Thomas.
1: Wat leuk.
0: Nou, laten we maar eens even luisteren naar die nieuwe single. Niets Doen heet het nummer. Het is weer zo'n voorbeeld van een klein verhalend liedje van Agda en de Munnik. In dit geval over een man die een slechte dag heeft. Hij gaat naar het strand om wat rust te vinden. En ontdekt dat je niet ieder probleem hoeft aan te pakken. Niets doen, soms is het beter zo. Soms doe je niets, krijg je het zomaar cadeau.
2: Ook nieuwe muziek hoor je hier bij Radio Rijnmond.

0: Agda en de Munnik, nieuwe muziek op Radio Rijnmond. Niets doen is hun nieuwe single. En later deze week 3 keer in de Ziggo Dome, Agda en de Munnik. En volgend jaar dus in het Olympisch Stadion.
1: Wat tof.
0: Ja, heel tof. En dan ook met allerlei gasten erbij. Typhoon zag ik en Maan en Ronnie Flex. En,
1: heel leuk.
0: Snelle komt ook. Dus dat wordt een geweldig concert ook, denk ik. En morgen rond deze tijd in Afslag Rijnmond natuurlijk weer hele andere nieuwe muziek. Want we houden het allemaal voor je bij, hoor. Dan hoef je het allemaal zelf niet uit te zoeken wat een leuke nieuwe plaat is. Kijken wij wel even.
1: Ja, precies.
0: Delen we wat sterren uit, zo hier en daar. Nu tijd voor Gloria Gaynor.

0: Gloria Gaynor. Ja, als je Gloria Gaynor zegt, dan denk je meteen aan I Will Survive natuurlijk. Ja. Ze heeft zoveel meer goede platen gemaakt, zoals deze. Never Can Say Goodbye. Zometeen het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
5: Een hygiënische, vloeistofdichte vloer nodig voor uw bedrijf? Malema Coatings uit Dordrecht zijn professionals in de industriële kunststofbedrijfsvloeren voor de sectoren automotive, agrarisch, horeca, food en industrie. Verschillende duurzame vloersystemen op maat en binnen 1 dag gelegd. Vraag vrijblijvend een offerte op malemacoatings.nl.
6: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
7: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: Een snelle boodschap of een dagje shoppen. Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
12: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
13: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
0: Het is nu 5 uur. Dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond. Aris van Meteren heeft het nieuws.
14: Albrand Zwaard is op de lijst geplaatst van gemeenten die zich binnenkort moeten melden bij minister Van der Brink van Asielzaken. De gemeente vangt te weinig asielzoekers op, vindt de minister. Eerder had het ministerie al 42 gemeenten in kaart gebracht die meer zouden moeten doen. Daar zijn er nu 21 bijgekomen. Inmiddels voldoet bijna 20% van de gemeenten in ons land niet aan de spreidingswet. Van der Brink plaatst de gemeenten die te weinig opvang bieden onder actief toezicht. Op de lijst staan in onze regio ook Hardingsveld, Giessendam en Vlaardingen. De wachtlijst voor bedrijven en organisaties die een aansluiting willen op het stroomnet vlakt af, blijkt uit cijfers van Netbeheer Nederland. In de eerste 6 maanden van dit jaar nam het aantal wachtende bedrijven nog toe, met ruim 300, maar de groei gaat minder hard dan in het verleden. Dat komt omdat bedrijven er steeds vaker in slagen om de productie naar andere uren te verschuiven, waardoor de ruimte vrijkomt op het stroomnet, zeggen de netbeheerders. Het aantal bushaltes in ons land daalt, met name in de landelijke gebieden. Er zijn de afgelopen 6 jaar ruim 1100 haltes verdwenen, een afname van 3%. In onze regio is de daling het grootst in de oostelijke gemeentes. In het westen van onze regio nam het aantal haltes juist iets toe. En ook in Hoekse Waard steeg het aantal haltes, blijkt uit onderzoek van het samenwerkingsverband van decentrale OV-autoriteiten. De daling komt doordat er is bezuinigd op het openbaar vervoer. Ook zijn buslijnen anders ingericht, waardoor ze vaker langs een dorp rijden dan er doorheen. Een inwoner van Sliedrecht is voorgedragen voor een schaduwregering van Soedanese rebellen. De RSF-militie die strijdt om de macht in Soedan wil de Sliedrechter benoemen tot minister van Justitie. De man is een Soedanees-Nederlandse jurist, schrijft de NOS. de RSF en het regeringsleger vechten al ruim 3 jaar een burgeroorlog uit in Soedan. Beide kanten begaan oorlogsmisdaden, maar de RSF wordt als meest gewelddadige van de twee gezien. De man uit Sliedrecht moet de functie nog aanvaarden. Hij denkt het werk in Soedan vanuit Sliedrecht te kunnen doen. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Blijft wel droog, minimumtemperatuur een graad of 12. Morgen eerst nog mist, daarna meer zon. En het blijft dan vrijwel overal droog. Minimumtemperatuur morgen 21 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
15: Dan de files. Het is iets drukker dan normaal. De langste files zijn bijzonderheden op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Benelux en knooppunt Ketelplein. Ongeveer 5 minuten vertraging, 2 kilometer. Dat komt door bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn daar dicht. A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Roelof Arendsveen en Den Haag-Zuid 26 kilometer. Een half uur vertraging. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden 18 kilometer 50 minuten. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de weg is gelukkig wel weer vrij. En de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam 5 kilometer. Een vertraging van 20 minuten.
0: En dan de volgende plaat in afslag Rijnmond. Ja, dat moet je wel aanspreken, Veza. Plaatje over een engeltje.
1: Afslag Rijnmond.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
16: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul, wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
17: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
18: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
19: WOMO Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom lekker hangen bij het gratis Bankhangconcert. Alleen dit weekend, want live muziek beleef je nog beter als je lekker zit. Maar dansen mag ook. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
20: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
21: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
22: Zeker weten.
21: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
23: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
24: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
25: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
24: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
26: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
27: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
1: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Potsen.
2: En Veza Albayrak. Radio met een grote R.
1: De

0: De mondharmonica van Stevie Wonder. Dat is toch wel de kers op de taart van dit fraaie liedje van The Eurythmics. There Must Be An Angel. 11:05. Goedemiddag, je luistert naar Radio Rijnmond. En we zijn er super trots op dat je luistert naar Radio Rijnmond. Want er zijn zoveel zenders. Heel veel zenders in Hilversum. We zijn ook nog een stelletje in Amsterdam. Er eentje in Rotterdam.
1: Ja, oh, op die manier. Ik denk, waar gaat dit verhaal?
0: Ja, nee. Dus je hebt de goede te pakken.
1: Oké, heel goed.
0: En blijf erbij tot 7:00, want we hebben nog zoveel goede platen klaarstaan en nog zoveel dingen te bespreken. Ik ga nog een noodradio weer weggeven, ja. Hè? Want het is natuurlijk weer, vandaag is het alarm weer gegaan om 12:00.
1: 12:00, ja. Dus goed luisteren.
0: Als je een alarmgeluid hoort zometeen in afslag Rijnmond, dan meteen even een berichtje sturen met de frequentie van Rijnmond. Dat is de clue.
1: Ja.
0: En wie weet ben jij dan de noodradio. Paul Verspeek gaan we zo meteen spreken over een rechtszaak. Een dodelijk ongeluk in Zwarte Waal. Dat was begin vorig jaar. Een 15-jarige buspassagier kwam daarbij om het leven. Paul, die praat er zo meteen bij. En waar moet het nog meer over gaan?
1: Over toegankelijkheid. Want het is deze week de week van toegankelijkheid, van de toegankelijkheid. En dan wordt er onder andere in gemeenten wordt er gekeken hoe toegankelijk dus de stad is. En dat gebeurt ook in Rotterdam. Dus vandaag, zojuist is dat denk ik allemaal afgerond, de officiële soort van opening.
0: Mm-hmm.
1: En er zijn heel veel activiteiten en er is ook nog een hele bijzondere Rotterdam-actie.
0: Ja.
1: En dat heeft dan met rolstoelen te maken.
0: Dus goed nieuws te melden voor rolstoelers. En wat dat is, hoor je zo meteen van de verantwoordelijke wethouder in Afslag Rijnmond.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Dit

0: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw nieuws, jouw muziek, jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Temper City is een band die al een jaar of vijf bestaat. En tot voor kort hadden ze maar één nummer staan op Spotify. Dat vonden heel veel mensen toch wel verdacht. Dus iedereen dacht, is het niet gewoon AI dit?
1: Ja.
0: Dus uiteindelijk bleek het toch niet zo te zijn. Bleek dat de band echt wel bestaat. En dankzij TikTok, in bepaalde TikTok-filmpjes wordt het dan gebruikt. En dan blijkt opeens dat het heel veel gestreamd wordt. Meer dan 500 miljard keer gestreamd. En inmiddels is er ook een tweede nummer op Spotify.
1: Oké, gelukkig.
0: Dus het gaat niet hard met Temper City qua productie. Maar goed, er is nu een tweede liedje in 5 jaar tijd.
1: En het klinkt goed.
0: Ja, het klinkt supergoed. Self-aware was dat. En daarvoor hoorde je een band waarvan we zeker weten dat het geen AI is. The Rolling Stones, Painted Black. Het is 10 minuten voor 6:30. We gaan naar de rechtbank. De 15-jarige Naomi kwam op 30 januari van het vorig jaar om het leven bij een ongeluk in Zwarte Waal. Ze zat in een lijnbus die op een auto botste. En de bestuurder van die auto wordt verantwoordelijk gehouden voor het ongeluk en ook voor de dood van het meisje. Vanmiddag is op de rechtbank in Rotterdam een taakstraf van 150 uur geëist tegen de 66-jarige bestuurder. Paul Verspeek was bij de zitting. Goedemiddag, Paul.
2: Goedemiddag.
0: Ja, dat ongeluk in Zwarte Waal begin vorig jaar, hoe ontstond dat?
2: De bestuurder die was van zijn werk in de Europoort naar huis aan het rijden. Spreekt van een file waarin hij belandde of wat hij voor zich zag. En dacht, nou ja, ik neem even een binnendoortje. Hij reed op de N218 bij Zwarte Waal, de Groene Kruisweg. En nam een zijweggetje, de Kraakweg, sloeg af, kruiste daarbij een busbaan die parallel aan die provinciale weg loopt. En ja, daar botste dus die bus op hem. We hebben vandaag in de rechtszaal ook naar beelden kunnen kijken van de camera vanuit de bus. En dan zie je inderdaad die zwarte auto van de bestuurder afslaan. De bus botst op hem, schiet dan naar rechts een sloot in en kantelt. En de laatste beelden die we zagen van deze video waren, ja, modder die vanuit de sloot is tegen de voorruit aan klettert.
0: Ja, en kun je dan zeggen dat die bestuurder gewoon niet goed heeft uitgekeken?
2: Zelf zegt hij, ik ken die situatie daar wel. Ik heb gekeken, ik heb afgeremd, maar ik zag niks. En daardoor ben ik doorgereden en ik heb die bus helemaal niet gezien. Ook niet tijdens de botsing. Ik heb eigenlijk alleen maar die klap gehoord en gevoeld. Ik ben later teruggegaan naar de plaats van het ongeluk bij Zwarte Waal. En ja, mijn conclusie is dat die bus net uit een flauwe bocht kwam. En dat ik hem daardoor niet heb gezien. Nou, de officier van justitie die heeft er een hele andere lezing over. Die zegt van ja, je slaat daar af. Er zijn van die haaientanden richting de busbaan. Hè. Dus je moet de bus sowieso altijd voorrang geven. Dus je moet daar gewoon stil gaan staan of goed kijken. Heb je allemaal niet gezien. Nou. En daardoor ben jij dus gewoon schuldig aan het ongeluk en aan de dood van Naomi.
0: Naomi, 15 jaar was ze nog maar. Die zat in die bus. Hoe is zij dan om het leven gekomen?
2: Ja, kijk, die bus die belandde in de sloot. En daardoor, ik schetste dat net, kwam er dus modder binnen. Niet op de bus, alleen maar ook in de bus. Daaronder is zij bedolven geraakt. Een paar dagen later, door zuurstoftekort en verstikking, overleden in het ziekenhuis. De advocaat van de verdachte, van de bestuurder van de auto, die stond er ook bij stil. Want die zegt, ja, ze is pas later gevonden. De hulpdiensten zijn onmiddellijk die bus ingegaan. Die was gekanteld. Mensen konden niet op eigen krachten uitkomen. Ze hebben geholpen heel veel passagiers eruit te halen. En na een half uur zijn ze teruggegaan. Ook omdat er kennelijk een melding was van, ja, er zou nog iemand in zitten. Dus er kwam een tweede zoektocht na een half uur. En toen vonden ze vlak achter de bestuurder, helemaal voor in de bus, onder de modder bedolven. Daar lag dus Naomi. De advocaat zegt, ja, ik wil je niet nadrukkelijk de hulpdiensten de schuld te geven van jullie zijn gewoon te laat geweest. Maar ik schets wel de situatie. Tegelijkertijd is er heel veel gebeurd. Het is een ongelukkig en tragische samenloop van omstandigheden, waardoor je niet kan zeggen dat het nou alleen mijn cliënt is die hier verantwoordelijk, schuldig moet worden gesteld aan de dood van Naomi. Dus die vindt eigenlijk dat je hem, ja, wel kunt schuldig stellen aan een ongeluk. Hè. Dus, maar goed, dat is dan een overtreding. Maar niet aan de dood van Naomi. Dus dat je eigenlijk ook geen taakstraf, maar dan kom je eerder uit bij een geldboete zou moeten opleggen.
0: Over 2 weken dan doet de rechter uitspraak. Paul Verspeek, dankjewel.

0: Losing My Religion, een van de weinige pophits met een mandoline op de voorgrond. R.E.M. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws. Het weer van Ed Aldus. En natuurlijk de files van Veza.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
3: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
4: Van meezingers tot danceklassiekers. Op 15 oktober staat Schouder aan Schouder live in RTM Stage Rotterdam Ahoy. Met Gerard Joling, Paul Elfstak, Snap, Johnny Logan, Wim Dalmee en vele anderen. 15 oktober, Schouder aan Schouder live. Scoor je tickets nu op saslive.nl.
5: Download

0: veilig. Weet wat je moet doen.
1: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlap, al jaren een begrip.
2: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlap. Al jaren een begrip in de regio.
3: Hey joh, je auto kan er toch niet zo bijrijden? Elke woensdag is het woensdag wasdag. Gewoon hier ook bij Loogman Car Wash Rotterdam en Capelle aan de IJssel. Ons beste wasprogramma voor maar 17,50. Niet lullen, gewoon wassen.
4: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75. Voordeeluitjes.nl.
5: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Vrijdag 9 oktober in Ahoy Rotterdam. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
6: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
7: Voordeeluitjes.nl. Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek. Van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/jointheclub.
8: Het is nu 5:30. Dit is Radio Rijnmond. En hier is de verkeersinformatie.
9: Het is drukker dan normaal. De langste files en bijzonderheden op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. 19 kilometer, een vertraging van een half uur. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Nieuwerbrug. 23 kilometer, een vertraging van ongeveer een uur. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de weg is gelukkig wel weer vrij. En de A16 Breda richting Rotterdam tussen Klaverpolder en Ridderkerk. 14 kilometer, een vertraging van 20 minuten.
8: En dan het weer. Het was weer een lekker dagje vandaag. Ed Aldus, goedemiddag.
10: Dag Rijnt-Jan, goedemiddag. Ja, we kunnen weer terugkijken op een verrukkelijke herfstdag met hoge temperaturen. Nou, die hoge temperaturen houden we nog even. Vanaf donderdag dan gaat het roer om. Vanavond en vannacht is het eerst tamelijk helder, later wat meer bewolking. De temperatuur zakt naar een graad of 12. Morgen kan de dag dan met mist beginnen. Vervolgens zien we af en toe zon. Het blijft vrijwel droog. Ja, en met 21 graden, Rijnt-Jan, blijft het warm voor de tijd van het jaar. En wat opvalt, er staat maar weinig wind. Ook woensdagochtend eerst kans op mist, daarna af en toe zon. In de avond gaat het regenen en de middagtemperatuur bedraagt dan zo'n 19 of 20 graden. Nou, in de nacht naar donderdag dan regent het. Donderdag overdag dan hebben we te maken met veel bewolking, soms wat zon en er gaan wat buien vallen. Ja, die middagtemperatuur komt dan niet hoger meer uit dan 15 graden en er staat een stevige noordwestenwind. Vrijdag in de loop van de ochtend volgt dan alweer regen. En ook dan wordt het 15 graden.
8: Dat zal wel even wennen zijn. Dankjewel, Ed Aldus. Dan de hoofdpunten van het nieuws, Aris.
11: Damen Shipyards in Gorinchem maakt bezwaar tegen de Duitse gunning van een fregattenorde aan een Duitse scheepswerf. De fregatten zouden eerst worden gebouwd door Damen, maar softwareproblemen zorgden voor vertraging en de schepen werden ook steeds duurder, tot ongenoegen van de Duitse marine die daarop de order verplaatste naar een Duitse werf. Damen vindt dat Duitsland de order Europees had moeten aanbesteden en heeft een klacht ingediend. En vorige week nog eiste Damen een schadevergoeding van bijna 5 miljard euro voor het schrappen van de order voor 6 fregatten. Schoolboeken zijn veel te duur, concludeert de autoriteit Consumentenmarkt. Volgens de kartelwaakhond zijn schoolboeken de afgelopen 7 jaar veel meer in prijs omhoog gegaan dan andere boeken. Oorzaak is dat er nauwelijks concurrentie is en ook is er de zogeheten koppelverkoop. Scholen moeten dan zowel een papieren als een digitale versie van lesmateriaal kopen. Scholen zouden vaker gezamenlijk moeten inkopen, vindt de ACM. En ook moet het uit zijn met de koppelverkoop en er moet worden gewerkt aan een concurrent. Een safari-vliegtuig in Tanzania heeft gisteren een buiklanding gemaakt nadat het toestel tijdens het opstijgen in botsing was gekomen met een zebra. Het gestreepte dier overleefde dat niet. De 30 inzittenden bleven ongedeerd. Het toestel was opgestegen vanaf een vliegveldje met een onverharde start- en landingsbaan. En er lopen daar geregeld wilde dieren op. Door de klap was het landingsgestel niet meer bruikbaar, maar de piloten ontdekten dat pas toen ze al waren opgestegen. Het toestel maakte een buiklanding op Kilimanjaro International Airport. En dat duurde 5 uur om de baan na de buiklanding weer vliegklaar te maken.
8: Ja, wie de verkeersregels een beetje kent, die weet dat je altijd moet stoppen voor een zebra.
12: Dit is Radio Rijnmond.
11: Zeker.
12: Afslag Rijnmond.
8: Nu met Mike and the Mechanics en Over My Shoulder.
12: Radio met een grote R.

0: Mike and the Mechanics met de stem van Paul Carrack uit 1995 Over My Shoulder.
1: Uh-oh.
0: Oh, wat horen we daar?

0: Alex Warren met alweer een goede nieuwe single. Emerald Eyes, 6:10. En aan de telefoon is Lucas Bruins vanuit Hendrik de Wambach. Lucas, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, jij hoorde wat ik hoorde, hè?
1: Ja.
0: Ja. En jij klom meteen in de WhatsApp.
1: Ja.
0: En wat heb je geappt?
1: 93,4.
0: Ja, dat is helemaal goed. Dat is precies wat we wilden lezen in onze Rijnmond-app. En die krijgen we heel vaak binnen. Ik moet wel zeggen, er gaan strafpunten naar een Rien. Die had 538 geappt.
2: Ja, dat kan echt niet, Rien.
0: Hoe vind je dat nou, Lucas?
1: Ja, dat is natuurlijk niet zo handig.
2: Maar misschien heeft hij het gedaan om op te vallen.
0: Ja, waarschijnlijk. Ja, maar goed, daar ben je geen noodradio mee. Jij wel, Lucas. Hoe zit het thuis met de noodvoorzieningen?
1: Ja, nou, we hebben wel water, maar...
0: Ja?
2: Veel water.
0: Hoeveel?
1: Weet niet, hoeveel water hebben we?
0: Oh, dat wel.
2: Genoeg, zeg je.
0: In flessen?
2: Ja.
1: Ja.
0: En verder, nog iets te eten ook? Of je moet toch een aantal dagen doorkomen in geval van nood?
1: Ja, we hebben in de kelder een zak chips staan. Hè?
2: Dat is belangrijk. Ik vind dat toch echt wel een hele goeie eigenlijk.
0: Lucas, ik ben helemaal gerustgesteld. Ik ben helemaal gerustgesteld nu. En nu die noodradio nog, dan is je pakket helemaal compleet. En fijne avond, hè. Doeg.
1: Ja, hetzelfde. Doeg.

0: Dolly Parton, onlangs overleden. Kenny Rogers, al een jaar of 6 geleden overleden. Maar dit blijft een onvergetelijk liedje. Islands in the Stream. Het is 5:15. Je luistert naar Radio Rijnmond. We gaan het hebben over de Week van de Toegankelijkheid. En dat is een week waarin gemeentes kijken naar hoe toegankelijk hun stad nu eigenlijk is. Zodat iedereen, dus ook de mensen met een lichamelijke beperking, mensen die chronisch ziek zijn, dat die zich vrij door de stad of door de openbare ruimte kunnen bewegen. In Rotterdam is die week zojuist van start gegaan. Gaan met een bijzondere opening. Er zijn deze week veel activiteiten op allerlei locaties in de stad. En er zit ook een hele bijzondere actie bij. En daarover gaan we spreken met de wethouder die daarover gaat. Dat is Joan Nunnally. Mevrouw Nunnally, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, want wat is die bijzondere actie in Rotterdam?
1: Ja, het is een hele bijzondere actie in Rotterdam om deze week te onthullen dat iedereen die meedoet aan een rolstoelhelling voor Rotterdamse bedrijven en instellingen. Dus dat is een concrete actie wat wij dus gratis aanbieden als organisaties dus de plek nomineren. Dus ken je bijvoorbeeld een winkel of een café waar je met je rolstoel moeilijk binnenkomt, dan is het aan de Rotterdammers om deze aan te dragen.
0: Ja, ja. Dus ze moeten genomineerd worden. Een plek waarvan je denkt van ja, dit is niet goed op dit moment. Daar moet wat aan gebeuren. Dan moet je dat aandragen. En dan?
1: En dan krijgen de geselecteerde locaties, die krijgen van de gemeente een hellingbaan, inclusief vergunning. We kijken eerst of het technisch uiteraard mogelijk is. Maar aanmelden kan tot 31 december 2026. Mm-hmm. En de plekken met de meeste aanmeldingen maken kans.
0: Juist.
1: En het aanmelden kan via fysiek toegankelijk 010SO@rotterdam.nl. Of gewoon mijn.rotterdam.nl. Ja. Daar kan je het ook op terugvinden.
0: Dat laatste kan ik beter onthouden, inderdaad.
1: Ja, dat dacht ik wel.
0: Ja. Maar er moet dus genomineerd worden. Er wordt gekeken naar wie de meeste stemmen krijgt. Maar hoeveel van die hellingen krijgen we dan in totaal erbij?
1: Nou ja, het ligt

0: eraan natuurlijk hoeveel we er worden voorgedragen.
1: Ja.
0: Dus dat is van belang. Dat is een selectie wat ze dus kan plaatsvinden tot 31 december. En de favoriete plek, dus ken je een plek waar je graag naar binnen wilt, maar zit er een drempel in de weg? Nou, nomineer die plek. Dus hoe meer nominaties, hoe groter de kans dat de gemeente er gratis een hellingbaan legt.
1: Ja, ja, maar gaat het nu om één hellingbaan die ergens wordt aangelegd, of gaan jullie er veel meer aanleggen?
0: Nou ja, afhankelijk van de nominaties. Dus ja, dat is wel belangrijk om daar naar te kijken. Kijk, wat wij willen is dat we de stad zo toegankelijk maken voor iedereen. En als daar extra hellingbanen aangelegd moeten worden, dan gaan we daar zeker mee aan de slag.
1: Ja, hoe goed is de stad naar uw idee?
0: Wat zegt u?
1: Hoe toegankelijk is de stad naar uw idee?
0: Nou, het kan altijd beter. En het is ook niet voor niets dat wij hier ook aandacht aan geven in de week van toegankelijkheid. Als ik kijk naar de horeca of naar de nachtcultuur, is het gewoon belangrijk dat iedereen in een rolstoel ook een winkel of een café binnen kan komen. Dus dat is belangrijk om daar gewoon continu aandacht aan te geven.
1: Ja, en dat gebeurt deze week op allerlei manieren in de stad. Wat staat er nog meer allemaal te gebeuren?
0: Nou, deze week is er nog veel meer te doen. Je kunt mee op een ontdekkingstocht langs de dovencultuur, naar een film of voorstelling. Of zondag meedoen aan een sportdag. Op verschillende plekken kun je ook onbeperkt stoepranden. Het bekende spel waar mensen met en zonder beperkingen samen naar meedoen.
1: Oh ja.
0: Dus ja, ik zou iedereen uit willen nodigen om vooral mee te komen doen. En het hele programma staat ook op rotterdam.nl. Onder de week van toegankelijkheid, waar alle activiteiten die te doen zijn in Rotterdam te vinden zijn.
1: Goed zo. Nou, goed dat er veel aandacht voor is. En goed dat jullie een aantal extra hellingbanen gaan aanleggen. Dus allemaal nomineren, maar denk eens goed na welk plekje zou ook zo'n baan kunnen gebruiken. Dank voor de uitleg, wethouder Nunnely.
0: Dankjewel.

0: Ja, leuk. Die toeter van Omi. Het was een hit uit 2014, dit nummer. Geremixed wel door de Duitse DJ Felix Jan. Maar Omi is een Jamaicaanse zanger die opeens uit het niets een gigantische hit had in 2014. Zelfs in Nederland een nummer 1 hit. Leuk om weer te draaien.
1: Zeker. Top.
0: Cheerleader. Het is 7 minuten voor 6. Radio Rijnmond, afslag Rijnmond. Hier is The Outfield.

0: Ja, Outfield was dat, een one-hit wonder, een eendagsvlieg uit 1986. Wat een goed nummer. Your Love was dat. Als laatste in dit uur van Afslag Rijnmond. We krijgen soms ook wel verzoekplaatjes van draai eens dit of draai eens dat. En daar komen we eigenlijk nooit aan toe in programma's als dit. Er is wel één plek waar je echt wel flink wat verzoekjes kunt aanvragen. En dat is natuurlijk de 5 na 9... die elke werkdag tussen 9:30 en 9:30 te horen is in het programma van Ruud de Boer. De Boer op. Dus als je met je bedrijf of met je stichting of vereniging, wat dan ook, een keer wil meedoen aan de 5 na 9, dan is dat misschien een goed idee. Ook als je een trouwe luisteraar bent en denkt van ik weet wel 5 goede plaatjes, dan kun je die natuurlijk aanvragen bij Ruud de Boer. Elke werkdag vanaf 9:00 te beluisteren. En de eerste 5 na 9, die zijn dus altijd op verzoek. Even mailen naar radio@rijnmond.nl. En wie weet, wie weet. En in Afslag Rijnmond hebben we een soort tussenvorm. In de vorm van afslag 1, afslag 2. En daarover hoor je meer na het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Klachten door de verkeerde zithouding? Bij Voorbroodmeubelen in Zevenhuizen ontdekt u de beste relax- en staalopstoelen. In elke stijl en speciaal op maat gemaakt. Test het zelf in onze 6000 vierkante meter showroom. Of op voorbroad.nl.
5: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
4: Wonen, slapen en relaxen. In alle stijlen. Voorbroad.nl.
5: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
6: Social Deal, restaurantdeals, take one en actie bo.
7: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
6: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
7: Rand? Nee.
6: Fair enough.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
11: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
12: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
0: Het is nu 6:00. Dit is Radio Rijnmond. Met nog een uur Afslag Rijnmond. Nu Aris van Meteren met het nieuws.
13: Een inwoner van Sliedrecht is voorgedragen voor een schaduwregering van Soedanese rebellen. De RSF-militie, die strijdt om de macht in Soedan, wil de Sliedrechter benoemen tot minister van Justitie. De man is een Soedanees-Nederlandse jurist, schrijft de NOS. De RSF en het regeringsleger vechten al ruim 3 jaar een burgeroorlog uit in Soedan. Beide kanten begaan oorlogsmisdaden, maar de RSF wordt als meest gewelddadige van de twee gezien. De man uit Sliedrecht moet de functie nog aanvaarden. Hij denkt het werk in Soedan vanuit Sliedrecht te kunnen doen. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de dood van honden in meerdere parken in Schiedam. Inmiddels zijn in de stad in korte tijd 6 honden overleden. De dieren hadden allemaal dezelfde verschijnselen. Mogelijk is sprake van vergiftiging, maar de precieze doodsoorzaak van de 6 honden is nog in onderzoek. De uitslag ervan kan nog even op zich laten wachten. Ondertussen bekijkt de politie onder meer op welke plekken de honden allemaal zijn geweest. De wachtlijst voor bedrijven en organisaties die een aansluiting willen op het stroomnet vlakt af, blijkt uit cijfers van Netbeheer Nederland. In de eerste 6 maanden van dit jaar nam het aantal wachtende bedrijven nog toe met ruim 300, maar de groei gaat minder hard dan in het verleden. Dat komt omdat bedrijven er steeds vaker in slagen om de productie naar andere uren te verschuiven, waardoor er ruimte komt op het stroomnet, zeggen de netbeheerders. En de restaurants in onze regio met 1 of meer Michelinsterren hebben die allemaal behouden. Dat betekent dat Parkheuvel, FG en Fred in Rotterdam hun 2 sterren hebben behouden. En onze regio telt verder nog 6 1-sterren restaurants. Het enige 3-sterren restaurant in Nederland blijft de Libreye in Zwolle. Dat is bijzonder omdat sterrenchef Johnny Boer vorig jaar april overleed. Er kwam een nieuwe kok en toch heeft de Libreye zijn 3e ster weten te behouden. De restaurantprijzen van het Franse pandenmerk zijn vandaag voor de 100ste keer uitgereikt. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Blijft wel droog, minimumtemperatuur 1 graad of 12. Morgen begint de dag met mist, maar de zon breekt er daarna snel doorheen. En het is vrijwel overal droog morgen. 21 graden staat er op de thermometer. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
14: En dan de files. Ja, die nemen gelukkig af in lengte, maar nog wel behoorlijk wat. Files staan in de regio of in Zuid-Holland. De langste files op dit moment en bijzonderheden. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Roelof Arendsveen en Den Haag-Zuid 25 kilometer. Een vertraging van ongeveer 1/2 uur. A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Bunnik en Harmelen 13 kilometer. Een vertraging van ruim 1/2 uur. Dan de A13 Rotterdam richting Den Haag. Tussen Kleinpolderplein en Delft-Zuid 4 kilometer. Ruim 1 uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er is daar 1 rijstrook open. En de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen Barendrecht en afrit Numansdorp 4 kilometer, 10 minuten vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd. Automobilisten worden via de vluchtstrook geleid. 2 rijstroken zijn daar dicht.
0: Zometeen een afslag, Rijnmond. Down, down, down, down, down.
14: Gezellig.
0: Down.
1: Afslag Rijnmond.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Wilt u ook een luxe schuifdeur of inloopkast voor de beste prijs? In oktober, november en december met gratis montage. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardijen Rotterdam.
16: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
17: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
18: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
19: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
18: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks Bo.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie Olifant.
20: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
21: Huh?
20: Maak er een pot.

0: geld.
1: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Dit is Radio Rijnmond.
6: Afslag Rijnmond. Rijntjan Kotsen.
5: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Shack Attack uit de jaren 80 met een van hun geweldige hits uit die periode. Down on the Street. Aan het begin van alweer een uur afslag Rijnmond. Goedenavond. Het is 6:09. En we zien de zon alweer zakken en zakken en zakken. Ja.
1: Oh ja, dat gaat nu gebeuren. Hè? Steeds vaker, steeds sneller, eerder.
0: Voor je het weet is het weer donker, jongen.
1: Ja.
0: En aan het eind van de maandag gaat de klok weer een uur terug. En wordt het nog even...
1: Hou op. Houd er nu even op.
0: Ja, tot 7:00 afslag Rijnmond. Ja. Dan is het nog net licht, denk ik. En we hebben heel veel fijne muziek nog voor je klaarstaan. We hebben natuurlijk ook de nodige keuzes aan je voor te leggen als het gaat om fijne plaatjes.
1: Ja.
0: Afslag 1, afslag 2. Heerlijke, lekker lange laatste. Beloof ik je nu alvast welke van de twee het ook wordt. Eerst even terugkijken naar het nieuws van deze dag, Vesa.
1: Ja, het is de week van de toegankelijkheid. En dan wordt er in bijvoorbeeld gemeenten gekeken hoe toegankelijk de stad is. Voor iedereen, dus ook voor mensen met bijvoorbeeld een lichamelijke beperking. En ook in Rotterdam zijn er heel veel activiteiten aangekondigd. En ook de mogelijkheid om bedrijven of instellingen te nomineren voor een rolstoelhelling.
0: Ja, want niet elk bedrijf, elke instelling is even goed toegankelijk. Er zijn altijd weer plekken te vinden in de stad waar het nog niet op orde is. En wat een goed idee is het om het gewoon aan de burgers te vragen van ja. Wat moet volgens jullie nog echt voorzien worden van zo'n helling? Welke plek komt daarvoor in aanmerking? En zo'n plek kun je dus nomineren bij de gemeente Rotterdam. Dan kan tot het eind van het jaar zo ongeveer. En daarna gaat de gemeente beslissen welke instellingen en bedrijven echt zo'n rolstoelhelling krijgen. Zo vertelde de wethouder Joan Nunnally ons in de uitzending. Wat nog meer?
1: Nou, de Michelinsterren zijn weer uitgedeeld.
0: Ja.
1: En dat is dit jaar geloof ik voor de 100ste keer.
0: Ja. Nee, het is 100 jaar.
1: Ja,
0: dus,
1: het bestaat 100 jaar.
0: Dus het is 101 keer dan.
1: Ja, precies. Ja. Maar in onze regio is het gelijk gebleven.
0: Saai, alles is precies hetzelfde gebleven.
1: Nou ja, dat zegt ook wel weer wat.
0: Dat zegt ook wel weer wat. Hè? We hebben dus 3 restaurants met 2 sterren. 6 restaurants in onze regio met 1 ster. Helemaal niks veranderd.
1: Nee.
0: We hebben erover gesproken met onze horeca- en food-expert Gijsbrecht Brouwer. En die zegt, ja, dat is leuk dat het zo stabiel is in onze regio. Beter dan in Amsterdam bijvoorbeeld, want daar ging het zelfs een beetje achteruit.
1: Ja.
0: Maar, zei hij, ik hoop toch wel dat Michelin volgend jaar toch nog wat meer oog heeft voor de ontwikkelingen in deze regio.
2: Het lijkt wel Michelin zijn rug afkeert van de grote steden. En kijk, ik denk dat we in Rotterdam en ook de andere grote steden waar de buik actief is, echt wel hele goede horeca hebben. En dat niet altijd geschikt is voor Michelin. Ik hoop dat Michelin gewoon gaat krijgen. Want er is ook wat anders dan dat klassieke gesteven linnen met de Franse slag. En er kan wel wat nieuws. Laten ze daarna gaan kijken.
0: Ja, laten ze naar wat nieuws gaan kijken daar bij Michelin. Dat lijkt me een goed idee voor de komende 100 jaar. Tip van Gijsbrecht. Zometeen de eerste afslag na deze van Radiohead.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Dit
3: is Afslag Rijnmond.

0: Radiohead was dat in 1995. Toen helemaal geen hit. Dat is echt zo'n nummer dat pas veel later op Baarder werd geschat. High and Dry, goed om weer eens te horen in Afslag Rijnmond op Radio Rijnmond. Het is tijd voor de eerste afslag. VESA zit er klaar voor. Dus,
1: ja.
0: De Rijnmond-app die staat voor je open. Afslag 1, afslag 2. Plaatje kiezen. Welke van de volgende twee hoor jij het liefst? Shoot your shot of the shotgun. Dus schiet hem maar.
1: Nemen we afslag 1? Of nemen we afslag 2?

die stem die herken je meteen. Dat was natuurlijk George Ezra uit 2018 met The Shotgun, afslag 2. En daarvoor Divine met Shoot Your Shot, afslag 1, disco hit uit de jaren 80. Twee hele verschillende platen. En jij bepaalt welke we zo meteen gaan draaien met de Rijnmond app. Dus een eentje voor Divine, Shoot Your Shot. En een tweetje voor Shotgun van George Ezra.

0: 12 to 12. Een van die geweldige nummers van Somber.
1: Nemen we afslag 1? Of nemen we afslag 2?
2: Ah,

2. Hele grote hits uit hele verschillende periodes. Eind 1982, begin 1983 had Divine een enorme hit met Shoot Your Shot. Kwam tot nummer 3. George Ezra was een nog grotere hit. Kwam zelfs tot nummer 1. Shotgun. Welke hoor jij het liefst zo meteen? Afslag 1 is Divine, Shoot Your Shot. Afslag 2 is Shotgun van George Ezra. Stuur ons een appje met de Rijnmond app.

0: Bluff, uit de beginperiode van Bluff. Dit fraaie liedje, niets dan dit. 6:55, hoog tijd om te bepalen welke het gaat worden. Afslag 1, afslag 2, wordt het Divine? Wordt het George Ezra? Wordt het Shoot Your Shot? Of wordt het Shotgun?
1: Henk zegt Divine natuurlijk, pure cult. Maar er gaan er veel meer voor afslag 2. Zoals Els, die zegt, deze is niet lastig. Het moet gewoon afslag 2 worden.
2: We nemen afslag 2.

0: Slag 2. George Ezra, Shotgun. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws, weer en verkeer. En daarna gaan we ons bezighouden met de lekker lange laatste.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
3: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
4: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijkmode.
6: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
7: En ook nog eens gratis parkeren.
8: Een nieuwe collectie voor ieder moment. Ontdek het najaar bij Konijnendijkmode. 6000 vierkante meter mode en inspiratie in Zuid-Beijerland.
9: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
10: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
11: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
13: Een hygiënische, vloeistofdichte vloer nodig voor uw bedrijf? Malema Coatings uit Dordrecht zijn professionals in industriële kunststofbedrijfsvloeren voor de sectoren automotive, agrarisch, horeca, food en industrie. Verschillende duurzame vloersystemen op maat en binnen één dag gelegd. Vraag vrijblijvend een offerte op malemacoatings.nl.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
14: Hey joh, je auto kan er toch niet zo bijrijden, hè? Elke woensdag is het woensdag wasdag. Gewoon hier ook bij Loogman Car Wash Rotterdam en Capelle aan de IJssel. Ons beste wasprogramma voor maar 17,50. Niet lullen, gewoon wassen.
15: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50.
16: Voordeelhuisjes.nl.
17: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaad. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
18: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
19: Voordeeluitjes.nl.
1: Last van nek, schouder of rugklachten? Meld je aan voor het fysio-event van Slaapboulevard Kwakernaad. 9 en 10 oktober. Ervaar welk matras of bed bij jou past.
0: Het is al 3 minuten over 6:30. Dit is Radio Rijnmond. Hoog tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Maar eerst nog even kijken op de weg.
3: Ja, niet veel files meer gelukkig. Op dit moment de langste op de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten-Oost en Woerden 16 kilometer, een half uur vertraging. Dan de A13 Rotterdam richting Den Haag. Tussen Kleinpolderplein en Delft-Zuid 4 kilometer, een kwartier. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de weg is daar gelukkig wel weer vrij. En de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen Barendrecht en Afrit-Numansdorp. Een paar minuten. minuten vertraging. Daar is wel een ongeluk gebeurd en automobilisten worden via de vluchtstrook geleid. Twee rijstroken zijn daar dicht.
0: Het is vanavond helder, maar vannacht komt er meer bewolking en ook kans op mist. Het koelt af naar 12 graden. Morgen begint de dag met mist, daarna af en toe zon. Vrijwel droog en 's middags wordt het toch weer 21 graden. Nou, woensdag wordt dan een overgangsdag. Best nog wel lekker. Eerst kans op mist. Pas in de avond gaat het woensdag regenen. En vanaf donderdag is het echt wisselvallig en een stuk frisser. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Aris.
19: Justitie wil dat een automobilist een taakstraf krijgt van 150 uur... voor een fatale aanrijding met een lijnbus bij Zwarte Waal begin vorig jaar. Bij het ongeluk kwam een meisje van 15 om het leven. De 66-jarige Rotterdammer zag bij het afslaan de bus over het hoofd. En de lijnbus belandde in een sloot. Bijna iedereen was op tijd de bus uit. Alleen de 15-jarige Naomi bleef achter. Ze overleed een paar dagen later in het ziekenhuis. De rechter in Rotterdam doet op 19 oktober uitspraak tegen de autobestuurder. Straks om 7 uur sluit de Kiltunnel voor een grootschalige oefening van onder meer de brandweer en de politie. In beide richtingen kan er dan niemand doorheen. Verkeer dat vanuit de Hoekse Waard richting Dordrecht wil, moet dus omrijden. En de oefening duurt tot middernacht. Zijn er bedrijven, winkels of horecagelegenheden in Rotterdam waar je moeilijk binnenkomt vanwege je lichamelijke beperking? Noem de plek en misschien legt de gemeente er wel een rolstoelhelling aan. De gemeente vraagt iedereen tot eind dit jaar om plekken te nomineren. En hoeveel hellingen de gemeente aanlegt hangt onder meer af van hoeveel plekken er worden genoemd, zegt wethouder Nunnely van Rotterdam.
20: Kijk, wat wij willen is dat we de stad zo toegankelijk maken voor iedereen. En als daar extra hellingbanen aangelegd moeten worden, dan gaan we daar zeker mee aan de slag. Dus ken je een plek waar je graag naar binnen wilt, maar zit er een drempel in de weg? Nou, nomineer die plek. Dus hoe meer nominaties, hoe groter de kans dat de gemeente er gratis een hellingbaan legt.
19: En waarom is dat allemaal? Het is deze week de week van de toegankelijkheid. Er zijn allerlei activiteiten, waaronder onbeperkt stoepranden staat op de website van de gemeente. Maar onbeperkt slaat dan vooral op het deelnemen van mensen met en zonder beperking. Want het is niet onbeperkt. Het kan maar op een aantal plekken in de stad en voor een beperkte tijd. Zie de website van de gemeente Rotterdam bij de week van toegankelijkheid.
0: Dankjewel, Aris.
21: Dit is Radio Rijnmond.
22: Afslag Rijnmond.
0: Nu met Diggy Dex, samen met Eva de Roveren.
21: Radio met een grote R.

0: Dick Dex en Eva de Roveren. Wat een geweldige combinatie was dit toch. Grote hit uit 2009. Ik las vandaag nog een interview met Dickie Dex. Heeft best wel lastige periodes gehad af en toe. Hè? Burn-out, weet ik wel. Maar die begint niet met een theatertour op zoek naar geluk. En daarin legt hij een beetje uit dat in heel veel dingen toch heel veel geluk zit uiteindelijk. Heel mooi. Oh, en hij maakt ons ook altijd weer blij met zijn leuke liedjes.
1: Zeker.
0: Zeg, we gaan ons bezighouden met een belangrijke kwestie in dit programma. Namelijk, hoe sluiten we de show af?
1: Met de lekker lange laatste natuurlijk.
0: Nee, dat moet lager.
1: Oh ja. Zoals Ruud het zegt.
0: Ja.
1: Nee, laat het Ruud gewoon doen.
0: Goed. vandaag eindigen we in ieder geval hoog in de lucht.
1: Ja.
0: Twee platen over de adelaar.
2: Afslag 1.
3: De lekker lange laatste.
2: Of 2. Afslag 1.

0: uitslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Allebei fantastisch. Eagle, wat een ongewaardeerd nummer, denk ik zelf, van ABBA. Dat is afslag 1 in de lange versie. Fly Like an Eagle, Steve Miller Band, afslag 2. Welke moet het worden? Zometeen, vlak voor 7 uur, in een lange versie. Laat het weten met de Rijnmond-app.

0: In These Arms, Bon Jovi. En daarvoor hoorde je Stella Lefty, Boston. Het is 13 voor 7.
1: Afslag 1.
2: De lekker lange laatste.
1: Of 2. Afslag 1.

0: uitslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Nog enkele minuten om je stem uit te brengen op een van beide Eagle-platen. ABBA, dat is afslag 1. Het nummer heet simpelweg Eagle. Of Fly Like an Eagle van Steve Miller Band, afslag 2. Gebruik daarvoor de Rijnmond-app. De uitslag hoor je zo, na deze van Steve Harley. You've done it.

0: come up and see me, make me smile.
1: To come up and see me, to make me smile.
0: Steve Harley and Cockney Rebel.
1: I'll do what you want, just run away.
0: Als één na laatste in Afslag Rijnmond, want het is nu tijd voor de lekker lange laatste. En wat gaat het worden? Eagle Abba of Fly Like an Eagle, Steve Miller?
2: Nou, het is, nu komen er net gewoon weer berichten binnen.
0: Ja, nee.
2: Nu er weer iets over.
0: Oké,
2: ik neem ze allemaal nog even heel snel mee. Oké, er is lekker gestemd. Hans zegt bijvoorbeeld, wist dat die zou komen. Afslag 2, doe maar afslag 2. Het lijkt alsof je met de Eagle meevliegt. En ook Boris zegt, we vliegen natuurlijk als een Eagle. Afslag Rijnmond, dus afslag 2. En dan waren er toch meer mensen die voor afslag 1 gingen, voor ABBA. En heel veel mensen noemden Ed. Dat was wel heel, heel lief.
0: Altijd, hè?
2: Ja, zo altijd. Leuk. Inderdaad, en dat is wel leuk. Maar Maurice zegt dan bijvoorbeeld, kan er maar één zijn, ABBA. Arjan zegt, kan niet missen wat mij betreft. Een hele mooie plaat voor afslag van ABBA, afslag 1 dus. En Arita zegt, ik voelde het al aankomen, maar werd toch nog moeilijk. Nou, doe maar afslag 1, dan word ik daar heel blij van.
0: De lekker lange laatste. Deze mooie plaat van ABBA.
3: De laatste van vandaag is weer lekker lang.

0: Zeker. Lange laatste.
1: ABBA. Eagle. Een nummer van het album dat heet The Album. Goed bedacht.
2: Ja.
1: En dit was een single met op de achterkant Thank You for the Music. Dat was echt een top single. Jongen, jongen, jongen. Nou, mooie, lekker lange laatste in deze afslag Rijnmond. Iedereen die heeft meegedaan en iedereen die heeft geluisterd, heel veel dank daarvoor. We zijn blij met je. We gaan je morgen weer verwennen tussen 4 en 7.
2: Ja.
1: Nieuwe aflevering van Afslag Rijnmond. Voor nu, fijne avond en heel graag tot morgen.
2: Tot morgen.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
4: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
5: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
6: En ook nog eens gratis parkeren.
7: Een nieuwe collectie voor ieder moment. Ontdek het najaar bij Konijnendijk Mode. 6000 vierkante meter mode en inspiratie in Zuid-Beijerland.
3: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
2: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
8: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
9: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
8: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
10: Ah, hier kan het.
8: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
11: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
12: Meer voor minder. Simpel.
13: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
14: Volido.
15: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
16: Echt waar, joh?
15: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
17: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, eet smakelijk voor straks.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
17: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
19: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
20: Bij de 7 uur, goedenavond, je bent bij Rijnmond. Zometeen Rijnmond tot laat met non-stop muziek. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. Justitie wil dat een automobilist een taakstraf krijgt van 150 uur... voor een fatale aanrijding met een lijnbus bij Zwarte Waal begin vorig jaar. Bij het ongeluk kwam een meisje van 15 om het leven. De 66-jarige Rotterdammer zag bij het afslaan de bus over het hoofd. De lijnbus belandde in een sloot. Bijna alle passagiers konden zich in veiligheid brengen of worden gered op de 15-jarige Naomi na. Zij werd pas een half uur later gevonden in de bus. Ze overleed een paar dagen later in het ziekenhuis. Justitie vindt dat de autobestuurder aanmerkelijk onvoorzichtig heeft gereden. De rechter in Rotterdam doet op 19 oktober uitspraak. Het aantal bushaltes in ons land daalt, met name in de landelijke gebieden. Er zijn de afgelopen 6 jaar ruim 1100 haltes verdwenen, een afname van 3%. In onze regio is de daling het grootst in de oostelijke gemeentes. In het westen van de regio nam het aantal haltes juist toe. En ook in de Hoekse Waard steeg het aantal haltes, blijkt uit onderzoek van het samenwerkingsverband van decentrale OV-autoriteiten. De daling komt doordat er is bezuinigd op het openbaar vervoer. En ook zijn buslijnen anders ingericht, waardoor ze vaker langs een dorp rijden dan er doorheen. De Kiltunnel gaat rond dit tijdstip in beide richtingen dicht voor een grootschalige oefening. Onder meer de brandweer en de politie spelen een noodsituatie na. Dat betekent dat in beide richtingen niemand door de tunnel kan en ook fietsers en bromfietsers moeten omrijden. Verkeer dat vanuit de Hoekse Waard richting Dordrecht wil, moet via de A29, de A15 en de A16. De oefening duurt tot middernacht. De co-piloot die een toestel van Fly Dubai wilde laten neerstorten had een luchthaven van Tel Aviv als doelwit, zegt persbureau Reuters. Reuters zegt ook dat de man uit Oman de aanslag al lang geleden had gepland. Hij sloeg met een bijl de piloot neer, maar na een worsteling wist de piloot de deur van de cockpit te openen, waarna passagiers de aanvaller overmeesterden. Twee piloten die toevallig ook meevlogen konden het vliegtuig veilig aan de grond zetten in Saoedi-Arabië. De co-piloot bleek eerder als piloot te zijn ontslagen wegens extremistisch gedachtegoed. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking, blijft wel droog. Minimumtemperatuur een graad of 12. Morgen hebben we eerst mist, maar daarna ook zon. Vrijwel overal droog, morgen middagtemperatuur 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
14: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Rijnmond gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 93.4 FM op. Dat is jouw frequentie van Radio Rijnmond. Denk vooruit.
21: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
22: Nu een topfiets kopen? Ga dan eens langs Megabike in Rotterdam of Dordrecht. Kies je voor een e-bike, een stoere mountainbike of voor een vouw, sport of stadfiets. Ontdek onze uitgebreide collectie. Volledig nieuw of een model uit de showroom. Je vindt Megabike in Rotterdam en Dordrecht. Kijk snel op megabike.nl.
23: Van meezingers tot danceklassiekers. Op 15 oktober staat Schouder aan Schouder live in RTM Stage Rotterdam Ahoy. Met Gerard Joling, Paul Elfstak, Snap, Johnny Logan, Wim Dalmé en vele anderen. 15 oktober, Schouder aan Schouder live. Scoor je tickets nu op saslive.nl.
24: Dit is Radio Rijnmond. Tot 12 uur, Rijnmond tot laat. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
4: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
3: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
5: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
6: Oh ja joh?
5: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
7: Van meezingers tot danceklassiekers. Op 15 oktober staat Schouder aan Schouder live in RTM Stage Rotterdam Ahoy. Met Gerard Joling, Paul Elfstak, Snap, Johnny Logan, Wim Dalmee en vele anderen. 15 oktober, Schouder aan Schouder live. Scoor je tickets nu op saslive.nl.
8: Het is 8 uur, goedenavond. Je bent bij Rijnmond, zo dadelijk Rijnmond tot laat en non-stop muziek. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. Justitie wil dat een automobilist een taakstraf krijgt van 150 uur... voor een fatale aanrijding met een lijnbus bij Zwarte Waal begin vorig jaar. Bij het ongeluk kwam een meisje van 15 om het leven. De 66-jarige Rotterdammer zag bij het afslaan de bus over het hoofd. De lijnbus belandde in een sloot. Bijna alle passagiers konden zich in veiligheid brengen of werden gered op de 15-jarige Naomi na. Zij werd pas een half uur later gevonden in de bus. Ze overleed een paar dagen later in het ziekenhuis. Justitie vindt dat de autobestuurder aanmerkelijk onvoorzichtig heeft gereden. De rechter in Rotterdam doet op 19 oktober uitspraak. De gemeente Moerdijk heeft fouten gemaakt bij de uitvoering van de uitkoopregeling voor mensen die hun huis in Moerdijk niet kwijtraken. Volgens de gemeente is er een menselijke fout gemaakt, waardoor er bij 16 huizen de koopsommen verkeerd zijn berekend. 3 eigenaren kregen te weinig voor hun huis, zij worden gecompenseerd. Maar de anderen kregen te veel. De gemeente kan dat geld niet terugvorderen. De fouten zijn de afgelopen maanden gemaakt. De zogeheten Moerdijkregeling is bedoeld voor huiseigenaren in het dorp Moerdijk die hun woning moeilijk kunnen verkopen door de uitbreidingsplannen van het haven- en industrieterrein. De co-piloot die een toestel van Fly Dubai wilde laten neerstorten had de luchthaven van Tel Aviv als doelwit, zegt persbureau Reuters. Reuters zegt ook dat de man uit Oman de aanslag al lang geleden had gepland. Hij sloeg met een bijl de piloot neer, maar na een worsteling wist de piloot de deur van de cockpit te openen, waarna passagiers de aanvallen konden overmeesteren. 2 piloten die toevallig ook meevlogen konden het vliegtuig veilig aan de grond zetten in Saudi-Arabië. De co-piloot bleek eerder als piloot te zijn ontslagen wegens extremistische gedachtegoed. Het weer vanavond en vannacht. Toenemende bewolking blijft wel droog. Minimumtemperatuur een graad of 12. Morgen eerst nog mist, daarna meer zon. Blijft vrijwel overal droog morgen. De middagtemperatuur dan 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
9: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlap, al jaren een begrip.
3: Het Rotterdam van toen, Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
9: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlap, al jaren een begrip in de regio.
10: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul, wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
11: Womo Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Bak met een bekende tv-kok. Plof neer bij het bankhangconcert. Kom wooncurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond. Tot 12 uur. Rijnmond tot laat. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
4: Bij Voorbroodmeubelen in Zevenhuizen ontdekt u al ruim 100 jaar de laatste woontrends voor uw nieuwe interieur. Kwaliteitsmeubelen in alle stijlen tegen scherpe prijzen. Test het zelf in onze 6000 vierkante meter showroom of op voorbroad.nl.
5: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
4: Wonen, slapen en relaxen. In alle stijlen. Voorbroad.nl.
5: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
6: Het is 9 uur. Goedenavond, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk non-stop muziek in Rijnmond tot laat. Eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. Bewoners van de S in Rotterdam dringen aan op een permanente oplossing voor de overlast in de wijk. Sinds 23 juli geldt er een tijdelijk wijkverbod. Dat houdt in dat tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends niemand de wijk in mag zijn die er niks te zoeken heeft. Sinds de invoering heeft de politie 140 boetes uitgedeeld. De bewoners hopen dat het verbod wordt verlengd, maar nog liever hebben ze een structurele regeling. Zo laat het bewonerscomité van de S weten. De bewoners willen overleg met de gemeente over hoe die oplossing er precies uit moet gaan zien. Ze hebben 100 handtekeningen opgehaald om hun eis kracht bij te zetten. Bij de anti-AZC-rel in Opheusden hebben 4 agenten gehoorschade opgelopen, schrijft de burgemeester van de gemeente Neder-Betuwe. De agenten moesten naar de eerste hulp nadat er zwaar vuurwerk naar hen was gegooid. De rellen waren een maand geleden. Bij het stadhuis van Opheusden demonstreerden mensen tegen het plan om er 132 asielzoekers op te vangen. Volgens de burgemeester zaten er splintergroepen van buiten Neder-Betuwe achter. Ze zouden de plaatselijke jeugd hebben opgehitst om mee te doen aan grof geweld, schrijft de burgemeester in zijn column op de gemeentewebsite. Wie met een rolstoel slecht kan binnenkomen bij bedrijven, winkels of horecagelegenheden in Rotterdam, kan die plek nomineren. De gemeente Rotterdam bekijkt dan of ze er een rolstoelhelling kan aanleggen. Hoeveel hellingen de gemeente aanlegt hangt af van hoeveel plekken er worden genoemd, zegt wethouder Nunnely van Rotterdam.
7: Kijk, wat wij willen is dat we de stad zo toegankelijk maken voor iedereen. En als daar extra hellingbanen aangelegd moeten worden, dan gaan we daar zeker mee aan de slag. Dus ken je een plek waar je graag naar binnen wilt, maar zit er een drempel in de weg? Nou, nomineer die plek. Dus hoe meer nominaties, hoe groter de kans dat de gemeente er gratis een hellingbaan legt.
6: De actie maakt deel uit van de Week van de Toegankelijkheid. En nomineren kan tot eind dit jaar. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking blijft wel droog. Minimum temperatuur een graad of 12. Morgen eerst nog mist, daarna meer zon. Vrijwel overal droog, het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
5: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
8: In de podcast Redders op Zee hoor je de meest bijzondere en aangrijpende reddingsacties van de KNRM. Alsof je erbij bent.
9: Het zijn engelen die komen. Die komen jou redden uit je ellende.
8: Redders op Zee vind je vanaf nu elke dinsdag in alle podcast-apps.
5: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
8: Luister nu naar Redders op Zee in je favoriete podcast-app.
10: Een hygiënische, vloeistofdichte vloer nodig voor uw bedrijf? Malema Coatings uit Dordrecht zijn professionals in industriële kunststofbedrijfsvloeren voor de sectoren automotive, agrarisch, horeca, food en industrie. Verschillende duurzame vloersystemen op maat en binnen één dag gelegd. Vraag vrijblijvend een offerte op malemacoatings.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond. Tot 12 uur. Rijnmond tot laat. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bewoners van de S in Rotterdam dringen aan op een permanente oplossing voor de overlast in de wijk. Sinds 23 juli geldt er een tijdelijk wijkverbod. Dat houdt in dat er tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends niemand in de wijk mag zijn die er niks te zoeken heeft. Sinds de invoering heeft de politie 140 boetes uitgedeeld. Het wijkverbod kwam er na jarenlange overlast van straatraces en drugsgebruik. De bewoners hopen dat het verbod wordt verlengd, maar nog liever hebben ze dat er een structurele regeling komt, laat het bewonerscomité van de S weten. De bewoners willen overleg met de gemeente over hoe die oplossingen precies uit moet gaan zien. Ze hebben 100 handtekeningen opgehaald om hun eis kracht bij te zetten. Bij de anti-AZC-rellen op Heusden hebben 4 agenten gehoorschade opgelopen, schrijft de burgemeester van de gemeente Neder-Betuwe. De agenten moesten naar de eerste hulp nadat er zwaar vuurwerk naar hen was gegooid. De rellen waren een maand geleden. Bij het stadhuis van Opheusden demonstreerden toen mensen tegen het plan om er 132 asielzoekers op te vangen. Volgens de burgemeester zaten daar splintergroepen van buiten Neder-Betuwe achter en zij zouden de plaatselijke jeugd hebben opgehitst om mee te doen aan grof geweld, schrijft de burgemeester in zijn column op de gemeentewebsite. De gemeente Moerdijk heeft fouten gemaakt bij de uitvoering van de uitkoopregeling voor mensen die hun woning niet kwijtraken. Volgens de gemeente is er een menselijke fout gemaakt, waardoor er bij 16 huizen de koopsommen verkeerd zijn berekend. 3 eigenaren kregen te weinig voor hun huis, zij krijgen compensatie, maar de anderen kregen te veel. De gemeente kan dat geld niet meer terugvorderen. De fouten zijn afgelopen maanden gemaakt. De zogeheten Moerdijkregeling is bedoeld voor huiseigenaren die moeilijk van hun huis afkomen door de uitbreidingsplannen van de haven en de industrie. En de co-piloot die een toestel van Fly Dubai wilde laten neerstorten had de luchthaven van Tel Aviv als doelwit, zegt persbureau Reuters. Reuters zegt ook dat de man uit Oman de aanslag al lang geleden had gepland. Hij sloeg met een bijl de piloot neer, maar na een worsteling wist de piloot de deur van de cockpit te openen, waarna passagiers de aanvaller konden overmeesteren. 2 piloten die toevallig ook meevlogen konden het vliegtuig veilig aan de grond zetten in Saoedi-Arabië. De co-piloot bleek eerder als piloot te zijn ontslagen wegens extremistisch gedachtegoed. Het weer, toenemende bewolking, blijft wel droog en het koelt af tot een graad of 13. Morgen, dan hebben we mooi weer met zon. Het wordt morgen 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond. Tot 12 uur. Rijnmond tot laat. Radio met een grote R.

Ik heb het even zien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: Dit is Rijnmond Tot Laat.
1: Say what? Here we go.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.